0: raadsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

schreeuw het maar van de daken, hoor. Utrecht is wakker. Jij ook? Goedemorgen. Shout van de trams. Nou, gezellig dat je er bent. Het is weer maandag. Het is maandag. Het is maandag. Het is Smile of the World. Maandag de 7e september. Ik hoop dat, dat je een goed weekend hebt gehad. Ja? Nou, je mag het wel laten weten. Ik ben benieuwd. Ja, dat kan. Via allerlei manieren. Je kunt een rooksignaal geven, even een faxje sturen. Telex voor mijn part. Komt allemaal niet aan. Misschien is het handiger om, en of niet op tijd. Misschien is het handiger om dat te doen via de RTV Utrecht app. Of op een andere manier via Messenger of zo. Kijk maar even wat je wilt. Welkom. Facebook hebben we alweer een vraag staan. Het gaat iets over blaffen. Nou ja, ik licht het straks nog wel eventjes toe in Utrecht is wakker. Ja, lekkere muziek, nieuws, weer, verkeer. Grita voor het weer en Marjolein voor het nieuws uit de regio. Ja, wat willen mensen nog meer? De kranten van vandaag, dat kan. Robert-Jan Boy gaat op pad. Nee, kijk, we hebben natuurlijk het complete pakket voor de radio-uitzending van Utrecht is wakker voor deze maandag. 8:08. Zometeen, muziek van Alan Langley, Choosing Texas en Elo

Alan Langley en Houston, Texas. Tja, je zou er wel naartoe vliegen, zeg hé. Het is een eentje vliegen. Je bent een uurtje of wat onderweg. Je kunt volgens mij niet eens rechtstreeks met de Nederlandse maatschappij. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Mocht je er een willen, dan kun je er een naar Dallas of zo. In Dallas kan Alas kan... Nee, inderdaad, de jaren 80. Van een tv-serie met G.I. Ewing en Bobby Ewing en zo. Nou, goed, dat was even geleden. Daar hebben we het niet over wat vandaag de dag speelt. Van alles en nog wat, ook in Midden-Nederland... en waar je mee bezig zou kunnen houden. Even nog terug naar het weekend. Twee dingen, sport, FC Utrecht. We blikken nog even terug op een wedstrijd... die nou niet echt bepaald helemaal goed verliep. Sterker nog... Het is ook helemaal niet uitgespeeld. Maar daar hoor je zo meteen nog meer over. Misschien heb je het niet live meegekregen. Dan blikken we zo op terug op de vreemde voorvallen. Laten we het maar zo even stellen. En als tweede wil ik het even hebben over wat er in het weekend plaatsvond in Nieuwegein. Dat was wel veel leuker wat dat er gaat. Iets heel anders ook. Bobtails, dat zijn hondjes met heel veel haar. Die kwamen het weekend bij elkaar. Nou, die vonden het hartstikke leuk. Zo'n 70 bobtails kwamen bij elkaar. Vonden ze elkaar allemaal leuk? Dat weet ik niet. Maar het is wel een bijzondere rashond. Veel mensen hebben ook zo'n hond, valt mij op. Als ik in de straat wel eens kijk, dan denk ik... Hé, dan heb je er weer zo een. Zo'n harige hond. Ik vind ze er schattig uitzien.

Facebook, daar staat die vraag. Daar kun je natuurlijk ook een antwoord geven. En in contact komen met de studio, met de programma's, met de presentatoren, met mij dus in dit geval ook. Kan ook via de RTV Utrecht app. Laat maar weten, af en beter in dit geval. Dit is Cunningham, Norma Jean, who wants to be a movie star. She was

0: Pretenders. En don't get me wrong. Begrijp me goed.
1: Daar komt het eigenlijk om neer. 6:58. Nou, een weerberichtje van Grieta Spannenburg staat ons zo meteen te wachten. En we duiken opnieuw de zomer in. Dat weet ik alvast. Zometeen er meer over.

0: Bats op Radio M Utrecht, 1 minuut over 6:30. You're the reason why. Nou, precies. Daarom sta ik 's morgens ook altijd vroeg op. Zometeen een mededeling voor het verkeer alvast. De eerste verkeersinformatie gaan we je zo voorschotelen. Eventjes duiken wij nog de zomer in. Dat wil zeggen het vooruitzicht vandaag. Een weerberichtje even kort van Grita. Ik spreek haar uitgebreid natuurlijk steeds om 6:50 dus in dit uur. Dus een klein ogenblikje geduld nog. We duiken dus die zomer in vandaag, maar eventjes. Er is vandaag flink wat ruimte voor zon. In de ochtend is er mogelijk nog een spettertje mogelijk, maar daarna wordt het echt wel helemaal droog. Sowieso, het vooruitzicht geen enkel wolkje waar iets uit gaat komen. En de temperatuur gaat opklimmen naar 26 of 27 graden misschien zelfs. Nou, dat is een vooruitzicht op 7 september dat je niet meteen voor ogen houdt misschien. Morgen overigens volgt een regenachtig en heel stuk frisser dagje. Nou, daar praten we dus zometeen uitgebreid over door in Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy komt bij mij in de studio zo vertellen wat hij gaat doen. Wat hij gaat ondernemen vandaag, wat het onderwerp is in Utrecht is wakker. Wat als rode draad vanaf 6:00 door gaat lopen. Even nog die verkeersmededeling. Het is de A27 waar we even de aandacht op vestigen. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Flink wat vertraging, 20 minuten op dit moment. Het heeft te maken met een ongeluk dat er is gebeurd in Dalom tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Is de linkerreis zo dicht en doe je 20 minuten dus langer over je reis. Nogmaals van Breda naar Utrecht op de A27. Een voorzichtige reis.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Ruby calling out your name. In dit geval van René Vroeger, zijn roep. 6:30, 7 inmiddels geworden in de studio van Radio M Utrecht. Robert-Jan Boijkzijl. Hij komt er gezellig even bij. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, en, goedemorgen.
0: Het weekend weer achter je. Je vertelde dat je onder andere muziek had gespeeld. Dat doe je wel vaker met je gitaar. Hè? Want jij bent wel een gitarist van...
1: Nou, inderdaad. De
0: klassiek vooral, hè?
1: Klassieke gitaar, ja. Leuk. Dragen wij een zeer warm hart toe.
0: Ja.
1: En inderdaad, met een vriend. Ik ben ook al jaren, ook op gitaargebied met name. En daarbuiten. Zijn we aan het repeteren. Ze hebben dit weekend gerepeteerd. Ja. Dus dat was zeer aangenaam.
0: En repeteren voor een bepaald doel, neem ik aan. Of is het gewoon gezellig jammen, zoals het in de popmuziek heet?
1: Een bescheiden recital, wat we op afzienbare termijn gaan geven.
0: Ja, dat is leuk.
1: Als stok achter de deur. Gitaarduo. En dan weet je, ik heb een stok achter de deur. Dat is een goede zaak. Dus het moet serieus aan getrokken worden.
0: Dat is wel best, ja.
1: En dat hebben we zeker gedaan. Maar dat kan ik iedereen aanbevelen om... Ik heb wel eens vaker gezegd, muziekinstrumenten te gaan bespelen. Mm-hmm. En daarmee bezig te gaan. En daarmee, dat biedt een heleboel ontspanning. En, goed voor lichaam en geest, laat ik het zo zeggen.
0: Maar nou heb ik nog nooit muziek gemaakt. Oké, goed. Op de
1: maar zou je het willen?
0: De blokfluit. Nou ja, of jij maakt mij wel enthousiast over. Maar dan denk ik van, ik ben 60. Ga ik dat nu nog leren?
1: Hou op, dat is nou precies wat je vaak hoort. Ja, had ik dat maar. Dat zo graag. Mensen, doe het niet. Doe het nou gewoon.
0: Ja, wel.
1: Want muziek is toch iets wat, als je muziekinstrument kunt bespelen, op wat voor niveau dan ook, dan, dat is niet te kopen. Dat kun je niet in een winkel kopen. Zo. Dat is een kunde eigenlijk die overal bovenuit stijgt.
0: Ja, ik vind het
1: geweldig. En dat is heel veel waard ook, om samen te spelen, et cetera.
0: Ja.
1: Dus neem gewoon een stap. Ga naar een muziekcollectief.
0: Muziekschool of zo.
1: De overheid zou eigenlijk veel meer geld ook in het muziekonderwijs moeten steken.
0: Ja, dat wordt dat alleen maar bezuinigd natuurlijk.
1: Ook weer in de krant. Ja, terwijl het zo belangrijk is, ook voor de ontwikkeling, wat ik zeg, basisscholen, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Kortom, bij deze landsgebroken voor de muziek. En ga het vooral zelf doen. Ja. Neem nou gewoon die stapluisteraars. En Bob, dat gewoon.
0: Ik ga erover nadenken. Ik heb zo wel muziek, maar dat laat ik dan even vanuit de computer. Vroeger zei je een LP'tje opzetten, een singeltje, een CD'tje.
1: Ja.
0: Dat komt er zo aan. Nou, het klinkt muziek als muziek in de oren.
1: Juist om het zelf te doen in deze AI-tijd, hè? Ik wil er even toevoegen. Juist het zelf doen. Dat is
0: maar is dat dan ook muziek maken, of niet? Of dat AI in jouw optiek? Want dat is,
1: ik vind dat geen muziek maken, nee.
0: Nou, dat bedoel ik
1: wel. Als je het live doet, hè, dat werd ook gezegd toen het consistorium hier in Utrecht bestaat 150 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ook een van de belangrijke boodschappen. Er gaat nooit iets boven live muziek.
0: Om het zelf
1: te doen en dat je het zelf daadwerkelijk ziet gebeuren op het podium.
0: Nou, je meerdere lansen gebroken vanochtend voor de muziekpromotie. Vooral het live zelf maken van de muziek. Gaat het over muziek? Het onderwerp vandaag wat we vaker gaan horen in Utrecht is wakker?
1: Nou, niet helemaal. Het gaat over het Rode Kruis. Het Rode Kruis in Utrecht.
0: Ja.
1: Mensen die wel eens komen aan de rand van Utrecht. Als je Utrecht vanaf het oosten, hoewel een beetje vanaf de Amersfoortkant nadert, zeg maar, Koningsweg. Dan zie je vlakbij het spoor dat kenmerkende witte gebouw
0: van
1: het Rode Kruis.
0: Ja.
1: Nou, daar zit het Rode Kruis al 40 jaar.
0: Ja.
1: Dat gaat verhuizen. Beginnen ze deze week mee met het pakken der dozen.
0: Mm-hmm.
1: En men gaat verhuizen naar de Vlampijpstraat. Andere kant van Utrecht, waar meer bedrijven gevestigd zijn.
0: Ja, precies.
1: Groter pand. De taken worden ook nog meer landelijk, heb ik begrepen. We gaan praten zo meteen met een vrijwilliger die er al meer dan 40 jaar gewerkt heeft.
0: Ja.
1: En ook met mensen van het Rode Kruis. Van waarom dit noodzakelijk is. Het heeft ook iets te maken met woningbouw van de gemeente Utrecht. Maar vooral ook die andere taken.
0: Mm-hmm.
1: En hoe zit het met de werkzaamheden van het Rode Kruis? Want in dit geval spreken we niet meteen over hulp in het buitenland.
0: Maar in Nederland.
1: Wel in Nederland en met name ook Utrecht omstreken.
0: Ja.
1: Noodsituaties, Visserssteeg. EHBO-cursussen, evenementen, dat doen ze allemaal.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het allemaal horen. Eens kijken of er een stukje weemoed is.
0: Benieuwd.
1: En hoe zit het met de Rode Kruis in de toekomst? Want misschien wordt die taak alleen maar belangrijker.
0: Ja, en waar je er nu heen gaat, dat gebouw gaat dicht. Althans, dat voordat het Rode Kruis gaat verhuizen.
1: Ja, 1 oktober gaat het dicht en dan is het Rode Kruis verhuisd. En deze maand zijn ze ermee bezig. Te beginnen met deze week.
0: Ja.
1: Dus daar nemen ze even de tijd voor. Er staat natuurlijk veel in.
0: Wij gaan er veel over horen via jouw microfoon en jouw verbindingen die je gaat leggen met mij. Goed, succes.
1: Tot zo.
0: Tot zometeen.

0: Natuurlijk een leuk nummer. Een heel leuk nummer. Wij vonden het goed. Wij vonden het geweldig. Ik weet nog wel dat ik met de vriendjes buiten stond en wij zeiden, oh, dat is een goed nummer. Dat hoorden we dan op de radio. Maar vooral, we zagen dat op televisie, die videoclip erbij. Als je wil weten waar ik het over heb, op YouTube moet je het maar eens opzoeken. Want dat vonden we een leuk verhaal. Ondersteunend bij deze muziek van Tennessee. Draaien we hem een keertje andersom. De muziek die beïnvloed wordt door de videoclip. In 1978 al. Wat jongen, jongen. 7:15. Grita zo meteen in het weer voor Midden Nederland. Grita, ik weet al wat verbinding met elkaar hebben met de weerkamer. De weerkamer.
1: Over, ja.
0: Ja, over en uit. Ja, zullen we dat doen? Als ik wat gezegd heb, dan zeg ik over. En jij klaar met, zeg je ook over. Noem het op die manier.
1: Is goed, ja.
0: Houdt het bij, is het bij 6, 27 graden vandaag? Is dat voor uitzicht over?
1: Het vooruitzicht is inderdaad dat we op hoogzomerse temperaturen uitkomen. 6, 27 graden. Over.
0: Oké, over. Nou, het is nog lang niet over. We praten zo verder, goed?
1: Tot zo.
0: Joe. Tot zo meteen. Over. Wij gaan het namelijk even hebben over voetbal. Nou ja, voetbal. FC Utrecht wilde afgelopen zaterdag de eerste overwinning van dit seizoen pakken. Utrecht speelde tegen Go Ahead Eagles. Er gebeurde in Stadion Galgenwaard, het eigen stadion van FC Utrecht, een heleboel. Wessel van Leeuwen, onze sportcollega, praat ons maar eens even bij, Wessel. We zijn zo benieuwd.
2: Ja, het was een hele enerverende avond zaterdag in Stadion Galgenwaard. Er gebeurde van alles, vuurwerk, bekers, doelpunten. En hoe dat klonk op de stream, dat hoor je nu.
3: Binnendoor bij James. Hey! Met de tackle. Ik denk ook dat hij de bal speelde.
4: Geen strafschop. Mathiessen.
3: Nee! Oh, wat een goal zeg.
4: Go Ahead heeft een doelpunt gemaakt in Stadion Galgenwaard.
3: Oppassen jongens. En nog een keer oppassen. Dan gaat hij erin.
4: 0-2 achterstand. Er moet snel iets veranderen, Erik.
3: Ja, maar wat?
4: Daar is het 3-0. Heel gemakkelijk wordt die bal klaargelegd. En is Edvardsen die scoort.
5: Onvrede op de Bunnickside. Groot is. Ja!
4: Oh, ja, dat is naar binnen.
3: En de goal van Utrecht. Ja, Dani de Wit scoort.
4: We moeten van het veld. Dat is één ding wat zeker is.
2: Ja, ik wil
4: nu komt de definitieve mededeling vanuit de mensen. Dus het is klaar.
2: De wedstrijd werd definitief gestaakt en die wordt later hervat. De algemeen directeur van FC Utrecht, Edo Keuning, die was natuurlijk niet te spreken met wat er allemaal in het stadion van zijn club gebeurde.
6: We zijn ontgoocheld. Wij nemen nadrukkelijk afstand van het gedrag van een aantal individuen. Wij staan als Utrecht voor gastvrij en veilig voetbal. En dat is door deze individuen vanavond gewoon niet mogelijk gemaakt.
4: Ja, want het was ook een bewuste actie. Er gaat een laken omhoog met twee gaten erin. En daarvanuit wordt een bom gegooid richting het doel.
6: Ja, er is van alles gezien. Wat wij doen is wij focussen op het proces. Dus wij zullen nalopen wat er is gebeurd. Wij zullen daar ook de beelden gebruiken. En reken erop dat wij er alles aan zullen doen om te achterhalen welke individuen dit hebben gedaan. En dat we maatregelen zullen nemen naar deze individuen.
2: Wordt vervolgd dus, net als het restant van FC Utrecht Go Ahead Eagles. Feit is dat FC Utrecht een 3-1 achterstand moet zien goed te maken in het laatste half uur dat nog gespeeld gaat worden. En Dani de Wit, ja, die heeft er vertrouwen in dat dat wel gaat lukken.
7: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in één helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
2: En of dat FC Utrecht gaat lukken, dat weten we morgen. Want om 2 uur wordt het restant van de wedstrijd afgewerkt in een leeg stadion Galgenwaard. En mag geen publiek aanwezig zijn. Maar wie er wel aanwezig mogen zijn, dat zijn onze verslaggevers. Want natuurlijk doen we ook van dat laatste half uur live verslag op de website en app van RTV Utrecht.
0: Morgen dus. Wessel, dankjewel.

0: in town. Ed Sheeran in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, de stem van Grita hebben we gehoord, die is wakker.
1: Zeker, net als jij. Goedemorgen, Bob.
0: Ja, zeker, natuurlijk. Goedemorgen. Even terug naar het weekend. Heb je nog iets leuks onder kunnen ondernemen? Het was gisteren met name misschien een beetje waaierig, maar het was wel over het algemeen wel droog volgens mij. Hè?
1: Ja, die wind was vooral zaterdag nog wel opvallend.
0: Nou, zeker wel. Ja.
1: En gisteren was het allemaal wat rustiger, maar wel veel zon. Ik heb in de kano gezeten. Op de rivier een paar uurtjes met de club. Gekanoed.
0: Oh,
1: en gisteren ben ik nog naar een openzijnd openluchtzwembad geweest. Want er zijn nog een paar zwembaden tot eind van de maand open.
0: Ja, vind je het leuk om dan nog de kou te trotseren? Of is het zwemwater het natuurlijke zwembaden?
1: Ja, ze verwarmen het dan tot 1,22 graden. Ik ben niet zo superheld daarin. Maar ik vond het was gewoon heerlijk weer om nog eventjes een soort zomerduikje te nemen.
0: Ja, ik snap dat. Weet je wat ik ook altijd lekker vind? Om even naar buiten te gaan als het zonnetje schijnt. Dat was, moet ik even denken, zaterdag het geval, zaterdagmiddag. Dan toch nog even buiten te gaan zitten. Dan denk je, wat waaien er wel? Want daar hadden we het al even over. Maar dan zit ik toch in het zonnetje. En dan denk je van, wauw.
1: Nou, ik moet zeggen, de septemberzon vind ik echt fantastisch. Ja? Die is niet meer zo schel als de hoogzomerzon. Dus ik vind
0: het
1: septemberzon echt heel prettig aanvoelen. Dus wat dat betreft vind ik september een leuke maand.
0: Maar misschien is vandaag wel een uitzondering. Want 26 of 27 graden wordt het nog behoorlijk warm ook, hè?
1: Ja, het wordt warm en dampig. Hè? Dat hoort natuurlijk ook bij dit seizoen. En het wordt een hoogzomerse dag. Alleen, je zult ook zien dat hier de piek, die 6, 27 graden... dat is niet een piek die 3-4 uur lang stand houdt, zeg maar. Het is even kort die 27 graden aantikken en dan weer langzaam naar beneden. Ik denk dat het voor veel mensen best vriendelijk aanvoelt. Er kan in de vroege ochtend nog een spattenbuitje vallen. Uh-huh. Je zag gisteren eigenlijk al, ik weet niet of je dat zag, er was wat onrustige bewolking.
0: Ja, zeker.
1: En het leek een beetje op voor de liefhebbers op kastelanes, van die kanteelwolken. Beetje stapelwolkjes klein die wat hoger in de lucht hangen. Ja. Waarmee wordt aangegeven dat er op die hoogte enige onstabiliteit is. Nou, die is vannacht wat aangesproken. Er zijn wat buitjes gevallen. Nou, misschien tot een uurtje of negen dat er nog een klein spettenbuitje valt. Maar verder is het droog. Veel zon en wat hoge bewolking, dat wel. En ja, dan gaan we eens kijken op welk moment we die 6, 27 graden vanmiddag aan gaan tikken. En we beginnen nu met een graadje of 16.
0: Oké, dus er valt nog veel te winnen. Level een graad of 10 minimaal.
1: Ja, we moeten nog wel eventjes. En de zon is nog niet op, hè. Bijna 7 uur komt die boven de oostelijke horizon. Ja. En om 7:15 is die ook alweer onder, hè.
0: Dat merk je vroeg,
1: hè.
0: Ja, maar gisteravond ook. We zetten even de televisie aan. En toen was 7:30 of zo. En ik denk, nou, het wordt nu alweer donker. Je gaat dan bijna weer denken aan, doe die gordijnen maar dicht.
1: Dat, ja. De kaartjes kunnen aan en dat soort,
0: Precies, ja. Grita, dank voor nu. We blikken dan in het volgende uur zeker even vooruit. Want dit is wel een uitzondering, hè, die 27 graden vandaag
1: zeker.
0: Deze week.
1: Zeker, ja. Misschien is het wel de piek nog van de rest van het jaar.
0: Oké, nou, we zetten hem straks weer op, toch?
1: Ja, zeker.
0: 7:50, tot zometeen weer.
1: Zo.
0: Met een verse kop thee erbij. Of koffie, dat mag natuurlijk ook. 7:04, Utrecht is wakker. Op naar het volgende.

0: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Dorel Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkt al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor een vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden.
8: Als het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur. En dan nu, inmiddels is 7:02 geworden. Het nieuws uit de regio steeds daar achteraan. En uitgebreid op het 19:30, dus ook om 19:30. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Je was druk bezig met de voorbereiding vanaf vanmorgen vroeg. Vertel, wat hebben we in het regio nieuws?
9: Er zijn vandaag geen lessen in een pand van de Hogeschool Utrecht. En dat gaat zeker 2 weken duren door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Want bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de 5e verdieping. En dat heeft daar veel schade gegeven. In Woerden is gisteravond een auto uitgebrand. Dat was in de buurt van Sportpark Kromwijk. Hoe die brand is ontstaan wordt onderzocht. En FC Utrecht bereidt zich weer voor op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar dan op het laatste half uur. Want ja, zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden.
8: En dus wordt er morgenmiddag weer gevoetbald.
9: Ja.
8: Maar nou wel zonder publiek natuurlijk.
9: Zeker, ja. Dat is in dit geval niet anders. Nee.
8: Oh, ja.
9: Dus daar heb ik het ook over zo.
8: Oké, 19:30 bij ons op de zender. Dankjewel. Tot zometeen dan weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat betreft de A27 van Breda naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd en het geeft flink wat vertraging. En ook een omrijdend advies vanuit de ANWB. Dus een knoop het gooien met Lexmond. Doe je 30 minuten langer over je reis. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden is het advies. Via knoop en Deil over de A15 en dan de A2 richting Utrecht. De borden dan moet je eerst even volgen richting Nijmegen. Dus een kleine verwarring kan dat opleveren, maar bij deze wel gesteld. Dus de A27, ja, het is een flink oplopende tijd ook, zie ik wel. Zelfs 40 minuten krijg ik nu door van de ANWB. Extra reistijd dus, op die A27 richting Utrecht. Goeie reis, waar je ook onderweg bent of gaat zometeen.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
13: Voordeelhaadjes.nl. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Ja, en als er een onderwerp is wat je onder de loep gaat leggen wat op fietsafstand is, dan zal Robert-Jan Boy daar zeker niet aan voorbij gaan. Robert-Jan, goedemorgen. Waar demareer je op dit moment? Of je bent gewoon rustig aan het relax fietsen, zeg maar?
17: Ja, altijd wat gemakkie, hè? Dat begrijp je. Nee, maar die singles, juist het Lepelburg gepasseerd. Schitterend natuurlijk, want het is ja, windstil. Het is zacht, zou je kunnen zeggen. De bomen hangen er een beetje bij. Het water weerspiegelt de situatie. Mm-hmm. En ik fiets rustig over het rode asfalt richting de Koningsweg, om precies te zijn.
8: In Utrecht, hè?
17: In Utrecht, ja. Uiteraard. Daar is het Rode Kruis, kenmerkend wit gebouw. En dat gaat verhuizen. Na 40 jaar lang zat het daar. En vanaf deze week beginnen ze ermee. Kortom. Ja. Wij gaan het hebben over het Rode Kruis, het verleden en de toekomst. Want ze krijgen een soort landelijke taak op een andere locatie.
8: Oh, ja. Nou, daar gaan we heel veel over horen natuurlijk, ja. Moet je nog een flinke entrap of valt dat wel mee dan?
17: Nee, dat valt mee. Ik zie hier passeer nu de Sterrenwacht. Zometeen richting Ledig Erf. Schitterend, schitterend. En dan, Ganstraat, daar ben je er al bijna natuurlijk.
8: Ja? Ja, jij zegt het. Jij kent het op je duimpje natuurlijk. Ja, bij wijze van spreken kun je al... Moet je al licht voeren trouwens, vraag ik me af. Want ik kan niet naar buiten kijken hier vandaan. Begint dat al een beetje?
17: Dat is nog niet nodig, maar ik trap hier op een dienstfiets, zo gezegd. Ja. Met zo'n rode bak van voren.
8: Maar wel een moderne dienstfiets, toch?
17: Ja, gaat automatisch een lampje branden al. Oh. Ja, dat is dus... De dynamo hoeft niet meer op het wiel, dus er brandt inderdaad een lichtje.
8: Ja.
17: Even kijken. Ja, achter ook. Maar het is eigenlijk nog niet nodig.
8: Ja, goed.
17: Dan kunnen wij weer een half uur over doorvragen. Maar weet je wat? Je had het net over een demarrage.
8: Ja.
17: Wij kunnen het toch even niet laten.
8: Ja, kom op, zet hem even in.
17: Ik ben net gepasseerd door zo'n lean bike, lean fiets. Ja, dat moet er eventjes gebeuren. Moment.
8: Even flink op de pedalen. En zonder trapondersteuning, hoor, Robert-Jan Boy. Tot zometeen na 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. We praten ook uitgebreid over honden vandaag. Dat heeft te maken met bobtails, die met zo'n 70 stuks bij elkaar kwamen. Met hun baasjes overigens in die begin van het weekend. Leuk om te zien, die harige honden. Dat zijn rashonden. Vind je dat leuk? Of heb je liever een vuilnisbakkenras? Daar gaan we over doorpraten in Utrecht is wakker. Je mag je zegje doen trouwens op Facebook van Radio M Utrecht. Of de RTV Utrecht app. Zometeen ga ik contact leggen met Richard Koonen. Hij is de directeur bij de Luisterlijn. Dat is niet alleen een telefoonlijn, maar tegenwoordig al heel lang ook met e-mail en chatbox te benaderen. Maar het gaat niet heel erg fijn met de Luisterlijn. Dat wil zeggen, bezuinigingen die eraan komen, maar wel steeds meer mensen die contact erover zoeken. Met de Luisterlijn. Nou, je hoort er zo meer over in Utrecht is wakker. Hier is Mike Oldfield en Maggie Riley.

0: King. Stand by me. Kwart over zeven is het inmiddels geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, met ingang van komend jaar zal er door het kabinet Jette worden bezuinigd op de luisterlijn. Nou, de luisterlijn zal bij velen van ons geen onbekende naam zijn. Vroeger overigens alleen was dat telefonisch te benaderen, maar ook inmiddels al heel lang via e-mail. En er is ook een chatbox. Alles wordt dag en nacht gerund door vrijwilligers. Speciaal voor mensen waar het zeg maar even niet goed mee gaat of mensen die zich eenzaam voelen. Directeur is Richard Koonen en die ziet volgens mij steeds meer dat mensen contact zoeken. Hij maakt zich misschien wel zorgen over de toekomst na die aangekondigde bezuinigingen. Kan ik me zo voorstellen. Goedemorgen, Richard.
1: Hallo Bob, goedemorgen.
0: De laatste keer dat we hier spraken was volgens mij net voor de feestdagen vorig jaar, dus net voor kerst en zo. Toen vertelde je dat er sprake was van piekdrukte in het aantal mensen dat zich eenzaam voelde en behoefte had aan een luisterend oor. Ja, dat is maar één voorbeeld eigenlijk. Wanneer besluiten mensen doorgaans om jullie te bellen of contact met jullie te leggen?
1: Nou, dat is eigenlijk door de hele dag en de nacht. Dus het loopt continu door. Je hebt gelijk, Bob, dat vorig jaar het aantal oproepen toenam. Significant toenam. En waar bellen ze voor? Ja, vaak zijn ze eenzaam. Of liggen ze te piekeren in hun bed 's nachts, om wat dan ook. Veel mensen hebben psychosociale problemen, zoals we dat dan noemen. Relatieproblemen, angst voor de oorlog, ik noem maar wat. Dus dat gaat eigenlijk vol continu door, kan ik wel zeggen. En het zijn ongeveer 1000 per dag.
0: Dat klinkt veel, dan word je toch een beetje stil van als je dit zo hoort. Het kabinet bezuinigt dus volgend jaar op de financiële bijdrage aan de luisterlijn. Is dat een significant, maakt hij net, mooi woord gebruikt hij net. Hoeveel procent is dat dan van jullie budget, zeg maar, dat je niet meer krijgt vanaf komend jaar?
1: Ja, dat is stevig. Dat is 10% ten opzichte van de subsidie die we dit jaar ook krijgen. Dat is structureel, dus dat werkt dan door de komende jaren. En dat gaat om tonnen euro's voor een vrijwilligersorganisatie die we zijn. Dus dat is heel stevig.
0: En wat gaat dat dan betekenen? Minder vrijwilligers niet misschien, maar minder locaties. Hoe gaat dat?
1: Ja, nou, dat gaat eigenlijk heel veel betekenen. Want de meeste kosten die we maken, die zitten toch in het ondersteunen van die vrijwilligers. Kun je wel zeggen. Dus we hebben professionals in dienst die vrijwilligers trainen en ondersteunen, begeleiden tijdens dat werk. Dat hebben ze ook wel nodig gezien de gesprekken die ze voeren. Ja. Nou, daar zullen we dus iets moeten gaan doen. Dus we moeten gaan snijden in die formatie. En daarnaast hebben we door het land veel locaties. En ontkomen we er eigenlijk niet aan om zo'n beetje een derde daarvan te gaan sluiten, omdat we het geld niet hebben.
0: Wat houdt een locatie dan voor de luisterlijn in? Ik kan me zo voorstellen dat vrijwilligers ook gewoon thuis zitten. Ja, en de telefoon, want dat kan tegenwoordig, hè, met een laptop erbij. Kun je dat vanuit huis doen? Vertel.
1: Zeker. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het werk dat die vrijwilligers doen, dat is natuurlijk solistisch. We doen het in een eentje. Ja. En vaak digitaal, hè, aan de telefoon, in de chat en de e-mail, wat je al in het begin zei. Dus die vrijwilligers die hebben sociale cohesie nodig. Die hebben elkaar nodig. En daarom komen ze ook bij elkaar. Ja. Op al die plekken in het land. En daarom willen ze ook vrijwilliger bij ons zijn. Ja, dus dat is fundamenteel voor onze organisatie. Dat die verbinding er wel blijft.
0: Want dat zou kunnen betekenen, als ik jou zo hoor, dat als je niet meer bij elkaar komt, één keer in de zoveel tijd, als vrijwilliger bedoel ik dan, dat je dan op de interesse gaat verliezen of dat er geen nieuwe aanwas meer is.
1: Ja, nou, dat is ook hetgeen waar wij ons best zorgen over maken. Ik heb een heel rondje door het land gemaakt, heel veel vrijwilligers gesproken. En die zeggen van ja, we doen dit vrijwillig. Dat is al hartstikke mooi natuurlijk. Maar als je dat contact kwijtraakt met andere vrijwilligers en je kan er ook niet meer goed over praten in de buurt, dan wordt dat echt een opgave.
0: Ja, als je dan zo'n mededeling krijgt vanuit Den Haag, want ik neem aan dat je gewoon een soort brief krijgt of zo, of je hoort over er gaat bezuinigd worden, je leest erover, nou Prinsjesdag komt er bijvoorbeeld ook weer aan nu, dat je dat hoort, kun je daar actie op ondernemen? Doe je dat ook als directeur van de luisterlijn?
1: Ja, dat is een goede vraag, daar zijn we volop mee bezig op dit moment, dus toen we het bericht kregen, vorig jaar overigens, eind vorig jaar pas, dus dan moet je in een jaar moet je iets zien te regelen om die 10% op te vangen. Dat is natuurlijk hartstikke kort voor zo'n organisatie die we zijn. Dus hebben we eigenlijk gelijk tegen geageerd en een bezwaar ingediend. Dat loopt nu nog steeds. En verder zijn er kamervragen gesteld door allerlei partijen die hier ook van horen. En zeggen van ja, dit kan toch eigenlijk niet. En Hè, dus daar wordt wel op die manier nu stevig verweer tegengevoerd.
0: Ja, bestaat er dan wel, ja, je hoopt dat natuurlijk wel dat er kans is dat een en ander teruggedraaid wordt. Dat het minder bezuinigd gaat worden, slechts helemaal niet. Dat kan misschien ook.
1: Ja, dus daar hebben we nog wel wat hoop in. Overigens, VWS, waar wij ons subsidie van krijgen, die moet een taakstelling doorvoeren, rijksbreed. Dus over de volle linie. Maar omdat wij de wet uitvoeren, dat weten heel veel mensen niet, maar ieder mens in Nederland, iedere inwoner heeft recht op een luisterend oor, vinden we toch dat zo'n besluit nog eens bekeken moet worden. En zeker voor de komende jaren, want het ziet er in die zin niet heel rooskleurig uit.
0: Ja. Ja, en de kosten zijn met name die bijeenkomsten of locaties dan die gezocht moeten worden. Want de luisterlijn draait, en we hebben het al een paar keer gezegd, draait echt op vrijwilligers, hè?
1: Ja, draait op vrijwilligers. En dat zijn er meer dan 1600. Dus dat zijn er echt heel veel. We zijn een landelijke organisatie. Huh. En die vrijwilligers moeten natuurlijk ondersteund worden. Die hebben een stukje begeleiding nodig. En ook onze hele infrastructuur, wat je al zei, hè, de techniek om dit te doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat kost dit ook geld. En het bij elkaar krijgen van mensen. Dus het is een combinatie van elementen. Ja, en we zeggen ook wel eens.

0: internet bijvoorbeeld, www.deluisterlijn.nl. Daar kun je alle informatie vinden. En we hebben natuurlijk ook een luisterbelnummer, dat kun je daar ook vinden. Dus we moedigen iedereen aan die graag dat vrijwilligerswerk bij ons wil doen om zich te melden, absoluut.
1: Oké. Nou, goed je gesproken te hebben en je problematiek eventjes ter sprake te brengen. Richard, dankjewel. Succes met de ondersteuning in dit geval. En hopelijk dat er nog het een en ander teruggedraaid kan worden. Dankjewel.
0: Nou, super. Dankjewel, Bob. Dag. En een fijne ochtend nog.
1: Ook zo. Richard Koonen, directeur dus van de Luisterlijn. In Utrecht is wakker. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:08. Acta aan de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ja, dat is een mooi verhaal. Moet je maar eens naar luisteren.

0: Bloemink en Good Morning Freedom. Goedemorgen, je luistert naar Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht met over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marjolein, wat heb je in het nieuws?
1: Een pand van de Hogeschool Utrecht is weken dicht. En dat komt door waterschade. En we horen ook nog een van de spelers van FC Utrecht.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
0: Half 8, het Radio M Utrecht regionale nieuws met Marjolein Heijen. Begin met waterschade bij de Hogeschool Utrecht.
1: En daardoor is één van de panden voorlopig dicht. 2 weken lang is de schatting. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de 5e verdieping. Het water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. In Woerden is gisteravond een autobrand geweest in de buurt van sportpark Kromwijk. Die auto stond geparkeerd bij de voetbalclub. Omstanders die hoorden harde knallen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Die wordt onderzocht. Die auto is totaal los. Na een overval bij een tankstation in Leusden heeft de politie een verdachte aangehouden. De overval werd zaterdagavond laat gepleegd aan de Randweg. Een medewerker werd in de winkel bij de tank bedreigd. Het lukte na een uitgebreide zoektocht om die verdachte op te sporen. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand. En dat had te maken met ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit die heeft er nog vertrouwen in.
13: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in 1 helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
1: Nou ja, morgenmiddag dan weten we het. Om 2 uur begint die wedstrijd. Die wordt dan uitgespeeld en is live te volgen via de stream van RTV Utrecht. En die vind je op de app en op onze website. Het weer dan nog. Het wordt zomers vandaag. Volgens Rita krijgen we flink wat zon en vanmiddag zo'n 27 graden.
0: Ik stond vanmorgen vroeg voor de kast, of in de kast beter gezegd. Want je loopt erin en denk je van, wat ga ik nu dan pakken? Ik wist het echt niet.
1: Ingewikkeld, hè?
0: Ik had een t-shirt aan in de nacht. Ik dacht, nou, die doe ik uit natuurlijk. En wat doe ik dan aan? Ik dacht, nou, een polo shirt aan en voor de rest... Ik had geen idee.
1: Laagjes, hè? Dan kan je altijd iets uittrekken.
0: Ja, nu nog niet hoor. Dankjewel. Het wordt 6, 27 graden vandaag.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen, maar ja, lekker.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het nieuws. Zometeen meer over het nieuws uit Midden-Nederland. Ik heb nog wat nieuws van de weg voor je. Dat is de A1, om maar eens mee te beginnen. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroehoevelaken 5 minuten extra. Ook de A2, ook 5 minuten van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Knoopert Everdingen. Bijna 10 minuten extra heb je nodig op de A12. Kom je vanuit Arnhem naar Utrecht dus. Tussen Veenendaal en Maarsbergen die vertraging. Een kwartier op dit moment nog extra op de A27. Eerder gebeurde er een ongeluk richting Utrecht. Nu nog vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. De weg is wel weer helemaal vrij. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
14: De prijsfavoriet.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Utrecht is wakker met Bob.

0: Jackson 5. Ja, die was toen nog verbonden, dat cijfer 5 aan de Jacksons. I want you back. Het is 7 minuten over 7:30 inmiddels geworden. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan het hebben over zo'n 40 jaar. Na 40 jaar beter gesteld gaat het Rode Kruis in het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg in Utrecht verhuizen. Er is behoefte aan en meer ruimte, omdat de nieuwe vestiging een landelijke functie zal krijgen ook. En daarnaast wil de gemeente op termijn woningen bouwen aan de Koningsweg in Utrecht. Nou, deze week beginnen ze volgens mij met inpakken van de verhuisdozen. En intussen kunnen vrijwilligers nog even dan die oude sfeer opsnuiven. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is erbij in het, nou ja, bijna oude gebouw, kan ik zeggen. Bijna de voormalige plek. Of is er nog heel wat te doen, Robert-Jan?
1: Nou ja, het is nu nog een beetje rustig uiteraard, Bob. Maar de rondleiding is al begonnen. Die krijg ik van Laurien Ebbehorst, die 40 jaar vrijwillig is geweest.
2: En nog steeds.
1: En Cora Gerritsen, die de regio-manager is. Met z'n tweeën krijgen we een rondleiding nu hier in de garage.
2: Zeker.
1: Ja, ik zie auto's staan. Ik zie daar een soort zieke ambulance staan.
2: Ja.
1: Maar voor de rest ook andere auto's. Maar je vertelde dat het toch vroeger nog wel wat anders was hier. Hè?
2: Ja, nu staat er een gedeelte auto's van de buren.
1: Ja.
2: Maar voorheen stond dat helemaal vol hier. Met onder andere materiaalwagens, ambulances, rolstoelwagens, maar ook een touringcar waarmee we uitjes maakten. En uiteraard het noodhulpvoertuig, wat er toen ook al stond. Die staat hier vooraan.
1: Ja.
2: De laatste inzet in Utrecht is geweest in de Vissersteeg. Met de ontploffing.
1: Dat was niet zo lang geleden. Natuurlijk.
2: Januari,
1: ja. En dat allemaal hier in het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg, vlakbij het spoor. Als je zo aankomt rijden, denk je van, hé, dat is een oud wit gebouw met het Rode Kruis erop.
2: Ja,
1: klopt. Jij hebt hier waarschijnlijk vele herinneringen liggen.
2: Ja,
1: als het alleen deze. Ik zal even naar een andere ruimte gaan.
2: Ja,
1: want dit is dan een garage. Ik hoorde net mevrouw Gerritsen zeggen dat hier nog achter in dit hok, we kunnen er even in kijken, daar liggen weet ik hoeveel veldbedjes.
3: Zeker, wij beheren voor de gemeente Utrecht 500 veldbedjes. En als het nodig is en mensen moeten overnachten, dan zorgen wij dat die opgezet worden.
1: Ja.
3: En binnen 1,5 uur, zo'n afspraak hebben we gemaakt met de gemeente.
1: Even kijken, hier een lange gang. Een beetje oude gang inderdaad, met die oude tapijttegels. Waar gaan we naartoe?
2: Dit is het kledingmagazijn. Hier ligt alle kleding van evenementenhulp.
1: Nou ja, zo kom je hier weer wat verder. En dan kom je in een grote ruimte met een piano, met een barretje, bankstellen. Dit lijkt me een ontmoetingsruimte.
2: Ja, hier komen we elke maandagavond bijeen. Nog steeds een hele groep vrijwilligers.
1: Ja.
2: Voorheen hadden we natuurlijk geen internet en verdeelden we de evenementen van, goh, wie heeft zin om te gaan, en die ging. En tegenwoordig is het ook wel sociale activiteit. Er wordt vaak met elkaar gegeten even.
1: Ja, maar was het 40 jaar geleden dan meer sociaal? Die EHBO denk je toch aan medische aangelegenheden? Ik bedoel, hoe was dat 40 jaar geleden? Als het toch ging om de taken van het Rode Kruis.
2: Nou, toen deden we ook al evenementenhulp. Maar hadden we ook de sociale activiteiten zoals welfare, telefooncirkel en.
1: Maar ook medische ondersteuning bij een marathon bijvoorbeeld?
2: Ja, de eerste marathon in Maarschalkerweerd heb ik ook meegemaakt, inderdaad.
1: Ja. Ja.
2: En gelukkig doen wij die nog steeds.
1: Ja. En wat waren voor de rest met name de taken die je hebt gedaan?
2: De vakantieprojecten heb ik heel lang gedaan. Dus de Henri Dunant, de vakantiehuizen die het Rode Kruis had. We hebben vanuit Utrecht eigen weken georganiseerd in Drenthe.
1: Ja, ja.
2: En daarnaast hadden we de touringcar waar we heel veel vanuit huizen met mensen dagjes uitgingen.
1: EHBO-cursussen.
2: En de EHBO-cursussen zijn natuurlijk verplicht. Ja, we deden de aanvullende cursussen. Ze zijn er ook uiteraard ook nog steeds.
1: Ja. Dus maar nu wel de verschuiving naar toch meer noodhulpsituaties.
3: Meer de noodhulp. En wat we de evenementenhulp doen we eigenlijk als Rode Kruis. Dus alle vrijwilligers die aan de evenementenhulp doen, doen dat eigenlijk om op een gegeven moment klaar te staan als het echt een noodsituatie is.
1: Ja.
3: En dat kan zijn, drie dagen geen stroom. Maar dat kan ook zijn als we ooit met oorlog weer in aanraking komen.
1: Nou ja, het zijn grote thema's.
2: Ja.
1: Wie is van dat het gebouw wordt verlaten?
2: Ja, ik ga weer terug naar waar ik ooit begonnen ben.
0: Oh.
2: Ruim 48 jaar geleden was om de hoek de Schaverijstraat. En daar was de garage van het Rode Kruis.
0: Vlak bij die Vlampijpstraat?
2: Ja, om de hoek. En het kantoor en de leslokalen zaten op de Lange Nieuwstraat.
0: Nou ja, dus
2: Lange Nieuwstraat 103, weet ik nog steeds.
0: Maar dit is de vierde verhuizing al, begrijp ik. Maar goed, 40 jaar is al een hele tijd op deze locatie.
2: Ja.
0: Laten wij zo meteen nog eens even verder gaan kijken en praten over de toekomst aan die Vlampijpstraat. Terwijl ik even naar links kijk en daar al wat papieren zit hangen hier aan de wand. Koningsweg sluit, inpakken, verhuizen, uitpakken, inrichten. Het hele schema hangt hier al. Opening Vlampijpstraat, daar hebben we het ook op gewezen. Maar dat het was begin oktober.
3: Precies.

Ja, Vincent op Radio M Utrecht. En dat ben jij. Ja, zometeen Griet als Spallenburg het weer voor midden Nederland. Maar eerst gaan we het nog even hebben over rashonden of vuilnisbakkies. Dus bastaards of kruisingen, wat je wilt. Wat zijn de voor- en nadelen van een hond hebben? Dat wil zeggen of een rashond of een vuilnisbakkie. Nou, daar mag je je zegje over doen. Het leuke is dat we in Nieuwegein van het weekend zo'n 70 bobtails bij elkaar kregen. Niet wij, maar we hebben dat geconstateerd. Dat zijn van die harige honden. Hartstikke schattig om te zien. Rashonden ook. Ja, rashonden of geen rashonden. Waar ga je voor? Harry die krijgt wel eens een bastaard op bezoek. Harry in Brisbane. Good evening, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is good afternoon natuurlijk voor jou, Harry. Maar even wennen aan een tijdverschil dat we ook hebben met je. A dog's breakfast. Serveer jij soms wel eens aan die bastaard die komt op de veranda. Grappig om te zien, inderdaad. Een flinke hond. Die heet Lola, hebben we al begrepen. Uit de appwisseling die je hebt dan op Facebook van Radio M Utrecht. Leuk om te zien. Nou, meer mensen hebben hun hond geshowt. Of, nou ja, beter gezegd, via een appje gestuurd. Of hij staat al op Facebook. Hans zegt, wij hadden thuis altijd een hond. Dat waren ook geen rashonden trouwens, hoor. Maar, nou prima. Else zegt, goedemorgen. Beste lieden met de groeten vanuit Woudenberg. En een uur geleden stuurde jij een berichtje dat het 16 graden was, een half bewolkt. Maar die temperatuur gaat zo'n 10 graden op de hoogte in, weten we intussen al. Qua hondjes, mijn lievelingsras zijn Yorkshire Terriers. Een klein pittig ras trouwens, die ons zo goed opvoeden dat wij precies wisten wat de dames wisten. Oké. Ik heb een paar van die nestjes ook gehad. Een Tinka, mijn eerste voordat ik gehuwd was. Tja, dat was een heel gedoe. En we waren verknocht door elkaar. De hond dus, hè? En jij, toch? Nu moesten we hem delen. Niet te geloven, een echte machtsstrijd was er nou. Heel leuk verhaal erop op Facebook, Radio M, u kunt nalezen. Johanna zegt, mijn vader had een slagerij en daar passen geen honden bij. Die heb ik al eens een keertje gelezen, volgens mij, van jou. Ik ben niet zo met honden opgegroeid. Nou ja, dat geeft ook helemaal niet. Ik ben een keer gebeten, dat is vervelend. Bianca heeft haar twee honden eventjes tentoongesteld... met een fotootje op Facebook. Dit zijn namelijk mijn twee kanjers. De ene is een Jack Russell en de andere een Old English Bulldog. De laatste is mijn tweede van dit ras. De eerste was echt een grote meid. Door de wens van fokkers om kleiner en compacter te fokken is deze meid kleiner. Ja, ik hou niet van gesleutel aan een ras, zegt ze. Dat komt vaak niet ten goede aan het dier. En verder maakt het mij dus niet uit welk ras je bent. Als je maar aardig bent. En dat moet dan wederzijds zijn. Leuk hoor, leuke reacties. Facebook Radio M Utrecht, een rashond of een bastaard. Je kunt het kwijt op Facebook Radio M Utrecht. Of je appt het naar mij via de RTV Utrecht app.

0: naar de jaren 70 in de muzikale gedachte met ABBA. I do, I do, I do. Oh, we gaan ervoor, Gita. Goedemorgen, wederom.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Bob. Voorgaand uur heb je al toegelicht dat we echt, en ik vraag het nog maar een keer, echt naar 6 of 27 graden gaan vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja, we gaan het een beetje in stappen doen. Het is nu een graad of 15, 16. Rond lunchtijd denk ik dan een graad of 23. En dan uiteindelijk ergens halverwege de middag 6, 27 graden... wat we even gaan aantikken voordat de temperatuur weer omlaag gaat. Want op enig moment in de middag steekt een meer west-zuidwestenwind op... en dan zal die temperatuur ook wel weer ietsjes gaan dalen. Dus het is een kort maximum, maar wel een leuk zomers maximum.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Het is wel een vreemde eend in de bijt bij de rest van de week... kan ik me zo voorstellen, met deze dag. Met misschien nog een spettertje in de ochtend, maar dan een heel zonnig weerbeeld.
1: Ja, een vrij zonnig weerbeeld. Er zit nu nog, er trekt nog allemaal wat bewolking nu over. Daar zit boven het noorden van Zuid-Holland nog een klein beetje regen op. Dat zou bij ons nog net bijvoorbeeld in de Ronde Venen wat gespetter kunnen opleveren. Maar ja, het is allemaal wegtrekkend en we krijgen eigenlijk steeds meer zonuren. En inderdaad, een vreemde eend in de bijt zeker, want de komende dagen... is het aan de frisse kant. Ik denk dat je morgen en woensdag als 18 graden... zo'n beetje als maximum temperatuur hebt. Dus dat scheelt nog wel.
0: Dat lijkt me wel, ja. De rest van de week is echt wel heel anders dus qua weerbeeld, begrijp ik dan.
1: En we eigenlijk komen op de grens te liggen... tussen de zeer warme lucht boven het Europese continent... en frissere lucht vanuit het westen. En dat levert vaak een front op. Een front is niets anders dan een scheidingslijn... van twee verschillende luchtsoorten. En op zo'n scheidingslijn, als dat een beetje... op een bepaalde manier uitpakt, dan gaat het ook regenen. Dat zien we morgen gebeuren. Omdat die frissere lucht het continent optrekt... ja, duwt die frissere lucht ook de aanwezige lucht wat omhoog. En dat leidt dan stijgbewegingen en dat leidt dan weer tot regen. Dus ik denk dat morgen het in de ochtend nog wel eventjes naar... 18, 19 graden gaan. Als even de zon erbij komt in de ochtend misschien nog ietsjes hoger. Maar het zal toch vooral bewolkt zijn. En vanuit het westen begint het in de tweede ochtendhelft van dinsdag... te regenen en dan blijft het regenachtig. En als het een tijdje doorregent, dan zie je ook die temperatuur zakken. En misschien dat het dan in de regen op enig moment 15 graden is. Dus dat is dan een hele frisse dinsdagmiddag. En een natte dinsdagmiddag.
0: Ook dat nog, ja. Voor de rest van de week ook wel veel nattigheid dan?
1: Nou, woensdag is eigenlijk een uitgesproken natte dag. Dan wordt het juist in de bovenlucht koud. Krijgen we buien met misschien wel onweer. Nou, dan klimt die temperatuur naar 18, misschien 19 graden. En de dagen daarna keert de rust wat weer. Krijg je van het heerlijke Nederlandse weer stapelwolken en zon. Maar 20 tot 22 graden is dan wel zo'n beetje de max, denk ik. Maar niet onvriendelijk weer.
0: Nou, dan terug naar vandaag. Want dan denk ik meteen aan de weerspreuk. Dat moet een zomerstintje hebben op de een of andere manier. Of iets met temperaturen, wat heb je?
1: Ja, ik zat toch te zoeken. Wat is er nou nog? Wat past bij dit weer? Daar kwam ik toch echt op dat feit dat de dagen steeds korter worden. We toch langzaam naar de herfst gaan. En de september R is ook weer in de maand.
0: Dat is waar.
1: Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
0: Ja, dat is wel een mooie weerspreuk.
1: Ja, hè?
0: Als de R is in de maand...
1: is het weer niet altijd meegaand.
0: Ja, zo is het. En vandaag is dan een klein beetje een uitzondering.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Goed. Hey, dankjewel, tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 8:05 geworden. Gezellig dat je bij ons bent. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Driver's Seat, Sniffing the Tears.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
9: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
8: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
10: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
8: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
11: En het derde uur, Utrecht is wakker. Dat is intussen van start gegaan. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Automatisch brengt ons dat bij het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
12: Er was brand in Woerden gisteravond in een auto op sportpark Kromwijk. Er waren daar harde knallen te horen en die auto heeft veel schade door de brand. De oorzaak wordt onderzocht. voorlopig geen lessen in een pand van de Hogeschool Utrecht door waterschade. Lessen moeten waarschijnlijk 2 weken online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding en dat heeft veel schade tot gevolg. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat vandaag proberen de kwartfinale te halen van de US Open. Dat lukte de Veenendaler ook in 2021. En vanavond laat, dan zal hij zijn wedstrijd gaan spelen.
11: Ja, hij is al heel ver gekomen natuurlijk in de
12: Absoluut,
11: US.
12: Absoluut, ja.
11: Ja, geweldig. Nou, daarover meer.
12: Zeker, straks 8:30.
11: Ben hier bij Radio M Utrecht. Dankjewel, tot zometeen alweer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Even een update op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Van Hoevelaken tot Barneveld doe je 5 minuten langer over je reis. Ook zo'n 5 à 10 minuten extra heb je vanaf de andere kant Apeldoorn Amsterdam dus vast tot Hoevelaken. Dan op de A27 Breda Utrecht tussen Knooppunt Gooikum en Lexmond heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En voor de rest, nou, gaat het op dit moment goed door. Rijdt het goed door. Ja, een paar minuutjes heb je zo te pakken. Maar voor de maandagochtend valt op mij niks tegen. Sowieso als je onderweg praat. Voorzichtige reis namens ons, Radio M Utrecht.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Ik ga zo meteen contact leggen met Tjitske Weersma uit Amersfoort. Die houdt zich bezig met de inzet die ze heeft ook voor Nepal. En met name de kinderen, want ja, daar is een hele dorp in Nepal weggevaagd. Meer dan 1000 mensen zijn om het leven gekomen. Of er worden ook nog heel veel mensen vermist. Ruim een week geleden na die enorme overstromingen. Zometeen dus contact met Tjitske Weersma. En dan Robert-Jan Boy, die zit bij het Rode Kruis in Utrecht. Nog wel, want ja, op die plek. Dat gaat zo meteen iets heel anders worden. Het Rode Kruis gaat verhuizen. En Robert-Jan, die hebben we niet meer in de uitzending. Dat is jammer. De verbinding is kennelijk verbroken. We hebben het zo meteen over blaffende honden bijten niet. We hebben het zo meteen over rassen. Of hebben we het over bastaards, ofwel vuilnisbakkerrassies. Waar gaat je voorkeur naar uit? Ik heb al inmiddels al heel wat fotootjes gezien. Binnengekregen via de RTV Utrecht app. Hartstikke leuk om te zien. Jullie eigen favoriete hond of hondjes of honden. Laat mij even weten waar je voor gaat. En dat kan ook op Facebook van Radio M Utrecht. Ik zie dat we weer verbinding hebben. En ik hoor hem ook, Robert-Jan Boy. Bij het Rode Kruis, het gebouw, dat kenmerkende gebouw, dat binnenkort leeg komt te staan, want de verhuizing is aanstaande.
21: Ja, zeker. Over een maand moet het helemaal leeg zijn, Bob. En sterker, per 1 oktober komen er meteen tijdelijk andere gebruikers in. Dan wordt het een soort culturele broedplaats waar kunstenaars zeg maar hun atelier krijgen. Uh-huh. En dan kunnen ze hun kunstwerken maken. En op termijn moet hier woningbouw komen. Zo'n 100 woningen moet hier op termijn wellicht gebouwd gaan worden. Maar ja. Ik hoorde al hier zeggen, ja, er moet wel gesaneerd worden. Maar hoe dan ook, het Rode Kruis gaat naar de Vlampijpstraat. Zometeen uiteraard gaan we daar verder over praten. Want de taak van het Rode Kruis wordt uitgebreid. Het gaat nog verder dan alleen het sociale, onder meer. En hoe dat precies in elkaar zit, nou, dat horen we zometeen. Want men popelt hier om daar verder kont van te doen.
11: We gaan dat horen na 8:30 in Utrecht is wakker. En tot zometeen weer. Met nu muziek. En we hebben lekker veel muziek ook in dit uur van Utrecht is wakker. Julian Lennon bijvoorbeeld uit 1984. Daar was ineens de zoon van John. Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Van een prachtige album Valor.

0: vous coucher avec moi ce soir. 7:45, Utrecht is wakker. Radio 1 Utrecht. We gaan naar Nepal, al in gedachten. Want Nepal werd ruim een week geleden getroffen door enorme overstromingen, waarbij hele dorpen weggevaagd zijn. Meer dan 1000 mensen om het leven zijn gekomen en worden nog 1000 mensen vermist. Voor de Amersfoortse Tjeske Wiersma komt die ramp heel dichtbij. Zij zet zich in voor kinderen in Nepal. Tjeske, goedemorgen. Goed dat je bij ons bent.
1: Fijn om hier te zijn.
0: Goed zo. Je kreeg volgens mij, als ik het goed heb in het verhaal, ineens allemaal berichten uit Nepal binnen. Wanneer drong dat tot je door dat het heel ernstig was, de situatie daar?
1: Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Het eerste appje meldde dat er een overstroming was. Nou zijn die er wel vaker in Nepal, hè? Bergen, Moesom enzovoort. Ja. Dus ik appte terug van meer info, please. En voordat ik het antwoord kon versturen, kreeg ik echt tientallen apps, ook van mensen met wie ik niet vaak heb, en dat het heel groot was. Toen ben ik op allerlei sites gaan kijken, op de socials. Nou ja, en vrij snel kwam dat filmpje van de grenspost, wat iedereen gezien heeft. En toen, toen gingen de stoppen los, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar, had jij al contact met mensen in Nepal dan?
1: De eerste kwam vrij snel, kwam net na 9. Dat is volgens mij kort na de ramp. Ja. Maar ik heb met een heleboel mensen gewoon contact, regelmatig. Niet dagelijks, maar wel één keer of twee keer in de week of zo. Gewoon, hoe gaat ie enzovoort. Dus ja, op zich is app-contact geen bijzonderheid, maar dat ze in één klap allemaal tegelijk gaan appen, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dan is er iets aan de hand. Ja. Wat zie jij als, nou vraag maar naar de grootste gevolgen voor de mensen in Nepal na deze overstromingen?
1: Nou ja, ten eerste het menselijke leed. Het enorme verdriet over verlies van mensen, gemeenschappen, hun manier van leven. Dat is onvoorstelbaar. Mensen zijn bang dat het allemaal weer kan gebeuren, hè, zoals door de deskundigen wordt voorspeld. Ja, mensen zijn ontheemd. Ze kunnen niet meer leven waar ze altijd geleefd hebben en dergelijke. Dus de trauma's zijn enorm. En het herstel, hè, dat gaat zo ontzettend lang duren en zoveel geld kosten. En dat land is al zo arm. En ze hebben al zoveel om mee te dealen. En dan dit er nog eens bovenop. Ja, het is heel moeilijk. En het is wat je vrij zeker weet, is dat de armste mensen daarvan de grootste slachtoffers zullen worden. Want die zijn al arm. En dan komt er dit nog bovenop. Ja, het is onvoorstelbaar.
0: Ja. Jij hebt al heel lang een band met mensen in Nepal, want je hebt ook een stichting, For Smiling Faces. Ja. Volgens mij help je al 18 jaar of zo de kinderen ook met name in Nepal.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus het ligt dan wel in de lijn dat je nu ook weer deze hulp probeert te gaan bieden. En dat doe je dan ook op deze manier. Maar ja, hoe doe je dat dan?
1: Hoe ik dat doe? Nou ja, heel simpel. Ik ken een aantal kinderthuizen. Daar ben ik ooit terechtgekomen. En die hadden hulp nodig. En daar heb ik geld voor ingezameld. Mijn achtergrond zit in de goede doelenwereld. Dus ik kan fondsen werven. En ik vraag gewoon aan mensen en organisaties in Nederland, geef me geld, dan kan ik hun helpen. En kennelijk doe ik dat op een goede manier. En trouwens doe ik niet alleen. Ik heb mensen om me heen die me daarbij helpen. En kennelijk werkt dat, want ik krijg dat geld en ik kan dingen doen.
0: Ja, wat kun jij dan op dit moment betekenen? Of misschien in een volgend stadium voor al die kinderen in Nepal, of in ieder geval een flink aantal kinderen, om die te helpen?
1: Nou, de kinderen die in onze tehuizen zitten, die helpen wij alleen al door het feit dat we iets voor ze willen doen. De wetenschap dat er mensen aan de andere kant van de wereld zijn die om hen geven, helpt echt. Dat kunnen mensen zich misschien niet voorstellen, maar dat is echt zo. Dat geeft hun een gevoel van, zie je wel, ik ben belangrijk. Want zij in Nederland vinden ons ook belangrijk. Uh-huh. Er is natuurlijk in eerste instantie vooral veel geld nodig voor de hulp aan het rampgebied en de direct getroffenen. Maar wij als For Smiling Faces hebben vooral geld nodig om onze kinderen te helpen op te groeien tot mooie, productieve, gezonde, blije burgers. Uh-huh, uh-huh. Die kunnen bijdragen aan dat het land beter wordt. dat is het ultieme doel.
0: Ja.
1: En dat is altijd al een uitdaging, maar in deze tijden van rampspoed en ellende is dat nog veel moeilijker.
0: Ja.
1: Want de prijzen stijgen de pan uit.
0: Ja, dat is extreem waarschijnlijk. Je bent volgens mij ook nog van plan om binnenkort, zeg ik dan maar, zo'n raam begrip, ook wel naar Nepal toe te gaan. Naar Kathmandu volgens mij.
1: Ja,
0: wat denk je daar aan te treffen over een tijd?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt een beetje vanaf of er veel vluchtelingen naar de stad gaan komen. Kijk, de mensen die nu ontheemd zijn, die moeten ergens naartoe en die kunnen niet 1, 2, 3 terug. Als ze überhaupt al terug mogen naar de plek waar ze vandaan komen. Hè, want dorpen zijn weggevaagd. Is de vraag of die daar weer teruggebouwd worden. Je zal wel overal, net als destijds bij 9-11, van die muren zien met posters van missing, missing, missing.
0: Ja,
1: dat zie je nu al overal opkomen. En wellicht ook dat bij onze opvang, wij ondersteunen onder andere een dagopvang of een buitenschoolse opvang voor kinderen. Dat daar wat vluchtelingenkinderen terecht gaan komen. Dat zou zomaar kunnen, weten we nu nog niet. Maar dat is heel wel mogelijk.
0: Ja. Jouw stichting voor Smiling Faces. Er zijn mensen die nu denken, hoe kan ik een bijdrage leveren?

0: Ja, en er staat een grote donatieknop op. Dus alsjeblieft, dank jullie wel.
1: Voor Smiling Faces. Ik noem het nog een keer. Tjitske, heel veel succes met al je inzet en dat jullie met elkaar kunnen betekenen.
0: Dankjewel.
1: Voor de kinderen in Nepal. Tot een
0: andere
1: keer.
0: Bedankt voor de aandacht.
1: Dag.
2: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: James, een well-respected man. Het is bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein. Bij mij in de studio. Vertelt even wat we in het nieuws gaan horen zo.
1: Ja, een autobrand in Woerden. Waterschade in een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht. En Botik van de Zandschulp. Want hij doet het erg goed op de US Open.
0: Kijk eens aan.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: 8:30, het nieuws van Radio M Utrecht. Dus het nieuws uit de regio door Marjolein begint met brand.
1: Ja, want de vlammen sloegen uit een auto gisteravond in Woerden. Op sportpark Kromwijk stond die auto in brand. De wagen stond geparkeerd bij de voetbalclub. Er is veel schade, ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle kreeg. Omstanders die hoorden harde knallen voordat die brand begon. Over de oorzaak is nog niks bekend, die wordt onderzocht. Een pand van de Hogeschool Utrecht is zeker 2 weken dicht door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding op de 5e verdieping. Het water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Na een overval bij een tankstation in Leusden heeft de politie een verdachte aangehouden. De overval werd zaterdagavond laat gepleegd aan de Randweg. Een medewerker werd in de winkel bij het tankstation bedreigd. Het lukte na een uitgebreide zoektocht om de verdachte op te sporen. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat proberen de kwartfinale te halen op de US Open. Dat lukte de Veenendaler in 2021 ook. Vanavond speelt de 30-jarige van de Zandschulp de 4e ronde van het Grand Slam toernooi in New York. En de Fransman Gea is zijn tegenstander. Hoe laat die wedstrijd begint hangt af van de partijen die daarvoor nog worden gespeeld. Het weer dan, het wordt een zomerse dag. Volgens Gita krijgen we flink wat zon. En vanmiddag kan het zo'n 27 graden worden.
0: Het is niet te geloven, hè?
1: Ja.
0: Een uitzondering deze week. Want andere dagen gaat de temperatuur niet zo ver komen. Hè?
1: Nee, het wordt ook alweer heel wisselvallig. Hè? Dus daarom. Nou ja, goed, dan moeten we er maar extra van genieten.
0: Een tip om ervan te gaan profiteren vandaag. Goed, Marjolein, dankjewel. 9:30, dan ben je er weer.
1: Ja, tot dan.
0: Het volgende nieuwsbulletin hier bij Radio M Utrecht. Breng mij bij verkeersinformatie van de ANWB. A1, Apeldoorn, Amsterdam, Stroehoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En dan ga je ook weer de file in vandaar tot aan Amersfoort Noord. Want daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Een kwartier extra heb je dus daarvoor weer nodig. Op de A27, Breda, Utrecht. Knooppunt Gorinchem, Lexmond, zo'n 10 minuten extra. En de laatste melding is de A28. 5 minuten vertraging van Zwolle richting Amersfoort. En de ANWB meet die vertraging tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Baby Come Back van de Eagles op Radio M Utrecht. We gaan het weer hebben over het Rode Kruis dat na 40 jaar het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg in Utrecht gaat verlaten. Er komen daar woningen en het Rode Kruis gaat een stukje verderop zitten. Nou ja, een behoorlijk stuk verderop. Ja, daar gaan we meer over horen. Verslaggever Robert-Jan Boy is er op bezoek in het bijna oude gebouw waar dus de spullen gepakt gaan worden.
1: Ja, waar komt een koffiekan voorbij lopen? Vastgehouden door een mevrouw uiteraard. Dus kennelijk is hier een bijeenkomst aan de gang. Dat gaat, ja, of dat echt doorgaat de komende tijd, ik waag het te betwijfelen. Want de verhuizing gaat deze week beginnen. We staan nog steeds hier in een grote ontmoetingsruimte met de tafeltjes en stoeltjes. De bar, het oude pakket. Hier een bord wat hier gewoon ergens staat, wat klaar is voor de verhuizing. Vanuit het hart staat erop, met de mouwen opgestroopt. Hier een soort, een grote foto. Ik zie vaak daar een meneer liggen die geholpen wordt door Rode Kruismedewerkers. We gaan naar een andere ruimte toe, samen met Laurien.
2: Ja.
1: Die het wil hebben over EHBO, volgens mij. Ja. Wat ook door de jaren is gebeurd, ja. Natuurlijk. EHBO-cursussen.
2: Ja, hier worden
1: hier is een grote zak hier.
2: Lessen gegeven.
1: Kijk nou.
2: Hier een ziekje.
1: Kijk, nou is hier allemaal poppen in.
2: Allemaal poppen.
1: Ik zie hoofden.
2: Ja.
1: Wat wordt hier opgeoefend?
2: Hier wordt een reanimatie opgeoefend.
1: Aha.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn forse pakketten die je daar zo hebt.
2: Zeker. Hier zit materiaal in, wat we ook gebruiken. Je ziet een drankflessen, maar dat is voor de loodse slachtoffers.
1: Jij
2: denkt van, wat is dit?
1: Ik dacht een drankfles.
2: Ja,
1: maar het heeft ook met slachtoffers te maken.
2: Want we hebben vaak ook zogenaamde lotus slachtoffers.
1: Wat is lotus?
2: Dat zijn de mensen die daar ook in getraind zijn, hebben een opleiding gevolgd en die beelden dan de patiënten uit.
1: Oh ja, op die manier.
2: Kunnen dan ze echt heel bleek worden dat ze een shock hebben.
1: Ja.
2: En dan is het aan ons om met de training vast te stellen wat iemand mankeert.
1: Maar ja, dat gaat allemaal aan de Vlampijpstraat ook gewoon door, Cora Gerritsen, de regio-manager.
3: Ja, wij gaan ook in de Vlampijpstraat EHBO-trainingen geven. En vergaderen met onze collega's uit het land.
1: Het krijgt een landelijke uitstraling, die nieuwe locatie. Wat moet ons daarbij voorstellen?
3: Nou, het gaat een locatie worden waar het hoofdkantoor eigenlijk zijn hub krijgt.
1: Zijn hub.
3: En dat betekent, eigenlijk bijkantoor. Een bijkantoor. En dat betekent dat wij eigenlijk vanuit het land daar zullen vergaderen. Maar ook dat we elkaar daar ontmoeten. Dat er gewerkt kan worden. En dat kan hier ook al.
1: Ja.
3: Maar daar gaan we een wat meer professionelere omgeving krijgen.
1: Meer professionele?
3: Ja, het is
1: dat het
3: hier
1: wat minder gezellig is?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook daar krijgen we een ontmoetingsruimte.
1: Ja.
3: Zoals we hier ook hebben. Hier hebben we een hele grote ontmoetingsruimte. Ja. En dat zal ook op de Vlampijpstraat zijn. Daar komen zowel locatie Utrecht vrijwilligers als vrijwilligers uit het land. Maar ook beroepskrachten.
1: Dat is de meer professioneel?
3: Nee, professioneel is ook de manier waarop de vergaderkamers eruit zullen zien. Meer plek ook om bijvoorbeeld te oefenen. Voor een ieder. Dus meer ruimte.
1: Ja.
3: En we zullen ook grotere bijeenkomsten kunnen hosten.
1: Ja, want de taak is ook wel veranderd in de loop der jaren natuurlijk. Laurien had het. De Harry Dunant was er nog. Dat schip.
3: Ja.
1: Dat is uit de vaart genomen.
3: En wij hebben ons
1: maar
3: echt
1: meer
3: wel
1: noodhulp, dat is ook een belangrijk aspect. Hè?
3: Precies. We zijn ons eigenlijk in heel Nederland. Hè, we hebben allemaal een folder in de bus gekregen.
1: Ja.
3: Om ons voor te bereiden op bijvoorbeeld drie dagen stroomuitval. Maar ook mocht er een oorlog gaan komen en weer een stroom vluchtelingen krijgen, maar ook hoe bereiden we onszelf daarop voor.
1: Ja.
3: Dat is echt wel het thema ook voor de komende jaren.
1: Wat gaan we daar als burger van merken, dat het Rode Kruis daar meer op gaat inzetten?
3: Nou, we doen bijvoorbeeld workshops Geen Nood. En dat betekent dat we eigenlijk helpen om de maatschappij voor te bereiden op noodsituaties.
1: Maar wat betekent dat? Wat merk ik daarvan als ik ergens woon?
3: Bijvoorbeeld
1: een folder in de bus? Of,
3: nee, ja, als het goed is zijn er al folders verspreid door de overheid.
1: Mm-hmm.
3: En een persoonlijk noodplan. Eigenlijk vragen we aan iedereen om een persoonlijk noodplan op te stellen. Als er nood is, wie zijn dan je contactpersonen? Voor wie wil je zorgen?
1: Is dat al niet gebeurd met die dat boekje wat overal
3: ja,
1: in de bus is gekomen?
3: Ja, precies, precies. Maar wij zien dat niet een ieder zich daarop aan het voorbereiden is.
1: Wordt het allemaal niet erg alarmistisch?
3: Nee hoor, dat, jongen, ik denk
1: jongen,
3: dat het...
1: Jongen zeg.
3: Nou, wij doen dit samen met de veiligheidsregio's.
1: Ja.
3: En samen met de veiligheidsregio denken we dat dit echt wel belangrijk is dat we ons daarop voorbereiden. En het Rode Kruis is natuurlijk sowieso altijd al zich aan het voorbereiden op noodsituaties.
1: Ja.
3: En dat doen we onder andere, zoals Laurien net vertelde, met trainingen. EHBO-trainingen, maar ook met de evenementenhulp.
1: En dat blijft gewoon.
3: En dat blijft gewoon.
1: We kijken hier even naar de carré-vorm. Ja. Die hier gevormd is door de tafeltjes met het groot scherm. Cursussen.
3: Ja.
1: We gaan hier niet meer door, maar straks is wel op de Vlampijpstraat. En jij blijft gewoon vrijwilliger bij het Rode Kruis?
2: Ja, als het mag.
1: En komende woensdag quizmaster, begrijp ik?
2: Ja, zeker. Daar gaan we een mooi feestje van maken. Om afscheid te nemen op de Koningsweg.
1: Ja.
2: Dat gaan we zeker doen. Maar blijf zeker actief ook binnen evenementen en noodhulp.
1: Tot slot, was het leuker ervan? Om vrijwilliger te zijn bij het Rode Kruis?
2: Nou, gewoon het is eigenlijk één familie. Het met elkaar doen. En ook de mix van jong en oud. Wat we wel hebben gemerkt. Ja. Ik ben onder andere ook actief in het calamiteitenhospitaal. Maar dat we de afgelopen jaren steeds meer een mix van jongere mensen en mensen die al wat langer meelopen. En met elkaar.
1: Kortom.
2: Je leert van elkaar.
1: Je leert van elkaar. En het is... mooi werk.
2: Ja, zeker.
1: En het wordt voortgezet in de Vlampijpstraat. De verhuizing gaat volop van start. Veel plezier met het feestje woensdag.
3: Dank je.
1: En we komen eens kijken in de Vlampijpstraat.
3: Altijd
1: daar
3: welkom.
1: Daar komt weer eruit.
3: Iedereen.
0: Tot zover dan. Onze bijdrage. Robert-Jan, dank.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe No To Self van

0: 13 minuten voor 9 uur. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan het nog hebben over de honden. Ik heb best wel lang, 18 jaar, op positie zijn honden gehad. Ik vond ze altijd hartstikke schattig. Voor die tijd niet. Dat wil zeggen, ik hield wel van honden. Maar ik dacht, ja, waarom bij ons in huis? Maar uiteindelijk kom je dan, 18 jaar later erachter dat je het toch hartstikke leuke tijd hebt gehad met die trouwe viervoeters. De vraag vandaag, of vragen beter gesteld, op de Facebook van Radio M Utrecht, zie je ze ook. Ben je meer van de rashonden of ga je voor een vuilnisbakkie? Wat zijn dan de voor- en nadelen? Daar is leuk op gereageerd. De aanleiding is een beetje geweest dat in Nieuwegein zo'n 70 bobtails, bijzondere rashond, bij elkaar zijn gekomen. Bijzondere namen, bobtails, ja. Ik vind het een goede naam eigenlijk, zeg ik dan. Oké. Heel veel leuke foto's binnengekregen via de RTV Utrecht-app. Dank daarvoor, zeg ik dan. Even kijken, want ik kwam hier nog even wat tegen. Een fotootje die wil ik even zien. Henny, die zegt, dit is mijn steun en toeverlaat hondje Rico. 15 jaar oud. Het is een carrier terrier. Dat zegt mij niks, maar een terrier dus. Oké. En Ertie stuurde ook een foto van zijn hond door. Oh, die ligt dan een beetje op zijn rug, een beetje gezellig te doen. Jolanda Navis, die reageert ook. Goedemorgen, 3 honden gehad. 2 een ras, een Hollandse herder en een ruwharige Jack Russell. En een vuilnisbak. Nou, nu weer een ras. Vindt de scruffy look bij een hond wel erg mooi. Ah, kijk maar op Facebook, dan weet je precies wat Jolanda bedoelt. De hond heet Bram, een Hollandse smoes. Oké. Daisy van Dijk zegt, voor mij sinds een klein meisje was de oud-Duitse herder. Allround werker, geweldig maatje. Maar een Hova Award sla ik ook niet af. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mooie foto trouwens ook van die twee woefjes bij elkaar. Nou, woeven, kan ik beter zeggen. Gerna zegt, we hadden vroeger een rashond en een vuilnisbakkie. Allemaal even lief hoor. Als mensen waren als dieren, zou de wereld een stuk beter eruit zien. Dieren oordelen niet en hun liefde is onvoorwaardelijk. Oké. En Lucas uit de Budel die reageert, hallo, ik heb altijd Vubaras, vuilnisbakkie honden gehad. En die werden ouder dan 15 jaar. Ook zijn asielhondjes, zegt Lucas, liever. Rashonden was niet mijn keuze. Groetjes van Lucas dus aan iedereen. En daar kwam ik meer opmerkingen over tegen. Sera die reageerde op dat onze eerste hond, een vuilnisbakkie, veel psychische en lichamelijke klachten had. Daarna wilden we een rashond, zodat we geen probleemhond meer zouden hebben. Dat zo'n stamboek ook niet alles zegt, bleek later, want Gompie kreeg op bepaalde leeftijd toch heupproblemen. En Bas, een Braird, die kreeg acute leukemie. Ja, dat komt bij honden, weet ik uit ervaring, ook voor. Ik wens iedereen goed begin van een mooie week. En natuurlijk een kwispelend randje daarbij. Kijk, dat is leuk om te lezen. Je kunt het nalezen en ook jouw reactie is welkom op Facebook Radio M Utrecht. En natuurlijk kun je er aan tafel ook over doorpraten, want dat doen we hier ook bij Radio M Utrecht. En niet te vergeten, Aard, ook hondenliefhebber volgens mij, van 5 tot 7 uur en Utrecht komt thuis. Dit is Neil Diamond, Song Song Blue. En zometeen alle ruimte voor even 26, 27 graden, Gita, zeg je?
1: Dat nog steeds, ja. Oh, is in de planning.
0: Dat te benadrukken, zometeen.

0: wat heeft deze man, Neil Diamond, dus zoveel mooie muziek gemaakt? Het is altijd moeilijk om een keuze te maken. Daarom laat ik het ook even aan anderen over. Song Song Blue, ik zeg mooie keuze. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, het einde van de rit alweer, Gita. Goed dat je even met ons meegrijpt, het laatste stukje. En dan ga jij vanmiddag wel weer verder, hè?
1: Ik ga gewoon door, blijf hier zitten.
0: Weet van geen ophouden. Nee. Nou, maar de temperatuur weet ook van geen ophouden, volgens mij, vandaag.
1: Nee, we zitten nu op een graadje of eens even kijken. 17,5. Er is nog een buitje gevallen, kreeg ik een mailtje van Jeroen Jansen uit Breukelen. Dus dat kleine spetterbuitje van vanochtend. Toch goed dat ik dat in de verwachting had
0: gezet. Die kwam even bij jou klagen?
1: Ja, nee, die kwam gewoon even melden met twee leuke foto's. Van klein wolkenveldje wat dat buitje bracht. Dat is wel het laatste. En je ziet nu ook dat er schuiven nog wolkenvelden over ons heen. Maar het aandeel zonneschijn gaat er de komende de uren toenemen. Ja. En dan kan ook de temperatuurstijging een beetje accelereren. Want we moeten natuurlijk naar 6, 27 graden. Dat is het doel. En dan moet het natuurlijk wel flink wat zon zijn. Dat komt er ook wel bij een windje dat nu heel licht uit het zuiden, zuidoosten waait en vanmiddag langzaam gaat draaien naar het zuidwesten en een beetje opsteekt. Maar niet heel veel.
0: Ja, die temperatuur, dat is zo stijgt om nog altijd heeft te maken met de wind uit het zuiden vandaan, zeg maar.
1: Ja,
0: de Zuid-Europa dan.
1: Ja, je ziet ook nog dat het de afgelopen tijd ook weer flink warm was in Frankrijk bijvoorbeeld. Ook Spanje nog, 40ers her en der op de thermometer. Maar ook Frankrijk gisteren in centrale en zuidelijke delen nog 34 tot 6, 37 graden, weet je wel. Dus ja, we krijgen een vleugje van die Franse warmte vandaag met ons mee, met een zonnetje erbij.
0: Nou, daar gaan we het maar even mee doen. Je kunt je erop kleden, bij wijze van spreken. Misschien nog een spettertje in de ochtend, maar dan ook niet meer. En dan komt die zon er veelvuldig bij.
1: Klopt.
0: Goed om gehoord te hebben, daar gaan we wat mee doen, mee ondernemen. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht,
1: Zwakker. Heel graag, gaan we doen.
0: In Aan Tafel horen we jou weer. Gita, dankjewel.
1: Mooie dag.
0: Van hetzelfde. En veel plezier zometeen bij Pieter.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
9: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
8: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
10: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
8: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja. En hoe is het op de weg? Nou, 2 files nog. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 10 minuutjes extra reistijd. Dat komt door een ongeval. De weg is wel weer vrij daar. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Daar nog 6 minuten vertraging. Hits uit Holland natuurlijk. Frans Bauer, Clouseau en Django onderweg.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Wat een lekkere binnenkomer was dat toch. En dat is het nog steeds, hè. Frans, niet alleen op televisie volgen we hem, ook hier op de radio, al jaren trouwens. Goedemorgen, het is 7:07, ik ben Pieter en dit zijn de hits uit Holland. Zo beginnen we de week goed, een uurtje gezelligheid. Met de hits van eigen bodem.

0: een mooie nazomerdag genieten van de zwoele klanken. Django was dat natuurlijk en zijn Bachata Bailando. In de hits uit Holland bij Radio M Utrecht. Nou, wat je ook gaat doen deze mooie dag, doe het samen met Radio M Utrecht. We zijn er de hele dag. En ja, ook leuk om mee te doen met onze spelletjes natuurlijk.
1: 3 is prijs.
0: Dat bedoel ik. De eerste voor vandaag. 3 is prijs. Ik laat je 3 korte fragmenten horen. We gaan op zoek naar een zanger, een zangeres en dan nog een zanger. 3 namen wil ik van je weten. Welke artiesten hoor je vliegensvlug voorbij komen? Luister aandachtig en als je het weet, dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast natuurlijk. De shopper van Radio M Utrecht bijvoorbeeld. En je mag je oplossing zometeen appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Ben je er klaar voor? Oké, daar gaan we.
2: 1. Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot.

0: Als jij dat doet.
1: 1, 2, 3
2: is prijs.
1: Wie, oh wie, hebben we nu achter elkaar gehoord? Twee zangers en een zangeres. Geef de namen even door. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Hartstikke leuk. Pater Moes Koen zometeen. En we zingen mee met Rob de Nijs. En zijn rendezvous.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Zometeen laat ik de fragmenten nog een keer horen. 3 is prijs natuurlijk. Ja, we zijn op zoek naar 2 zangers en een zangeres vandaag. De eerste goede oplossingen zijn al binnen. Zorg ervoor dat je erbij bent. Ga je in de ooghoed. En wie weet kom je er zo weer uit. En dan kun je onder andere de shopper winnen van Radio M Utrecht. Het laatste nieuws komt eraan met Marjolein. In de Utrechtse rechtbank is een grote misbruikzaak begonnen. Daar horen we meer over. Ook meer over FC Utrecht. Daar gaat het weer over Go Ahead Eagles. Na de gestaakte wedstrijd van zaterdag natuurlijk. En meer nieuws uit de buurt. Dus blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij. En mooie muziek uit het jaar 2000. Abel.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Het is 9:30. Marjolein, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Het laatste nieuws. We beginnen met een grote rechtszaak.
10: Een echtpaar uit Woudenberg staat terecht. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de man en vrouw jarenlang 6 jonge oppaskinderen misbruikt. Dit gebeurde in Woudenberg, Leusden, Apeldoorn en Scherpenzeel. Naast het misbruik wordt het stel ook verdacht van het toedienen van GHB en het filmen van dat misbruik. Er is 3 dagen uitgetrokken voor de zaak. Een bewoonster van de burgemeester De Voogdlaan in Wilnis ontdekte vannacht brand in een opslagruimte. De accu van een fiets bleek in brand te zijn gevlogen. Het vuur was snel onder controle dankzij de brandweer. Maar opslagboxen en ook appartementen erboven moesten worden geventileerd. Het lijkt erop dat die accu spontaan in brand is gevlogen. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit heeft er nog vertrouwen in.
11: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta en vervolgens in 1 helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal en we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
10: En om 2:00 morgenmiddag wordt die wedstrijd dan uitgespeeld. En die is ook live te volgen via de stream. En die vind je op onze app en website. En wilde ik eigenlijk nog iets over tennisser Botik van de Zandschulp vertellen. Want die gaat proberen de kwartfinale te halen van de US Open vanavond. Maar ik heb ook nog het weer. Het wordt zomers warm, plaatselijk 27 graden.
9: Oké, dankjewel. Hits uit Holland, doe maar, onderweg.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BWR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
16: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: hij was er heel druk mee, hè? Doe maar! En Henny natuurlijk, en Eén Nacht Alleen. Ook de klassiekers uit de jaren 80 hoor je bij ons. Drie is prijs. Ja, zo werkt het. Het spelletje deze morgen. Drie korte fragmenten. Een zanger, dan een zangeres en dan weer een zanger. Ik wil drie namen weten. Stuur ze door met een appje naar de studio, de app van RTV Utrecht. Of mail studio@rtvutrecht.nl. Drie namen dus. Gaat het goed, dan maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Hier zijn de fragmenten. Nog één keer.
1: Eén. Ik hou van alle vrouwen. Mijn hart is veel te groot.

zijn niet de minste, hoor. Het zijn niet de minste. Laat het weten. Geef het door. Stuur een appje naar de studio en win bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht. Henk, ga je gang.

0: was een superhit. Nielsen en Miss Montreal. En hoe?
1: 3 is prijs.
0: Bijna 9:45. Dan heb ik René aan de telefoon. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Op deze maandag 7 september alweer. Voorlopig de laatste mooie zomerdag, René.
2: Ja, maar nemen we er toch van.
0: Dat moet je vooral doen. Wat is je plan dan voor vandaag?
2: We zijn aan het werk en vanavond lekker rustig aan doen.
0: Oké. Okay. En wat voor werk doe je, als ik vraag mag?
2: Ik ben coördinator bij een opleidingsbedrijf.
0: Oké. Ik dacht even, je bent buiten lekker bezig, maar dan zit je dus op kantoor, denk ik.
2: Ik heb een binnen-buitenfunctie. Dus als het mooi weer is, kan ik ook de dienstfiets pakken en naar buiten toe gaan.
0: Goed geregeld.
2: Ja.
0: Ja, oké. Dus je kan wel een beetje genieten van deze dag.
2: Ja, zeker weten.
0: Goed zo. Nou, leuk dat we aanstaan. Je hebt ook even meegedaan met het spelletje. 3 korte fragmenten hoor je dan voorbij komen. Hè? En dan wil ik heel graag de namen van de artiesten. De titel van de nummers is niet noodzakelijk. Mag wel, maar hoeft niet. Dus kom maar door. 2 keer een zanger en een zangeres. Wie heb je gehoord?
2: Als eerste Hans de Boy.
0: Ja, zeker.
2: Nummer is Monschoten. Daarna Winnen met Westenwind.
0: Ja.
2: En Benny Nijman.
0: Benny Nijman, weet je de titel ook toevallig?
2: Nee, dat ging me even te snel af.
0: Snap ik. Maar het was hartstikke goed hoor.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Wij hoorden Benny Nijman, Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Daarna Winner, inderdaad, Westenwind. En Hans de Boy met Alle Vrouwen. Dat was goed, René.
2: Nou.
0: Wij hoorden Benny Nijman, Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Daarna Winner, inderdaad, Westenwind. En Hans de Boy met Alle Vrouwen. Dat was goed, René.
2: Nou, dat is mooi.
0: Ja, je bent hier uit de hoed gekomen, dus dat is dan mooi. Want dan mag je wat kiezen uit onze prijzenkast. Ik heb deze morgen natuurlijk onze shopper, de boodschappentas. Ik heb een leuk puzzelboek en het notitieboek. Waar kan ik je blij mee maken?
2: Met de shopper.
0: De shopper, natuurlijk, van Radio M Utrecht. Ik stuur hem naar je toe. En je mag natuurlijk ook nog even kiezen wie zou je graag willen horen. Hans de Boy, Dana Winner of Benny Nijman?
2: Dan zeg ik Benny Nijman.
0: Benny Nijman. Nou, ga ik die voor je draaien. En dan wens ik je een fijne werkdag. Geniet ervan. En tot de volgende keer, René.
2: Ja, tot de volgende keer. Bedankt. Succes.
0: Dank je wel. Dag.
2: Hoi.
0: Benny.
3: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

ook die geweldige nieuwe muziek van Bente bijvoorbeeld. 3-2-1, die hoor je in dit programma Hits uit Holland bij Radio M Utrecht. Elke werkdag tussen 9 en 10. Nou, zometeen gaan we lekker puzzelen natuurlijk. Woordbouwer de eerste ronde en muziek bij de koffie. M bij de koffie van bijvoorbeeld Diana Ross en Cliff Richard. Tot zo.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied binnen. Israël laat de goederen niet binnen. Daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op. Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen regenachtig, dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse

0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

staat een heleboel op zijn kop. Maandagmorgen, dit is Radio M Utrecht. Een heerlijk nummer om mee te beginnen van Diana Ross natuurlijk. En Upside Down, deze mooie nazomerdag. Voorlopig de laatste, misschien dat er uiteindelijk nog ergens een verrassing tussen zit. Maar de temperaturen gaan na morgen, we hoorden het net ook weer, naar beneden. Dus geniet ervan, van deze mooie dag. En doe dat samen met ons, Radio M Utrecht. Ik ben Pieter, ik zorg voor muziek bij de koffie. We gaan natuurlijk puzzelen. De eerste ronde voor deze week. Woordbouwer, 12 letters, vind je in de app van RTV Utrecht. Ik ga ze ook even noemen voor je. Ben je eruit, laat het weten. Stuur een appje naar de studio. De T van Tinus, de D van Dirk. 3 keer de A van Anton, een S van Simon. 2 keer de N van Nico, de W van Willem en de L van Leo. De I van Isaac en de laatste in het rijtje van 12. Dat is de R van Richard. Heeft te maken met deze mooie dag. Dus ik hoor graag van je en succes.

Radio M Utrecht. Kijk ook even naar de letters. Hè. Ze staan in de app van RTV Utrecht. Met die letters mag je een woord maken. Dat woord heeft te maken met het mooie weer van vandaag. Dus denk dat dat wel kan gaan helpen. Ben je eruit binnen nu en een half uur? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio. En dan ga je in de Hoge Hoed. En maak je dus ook kans op de shopper, hè, van Radio M Utrecht. En terwijl je aan het puzzelen bent, kijken we ook alvast vooruit, want 10:50, tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Nou, er kan weer gestemd worden natuurlijk. We zitten vandaag in het jaar 1965 en dit is keuze 1.

En dit is keuze 2. Ja, dat zijn natuurlijk die Animals. Dus welke zou je graag willen horen? Chubby Checker, Lovely Lovely. Of The Animals en Don't Let Me Be Misunderstood. Eén van de twee ga ik hier met plezier voor je opzetten. En de meeste stemmen gelden, zo werkt het. Dus kom maar door. Met je keuze. Stuur een appje naar de studio, zo werkt het. Heel makkelijk. App met de app van RTV Utrecht. En natuurlijk kun je ook mailen hoor. Studio apenstaartje rtvutrecht.nl.

Piekeuze, 1965. Ga je voor Chubby Checker, Lovely Lovely of The Animals en Don't Let Me Be Misunderstood. Eén van de twee. Ja, alle twee, dat gaat niet. Eén van de twee ga ik helemaal opzetten. En je mag stemmen met de app van RTV Utrecht. Laatste nieuws komt er zo aan met Marjolein. De verdachte van een grote misbruikzaak. Die staan voor de rechter, daar horen we meer over. En het leger oefent, dat gebeurt ook in onze regio. Het laatste nieuws daarover ook onderweg. Dus blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij. En mooie muziek van Robbie Williams.

0: autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Het laatste nieuws, het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: We beginnen met een ernstige zaak in de rechtbank in Utrecht.
13: Ja, een stel uit Woudenberg wordt verdacht van misbruik. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de man en vrouw jarenlang 6 jonge oppaskinderen misbruikt. Dat gebeurde in Woudenberg, Leusden, Apeldoorn en Scherpenzeel. Naast het misbruik wordt het stel verdacht van het toedienen van GHB en ook het filmen van dat misbruik. Er is 3 dagen uitgetrokken voor de zaak. Veel grote bedrijven zijn minder gaan vliegen sinds de coronapandemie. Maar volgens Natuur en Milieu in Utrecht zijn niet alle grote bedrijven daar transparant over. De Milieuclub keek naar 50 ondernemingen. Er bestaat een rapportageplicht voor de uitstoot van binnenlandse reizen voor hun personeel. Maar Natuur en Milieu wil dat er ook een verplichting komt voor internationaal verkeer, zodat ook vliegreizen van de bedrijven in beeld komen. Een bewoonster van de burgemeester De Voogdlaan in Wilnis ontdekte vannacht brand in een opslagruimte. De accu van een fiets bleek in brand te zijn gevlogen. Dat vuur was snel onder controle dankzij de brandweer. Maar de opslagboxen en ook appartementen erboven zijn geventileerd. Het lijkt erop dat die accu spontaan in brand is gevlogen. Defensie oefent de komende 2 weken met grote legervoertuigen. Wie ze laag ziet overvliegen, hoeft zich geen zorgen te maken. En militairen uit 11 landen trainen in een groot deel van het land voor de oefening met de naam Falcon Leap. Ook in de provincie Utrecht gebeurt dat. Overdag mogen vliegtuigen tot 90 meter boven de grond vliegen. Als het donker is, dan moeten ze hoger blijven. Verschillende gemeenten in onze regio die hebben laten weten dat inwoners iets kunnen gaan merken. Onder meer Baarn, Soest en Zeist melden dat vliegtuigen en militairen daar oefenen. En je leest er ook meer over in de app en ook op onze website. Dan het weer, het wordt zomers warm vandaag. Plaatselijk kan het 27 graden worden.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
20: met Pieter Voorraad.

ik leg hem thuis regelmatig op de draaitafel. Echt waar. Het heerlijke album, hè, van Fleetwood Mac. En dit was Don't Stop. Ja, zo komen wij er morgen wel door. Vanmiddag trouwens ook weer leuk vanaf 12 uur aan tafel. Corny is weer terug van weg geweest. Edwin is er vanmiddag ook weer met Studio 60's. Dus laat de radio lekker aanstaan. En dankjewel voor het meedoen. Zo meteen gaan we kijken naar de oplossing van de puzzel. Natuurlijk woordbouwer, maar eerst eventjes naar de koffiekeuze voor vandaag. We hadden twee hele grote hits, lang geleden, uit 1965. Chubby Checker en zijn Lovely Lovely. En daartegenover The Animals en Don't Let Me Be Misunderstood. En dan zeg ik dankjewel voor het reageren tegen bijvoorbeeld Ellie, Ellen, Marcel, Klasina, Peter en Reini. Paula, Jannie, Jos, dankjewel. Gerrit, Gerda, Rita, Hans, Steven, dankjewel. Atte en Anja, Ingrid ook bedankt voor je berichtje. Is ook goed ontvangen hier. En de stemmen zijn geteld, hoor. We gaan genieten van de Animals vandaag. Ze kregen veruit de meeste stemmen. Dus dit is de koffiekeuze. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: 13 voor 11. Maandagmorgen. Ali, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo, hallo. Ik heb verbinding. Hallo. Ik heb verbinding met Zeist.
1: Ja, klopt.
0: Ja, alles wel in Zeist vandaag, Ali.
1: Ja, heerlijk.
0: Het is.
1: Ja, het weer begint, het zonnetje begint er door te komen, dus het gaat goed.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is voorlopig wel even de laatste mooie zomerdag.
1: Ja, klopt.
0: Ga je er lekker van genieten vandaag?
1: Ja, ik heb een hele makkelijke dag. Ik maak hem niet zo druk meer.
0: Dat heb je vast verdiend, Ali.
1: Ja, hij 80 wordt dit jaar, dan kan
0: precies.
1: Het wel.
0: Dat vind ik ook, Je hebt groot gelijk. Heerlijk. Nou, het zonnetje inderdaad, hij schijnt hier ook aan de Hengeveldstraat. De radio staat ook aan daar in Zeist.
1: Klopt.
0: Gezellig.
1: Ja, van veel en na.

0: Wat zeg je?
1: Bijna de hele nacht.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay, ja,
1: slaapmuziek.
0: Ja. Dat horen we trouwens regelmatig, hoor. Dat veel mensen ook genieten van onze muziek die we 's avonds en 's nachts uitzenden. Want ja, we zijn nogal 24 uur per dag natuurlijk, hè?
1: Cool. Ja.
0: Oké, maar alleen 's nachts puzzelen we niet. Dat doen we wel 's ochtends. Nee. En dat heb je ook gedaan. Ik kreeg hier en daar door dat ik het een beetje moeilijk heb gemaakt. Dat mag ook wel een keer, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en wat heb je gevonden, Ali?
1: Landinwaarts.
0: Ja, landinwaarts.
1: Ja.
0: Begin van het uur riep ik van ja, het heeft te maken met deze dag, hè, met het weer. Landinwaarts neemt de temperatuur verder toe vandaag, zelfs boven de 25 graden.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar zitten wij ongeveer, hè, zo in het midden van het land. Dus ik zeg, kom maar door, toch?
1: Ja. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
0: Dat zeg je heel, dat is mooi gesproken, Ali.
1: Ja.
0: Landinwaarts, je hebt hem helemaal goed. Ik ga de prijzenkast voor je openmaken. En je mag wat kiezen natuurlijk. Je hebt een notitieboek, een puzzelboek of een mooie shopper vandaag. Wat mag ik daar Zeiss toesturen?
1: Geef mij die boodschappentas maar.
0: Je hebt groot gelijk. De boodschappentas van Radio M Utrecht. Laat ze zien waar je naar luistert daar.
1: Ja.
0: En dan komt hij er heel snel aan, Ali.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Een hele fijne dag. Geniet van deze mooie dag. En tot een ander keertje weer.
1: Ja.
0: Dag. Dag.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Chocolate. Tweede ronde woordbouwer onderweg. Doe mee met de puzzel en win bijvoorbeeld een leuke boodschappentas. Hè. En natuurlijk muziek. Elvis komt eraan.

Het is bijna 10:45. Je hoort hem zo meteen helemaal. En natuurlijk ABBA onderweg. Leuke nieuwe muziek van Alex Warren. En Simon en Garfunkel in dubbel.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Wout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets
5: Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Dit is Radio M Utrecht. Geniet van deze mooie zomerdag samen met ons en de lekkerste muziek. Ja, Elvis, over een paar minuten natuurlijk weer. Het is bijna kwart over Elvis. En we gaan weer puzzelen. De tweede ronde, 12 letters. Je vindt ze in de appen van RTV Utrecht. Kun je makkelijk appen naar de studio. De O van Otto, de M van Marie, twee keer de E van Eduard, de N van Nico en de L van Leo. Dan hebben we de Z van Zacharias, de G van Gerard en de I van Isaac, de R van Richard, de D van Dirk en de K van Karel. Kijk even in de app van RTV Utrecht, daar zie je ze ook staan hoor. Even rustig bestuderen en heb je het gevonden, laat het weten. Dan ga je in de hooghoed en wie weet kom je er straks weer uit. En dan mag je wat kiezen, bijvoorbeeld een mooie boodschappentas van Radio M Utrecht.

0: 25 years down the road.
1: Hoi, Alex Horn was dat. Radio M Utrecht. Op, wat is het vandaag? Maandag 7 september. Wat een dag, hè? Nou, leuk dat je deze mooie dag deelt met ons. Misschien wel lekker in de tuin of op je balkon. Nog even wat klusjes aan het doen. Dat is wel leuk, want het open spreekuur over de tuin, de herfsteditie, die komt er ook alweer aan over een weekje of 2,5. Dik 2,5. Maar ja, je kan het maar beter vroeg weten. 1 oktober, dat is een donderdag. Dan hebben we dus weer het open spreekuur over de tuin. En mag je je vragen stellen aan Jurgen. Hij is nu al aan het verzamelen. We krijgen nu al vragen binnen. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. De herfsteditie. 2 uur lang is Jurgen hier weer in de studio. Samen met Corny beantwoordt hij je vragen over het groen. Dus kom maar door, dat kan nu alvast. En zet alvast in de agenda 1 oktober, dat is een donderdag, vanaf 12 uur.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: En nu 11:15.
2: Holy smoke,

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend

0: Tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het laatste nieuws met Marjolein. Het is 11:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Honderden Utrechtse studenten die krijgen thuis les.
4: Ja, de online lessen zijn opgestart na waterschade bij de hogeschool. De komende 2 weken geldt dat voor 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht. In een van de panden is vrijdag waterschade ontstaan door een gebroken waterleiding. De opleiding gebarentaal en dovenstudies en ook de lerarenopleidingen hebben hier last van. Door de waterschade is er een probleem met de stroomvoorziening. In de rechtbank in Utrecht worden steeds meer details bekend over een grote misbruikzaak. Een stel uit Woudenberg zou jonge kinderen jarenlang hebben gedrogeerd en misbruikt tijdens het oppassen. Het gaat om de kinderen van familie en vrienden. De vrouw bekende vanmorgen dat ze GHB heeft toegediend. De man zegt zich niet te herinneren wat hij gedaan zou hebben en zegt dat hij zelf ook werd gedrogeerd. In chatgesprekken van de twee werd over het misbruik gesproken. Veel grote bedrijven zijn minder gaan vliegen sinds de coronapandemie. Maar volgens Natuur en Milieu in Utrecht zijn niet alle grote bedrijven transparant. Ze keken naar 50 ondernemingen. Er bestaat een rapportageplicht voor de uitstoot van binnenlandse reizen voor personeel. Maar de Milieuclub wil ook een verplichting voor internationaal verkeer, zodat ook de vliegreizen in beeld komen. Een grote legeroefening van Defensie is vandaag begonnen. Wie de komende weken vliegtuigen laag ziet overkomen, hoeft zich geen zorgen te maken. Militairen uit 11 landen trainen voor de oefening met de naam Falcon Leap, ook bij ons in de regio. Verschillende gemeenten hebben laten weten dat inwoners iets kunnen gaan merken. Onder meer Baarn, Soest en Zeist melden dat vliegtuigen en militairen daar gaan oefenen. En meer daarover lees je ook op de app en onze website. Dan het weer, het wordt zomers warm vandaag. Plaatselijk kan het 27 graden worden.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het hoort.
11: En bij de koffie met Pieter.

0: dat waren de Jacksons natuurlijk. Dit is Radio Hem Utrecht. Wat krijgen we nou? Wie hebben we daar?
1: Eindje David.
0: Connie Kraaienveld.
1: Goedemorgen,
0: dat
1: Pieter.
0: Is alweer een weekje of drie geleden.
1: Ja, precies.
0: Nou, welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Heb je een lekkere vakantie gehad?
1: Heerlijk.
0: Zo te zien wel.
1: Ja, ik ben niet weg geweest, maar leuke dagen in Nederland. Een dagje naar leuke steden. We zijn naar Lowlands geweest. Een beetje rommelen in en om huis.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Lekker. En ook wel aardig weer gehad. Hè,
1: helemaal niet slecht hoor. Nee, fantastisch.
0: Ja. Nou, we vinden het ook wel heel fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, wederzijds.
0: Zometeen gaan we lekker luisteren. Vanaf 12 uur pakken we de draad weer op. Aan tafel, wat ga je doen vandaag?
1: Nou, het begint toch goed, want ik ga het over scheidingen hebben, Pieter. Ik ben
0: gezellig.
1: Terug, we doen een leuk onderwerp voor het hele gezin. Nee, dit is best wel heel interessant, want het is goed nieuws eigenlijk. Want het totaal aantal scheidingen in Nederland is met 19% gedaald. Dat is goed nieuws. Maar nou komt het, de zomervakantie is voorbij. En wat blijkt, de zomervakantie, daarna lopen de relatietherapieën... Lopen een beetje scheef.
0: Ja, dat is wel een test, die zomervakantie. Ja,
1: ja dat is een test. En hoe komt dat dan? Ja, ik denk dat er een soort vergrootglas ligt op de relatie. Je bent heel veel samen.
0: Ja.
1: En goed, ik ga het vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Maar wat ook heel bijzonder is, is dat scheidingen op latere leeftijd, die komen steeds vaker voor. Dat was vroeger not done. Je bleef toch al bij elkaar. Even een cijfertje. Het aantal echtscheidingen na je 60ste, dat steeg van 8,2% in 2015 naar dik 13% vorig jaar.
0: Ja.
1: En is dat dan te verklaren? Ze noemen dat ook wel een grijze scheiding. Ja, ga maar na, kinderen, empty nest syndroom.
0: Ja.
1: Geen idee, ik ga het allemaal vragen.
0: Okay.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Maar het totaal aantal scheidingen is dus afgenomen.
1: Is afgenomen. Okay. Dat is eigenlijk wel heel
0: goed. Dat is ook alweer opvallend.
1: Ja. Dus dat, we duiken er even in. Maar we duiken ook in het verhaal van de honden. Want... Ja, misschien heb je zelf ook wel een hondje. Het is de dagvraag. Heb je hem gelezen, Pieter?
0: Jazeker.
1: Ja, het is wel grappig, hoor. Daar staat, ben je nou meer van de rashonden of ben je nou meer voor een vuilnisbakje?
0: Een vuilnisbak. Ik meld me aan voor een vuilnisbakje.
1: Ja, ik ook. Leuk. Ik vind een vuilnisbakje altijd hartstikke leuk. Er wordt flink gereageerd. Bianca die zegt, dit zijn mijn twee kanjers met een heel lief fotootje erbij. De ene is een Jack Russell en de andere is een Old English Bulldog. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het maar lekker weten op de app het liefst van RTV Utrecht. Dan gaan we daarin aan tafel zo rond 14:15 nog eventjes over doorpraten. Ik vind het altijd zo leuk dat mensen foto's erbij
0: hebben. Ja, dat gaat stormlopen.
1: Dat gaat meteen stormlopen. Ja, dus laat maar even je mening achter. Doe er een fotootje bij. En dan kan ik even contact met je opnemen.
0: Hartstikke leuk. Nou, veel plezier, Connie.
1: Dank je.
0: Welkom terug. Tot zo.
1: Tot zo.

0: twee keer dubbel goud. Radio M Utrecht. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo, hoe is het met je dak in Hilversum?
1: Nou, we zijn druk bezig. We krijgen een nieuw dak op het gebouw, dus we zijn druk bezig.
0: Ja. En zijn ze al lang bezig? Zit je al lang in de...
1: Sinds een week.
0: Oké.
1: Ja. Okay.
0: Maar goed, heb je straks wel een mooi nieuw dak?
1: Dat bedoel ik. Ja, het is een appartementencomplex. Dus, maar die hebt wel de lawaai ervan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus, ja.
0: Nou, ja, is, weet je wanneer het klaar is?
1: Nou, dat zou een week of vier duren. Dus,
0: Okay.
1: Dus we hebben vier weken hoofdpijn.
0: Zet de radio maar wel lekker hard dan.
1: Maar dat doe ik ook.
0: Oké, hartstikke goed. Je luistert naar Radio M Utrecht, Marieke. Je hebt ook even meegedaan met het spelletje vandaag.
1: Nou, zomerkleding.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zit trouwens tegelijk even te kijken. Het is alweer een paar jaar geleden. Dus dan mag het alweer een keer, hoor. Ja.
1: Ja,
0: en zomerkleding, hartstikke goed. Dat was de goede oplossing. Die mag na vandaag misschien wel heel voorzichtig in de kast.
1: Ja, misschien wel, want het gaat minder worden, hè? Dat is ook niet erg, hoor.
0: Nee.
1: En het gras begint weer te groeien.
0: Zo is dat, dat is ook heel belangrijk. En wie weet krijgen we nog een leuke verrassing later, hè? Dat weet je nooit natuurlijk. Het kan zo wel eens omslaan, hè?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval vandaag nog de zomerkleding aan en genieten van het mooie weer. En van je prijs binnenkort, want je mag wat kiezen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat wil je hebben? De shopper, het puzzelboek of het notitieboek, Marieke?
1: Doe maar het puzzelboek.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht. Ja. Hartstikke leuk. Ik stuur hem naar je toe.
1: Ja.
0: Nou, succes daar.
1: Dankjewel. En bedankt voor het telefoontje en nog fijne uitzending.
0: Dankjewel. En jij bedankt voor het meedoen en voor het luisteren naar ons.
1: Goed zo.
0: Tot de volgende keer.
1: Goed zo. Ja, daar.
0: Doei.

Tony Kraaienveld, terug van weg geweest. Zometeen vanaf 12 uur aan tafel. De lunch en daarna ook terug van weg geweest. Edwin met Studio 60's.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat de uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD verder toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over de maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans heeft op overleven en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, een heftige rechtszaak is vandaag begonnen. Een man en een vrouw uit Woudenberg staan terecht voor jarenlang misbruik van jonge oppaskinderen. Die zouden kinderen ook hebben gedrogeerd. Zwemmer Maarten van der Weijden is in het ziekenhuis beland met hoge koorts, lage bloeddruk en weinig zuurstof. Waarschijnlijk door een bacterie. Onlangs zwom hij nog voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En een nieuwe supermarkt, eventjes dan, op Utrecht Centraal, met producten met bijzonder uiterlijk. En dat wordt dan ook de kromste supermarkt van Nederland genoemd. Over een half uurtje meer erover.
10: Dankjewel.
12: Wist Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Voordeelhuisjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.

0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De London Beat op Radio M Utrecht uit 1990. Goedemiddag, zeg.
1: Aan tafel.
0: Daar zitten we weer, hoor. Achter de knoppen. In aan tafel, het lunchprogramma. Nou, vakantie is hartstikke leuk, maar het is ook weer heel fijn om terug te zijn hier op de redactie van Aan Tafel met de fijne collega's en de lieve luisteraars natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Ik zei het net al bij Pieter, het is wel een leuk onderwerp om te beginnen, laat maar zeggen, na 3 weken vakantie. Het totaal aantal scheidingen in Nederland namelijk, dat daalt al jaren. 19% zitten we onder het niveau van 2018. Dan zou je zeggen, ja, dat is hartstikke goed nieuws, maar wat blijkt? Na de zomervakantie, dan gaan die scheidingen weer omhoog. Blijkbaar ligt de zomervakantie onder een loep of iets dergelijks. Daar kom ik over te praten met Monique Verheijen. Ze heeft haar eigen relatiebedrijf. Therapeut is zij eigenlijk. En wat ook blijkt, is dat ouderen, tenminste oudere mensen boven de 60 jaar, die scheiden weer veel meer dan een tijdje geleden. Grijze scheiding heet dat. Wellicht komt dat omdat dan de kinderen uit huis zijn. Het is allemaal heel erg anders. Nou, daar komen we tussen 1 en half 2 over te praten. En wat anders. Grote kans dat als je iemand tegenkomt in Wijk C, dat is die mooie oude volksbuurt in Utrecht, en diegene loopt met een koptelefoon op of oortjes in, dan is het heel vanzelfsprekend dat die persoon luistert naar een podwalk. Dat is eigenlijk een soort audiotour. En dat gaat dan over een Utrechtse familie die 100 jaar geleden daar woonde. En dan hoor je al die oude verhalen, hoe het toen was, weer voorbij komen. Nou, daar gaan we zo meteen even over praten. Dit is muziek van Don Rosenbaum.

0: Ze waren alweer een hele tijd bezig, hè? Als bijvoorbeeld dat nummer Chasing Pavements, wat een grote hit was. Dat komt uit 2007, dus dat is volgend jaar ook alweer 20 jaar geleden dat die carrière zo ontzettend goed gaat. Van deze Adele was dat op Radio M Utrecht, Set Fire to the Rain. Het is 17 over 12, het lunchprogramma aan tafel. Nou ja, grote kans dat als je iemand tegenkomt in wijk C met een koptelefoon op of oortjes, dat die persoon dan naar de potwalk van het Volksbuurtmuseum aan het luisteren is. Die hebben wat leuks bedacht. De potwalk Sprekend Wijk C, zo heet dat. Ja, al wandelend door de buurt neemt een typische Utrechtse familie die 100 jaar geleden daar woonde je mee door de wijk en vertelt verhalen van toen. Iemand die er alles van af weet, dat is Christel Chatoyer van het Volksbuurtmuseum. Ik heb haar aan de lijn. Christel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, een podwalk, een podcast terwijl je loopt door de wijk. Voormalige volksbuurt, hè, wijk C. Een soort audiowandeling. Ja. Het wordt verteld door die familie De Jong. Heeft die daadwerkelijk daar gewoond, denk jij?
1: Nee, de familie De Jong is een fictieve familie die hier ook in het museum te zien is. De verhalen die zij vertellen, dat zijn wel de verhalen die echt uit onze interviewcollectie komen. Van mensen die hier in de jaren 20 van de vorige eeuw gewoond hebben.
0: Oh ja.
1: Dus wat je hoort, wat je ook in het museum hoort, maar wat je ook bij de potwalk hoort, dat zijn de echte verhalen uit de volksbuurt. En nou ja, die vertellen wij natuurlijk al meer dan 30 jaar als museum. En sinds het museum in 2023 is vernieuwd, vertelt de fictieve familie De Jong dit verhaal.
0: Ja.
1: En het leek ons leuk om het ook naar buiten te brengen, omdat de verhalen natuurlijk op straat liggen hier. Ja,
0: ja, letterlijk en figuurlijk. Het was een arme buurt vroeger. Ja, ik moet meteen denken aan judoka Anton Gesink. Hebben jullie daar nog aandacht voor eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. Die zit ook terug. Die komt ook voor in de potwolk. We maken voor hem een klein uitstapje uit de tijd, want de rest van de potwolk gaat over de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar Anton Gesink is natuurlijk zo'n bekende wijkzeeër, hier geboren in het Kroonhofje, dat we daar ook nog even bij zijn beeld. Want de potwalk bestaat uit 10 stops. En een van die stops is bij het beeld van Anton Gesink.
0: Ja, bij de ingang van de parkeergarage, hè, staat hij, zo'n mooie sokkel.
1: Hij staat voor de Jacobikerk.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Ja,
1: ja, ja.
0: Dan even wat anders. Er stond vroeger in Wijkzee een hele grote waterpomp. En daar werd behalve water ook nog wel de laatste roddels doorgenomen. Laten we even luisteren naar een audiofragment uit die bijzondere potwalk.
2: Als je goed luistert, hoor je de pomp lopen, het water stromen en de buurt praten.
3: Hé, hey, Toos, is je vent er weer niet?
4: Tss, waar bemoeit hij zich mee? Loop naar de pomp, waar je meer dan een emmertje water kan halen. Vraag dat maar een dikke Dries.
5: Gek, hè? Als je hier staat, lijkt alles even gewoon helemaal goed. Zelfs als je geen cent te makken hebt.
4: En dat is precies waarom wij blijven praten, meisje. Als de verhalen blijven stromen, dan droogt de buurt niet op.
0: Ja, mooi, hè? Zo werd er vroeger bij zo'n pomp inderdaad lekker met elkaar gepraat. Hoe zat het eigenlijk met die pomp in Wijkzee? Want heeft die daar nog lang gestaan bijvoorbeeld, voordat echt de waterleiding kwam?
1: De pomp, ja, die stond vroeger voor waar oude Dikke Dries zit. Dat heette vroeger ook Café de Pomp in die tijd. En vanaf 1883 werd Utrecht aangesloten op een waternet. Maar de arme buurten die waren natuurlijk als laatste aan de beurt.
0: Ja.
1: Dus dat heeft nog wel een aantal tientallen jaren geduurd voordat ook Wijk C water uit de kraan kreeg en aangesloten was op de riolering. En toen er eenmaal water uit de kraan kwam, was het koud water en werd er ook gebruik gemaakt van heet waterstokerijen die met warm water langs de deur kwamen. Dus het heeft nog een hele tijd geduurd voordat er stromend warm en koud water uit de kraan kwam. Ja.
0: Ja, leuk. Ik denk dat het trouwens ook heel leuk is voor mensen die niet uit Wijkzee komen. Want het is natuurlijk toch een soort van voorbeeld van hoe het in die tijd in arme volksbuurten eraan toe ging. Ik heb begrepen, Christel, dat jouw favoriete verhaal is het verhaal van Oranje K. Kun jij kort uitleggen wie dat was?
1: Ja, dat is inderdaad een heel leuk verhaal. Wat veel mensen niet weten is dat, zoals wij nu Koningsdag vieren, dat in Utrecht in Wijkzee is ontstaan door Oranje K. Zij heette eigenlijk Jacoba van Schoonheim en is geboren in 1832. En zij runde een logement En in 1853 bezocht koning Willem III Wijkzee. En toen versierde zij haar hele logement met oranje bloemen. En het hele wijk werd feestelijk versierd. En 10 jaar later, om dat te vieren, dat het 10 jaar geleden was dat koning Willem III de wijk heeft bezocht, werden de Willemstraat, de Kroonstraat en de Oranjestraat, deze straten kregen een andere straatnaam, een oranjegezinde straatnaam. Dus die nieuwe straatnamen waren de Willemstraat, de Koningsstraat en de Oranjestraat. En er werd een oranjepark opgericht, gemaakt. En op 31 augustus, op de verjaardag van Wilhelmina, werd Prinsessendag gevierd. En dat is er al vanaf 1898 het geval. En met oranje versieringen. En ja, zo is eigenlijk wat we nu Koningsdag noemen ontstaan.
0: Ah, dankzij deze oranje K uit Wijkzee.
1: Ja, ja.
0: Kijk, zo leer je nog eens wat in aan tafel.
1: Ja.
0: Eventjes over die route. Die begint bij het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27. Voert langs 10 locaties. En daarna eindigt de wandeling weer bij het museum. En de potwalk kan zelfstandig en in eigen tempo worden gelopen. Maar ik heb begrepen, als je via het museum luistert, dan zie je ook de beelden erbij.
1: Je kan de potwalk via de website van het museum bekijken en beluisteren. Maar via Spotify kan je ook de beelden erbij bekijken. De potwalk is gratis, dus je kan hem inderdaad starten bij het museum. Maar je kunt ook eigenlijk in willekeurige volgorde door de verschillende punten, langs de verschillende punten in de wijk lopen. Wijkzee is natuurlijk niet heel erg groot. Dus nee. Je begint en je eindigt bij het Volksbuurtmuseum als je het gewoon van route 1 tot en met 11 loopt. En het enige wat je nodig hebt is een telefoon en oortjes om de audiofragmenten af te spelen.
0: Hartstikke leuk. Nou, en voor alle informatie lees het maar even na op jullie site, volksbuurtmuseum.nl. Daar staat het allemaal.
1: Ja.
0: Goed, heb je hem zelf ook al gelopen tot slot, Christel?
1: Ik heb hem zeker gelopen en hij is hartstikke leuk. En ik hoop dat we inderdaad heel veel mensen hier in de wijk zien rondlopen en stilstaan bij de punten die het verhaal van Wijkzee zo mooi vertellen.
0: Dankjewel, Christel Schatourier van het Volksbuurtmuseum. Dankjewel!
1: Dankjewel!
0: Hoi hoi! Ja.

0: Hij is ook alweer 82 lentes jong. Deze Wouter Otto Levenbach. Dave, hè, beter bekend. Hij wilde eigenlijk dominee worden, maar hij is toch maar voor de muziek gekozen. En hij leeft, ik heb een keer een documentaire gezien, hij leeft een beetje als een god in Frankrijk. Letterlijk in Frankrijk. Het is bijna tijd voor het nieuws van 12:30. Er zijn meer details bekend over een grote misbruikzaak in Woudenberg. En de kromste supermarkt van Nederland is opengegaan. Meer daarover, zometeen hoor je dat van Casper.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten.

0: Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. En we beginnen met een heftige rechtszaak momenteel in Utrecht.
2: Twee verdachten van kindermisbruik staan terecht. Het gaat om een stel uit Woudenberg, inmiddels gescheiden, dat jonge kinderen jarenlang zou hebben misbruikt tijdens het oppassen. Het gaat om de kinderen van familie en vrienden. De vrouw bekende vanochtend dat ze de kinderen een verdovingsmiddel heeft gegeven. De man zegt zich niks te herinneren van wat hij gedaan zou hebben en zegt dat hij zelf ook werd gedrogeerd. In de chatgesprekken van de twee werd uitgebreid over het misbruik gesproken. De komende twee weken krijgen zo'n 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht online les. In een pand van de hogeschool is namelijk waterschade en daardoor zijn er nu problemen met stroom. Een kapotte waterleiding is de boosdoener. Het gaat om de lerarenopleiding en gebarentaal- en dovenstudies. Zwemmer Maarten van der Weijden is in het ziekenhuis beland met hoge koorts, lage bloeddruk en te weinig zuurstof. Het gaat waarschijnlijk om een bacterie. Het gebeurde twee weken na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Intussen is hij weer opgeknapt en moest zijn zwemtocht toen stoppen omdat hij al ziek werd. Wel had hij bijna 7 ton bij elkaar gezwommen. En op Utrecht Centraal is vandaag de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groenten en fruit die normaal niet in de supermarkt belanden. De producten worden namelijk afgekeurd vanwege hun vorm, formaat of uiterlijk.
3: Een pompoen moet tussen de achterhoek en de trap om het gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
2: De kromste supermarkt is maar even, want volgende week dan is hij alweer weg. Meer nieuws in onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer van me. Het is zomers warm, maar het gaat deze week echt alle kanten op. Want morgen is het regenachtig en een stuk frisser.
1: Oké, dankjewel Casper.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 63 jaar oud. The Last Time van The Stones natuurlijk. 1965. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij wederom het spelletje De Stem van M. Nou, de afgelopen 3 weken hoorde je Lisbeth hierin aan tafel. En ik heb van haar begrepen, bij de overdracht, zo gaat dat dan via de mail. Nou, Cornie, ze zijn er allemaal weer uit hoor, die radio's. Dus er wordt goed meegespeeld. Dus maandag, we hebben weer een kakelverse Stem van M. Die hoor je zometeen.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: No to Self

0: surf. De nieuwe single van Douwe Bob, de nationale nieuwe, en die heet No To Self. Het is 10:50.
1: De stem van M.
0: Ja, populaire spelletjes spelen we al een flinke tijd. Makkelijk mee te doen, hè, waar je ook bent. Gewoon even de radio wat harder zetten. En dan maak je kans op onze mooie portable radio. Die gaat er donderdag weer uit aan het einde van Aan Tafel. En het speelt zo gemakkelijk mee, want je hoeft alleen maar even te raden wie dit is. En dan stuur je meteen een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak je kans op de radio. Let goed op. Daar komt hij.
2: Nu zijn het er 3,3 miljoen.
1: De stem van M.
0: Ah, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Vandaag is het volgens mij nog mooi weer, maar hoe gaat het verder deze week? Dat hoor je zo. Yo, mama's.

0: documentaire over het liedje We Are The World. Dat Quincy Jones, die dat regisseerde, die werd gek. Want die hoorde steeds wat gerinkel en gerammel tijdens de opname. En later bleek dat dat de sieraden waren van Cyndi Lauper. Die stond lekker mee te dansen. Dus ze moest even de armbandjes en de kettingen afdoen. Kleurrijke mevrouw, 1984 was dat. Girls Just Want To Have Fun. Het is 11:50. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Leuk om jou weer te spreken.
1: Wederzijds. Ja.
0: Drie weken heb jij met Lisbeth, Lisbeth gesproken.
1: Klopt.
0: Ja, ik heb begrepen, Rita, dat het vandaag nog mooi is, maar dat het de rest van de week wat wisselvalliger gaat worden.
1: Ja, wisselvalligheid is wel het woord. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat morgen en woensdag er echt wel bovenuit steken qua wisselvalligheid. En dat het donderdag en vrijdag ook alweer best wel mee kan vallen. Dat het er vriendelijk uitziet. Alleen, het grote verschil is dat wij vandaag op die hoge temperaturen uitkomen. Hè? Ja. Ik bedoel, het is nu op de meeste plekken al 25-26 graden.
0: Ja.
1: En we gaan grootschalig naar 27 graden toe. Misschien in de buurt van Gelderland, het rivierengebied, wel net aan afgeronden 28. En ja, dat heb je natuurlijk ook niet zo vaak meer op de 7e september. Dus dat is bijzonder. Je ziet wel dat de wind op dit moment uit het zuiden waait. Heel lichtjes, zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Die gaat wat verder draaien naar het zuidwesten. Gaat een klein beetje aanzwengelen. En daardoor zal in de loop van de middag de temperatuur wel gelijk blijven. Of ietsjes naar beneden gaan, zeg maar. Maar het aandeel zon is groot. Een lokaal hoog wolkenveldje kan, maar voor de rest is het zon overgoten.
0: Oké, en hoe gaat het verder deze week? Kunnen we ook buien verwachten bijvoorbeeld?
1: Ja, buien zijn er voor woensdag. Dat is meer omdat het dan de bovenlucht koud wordt en je stapelwolken zon. En dan krijgt en die stapelwolken groeien hoog uit en vormen een aantal buien. Maar morgen is het meer een regengebied dat zich zo'n beetje boven ons gaat ontwikkelen. Ik denk dat het vanavond en vannacht droog is. Het is ook mild, want er komt meer bewolking vanavond en dat werkt dan als een dekbed. Dus de nachttemperatuur is hoog en morgen overdag. Ja, in de ochtend, ik denk tot een uurtje of 9-10 op de meeste plekken, nog wel eventjes droog, met ook af en toe wat zon. En dan vanaf de late ochtend en morgenmiddag, ja, dan wordt het vanuit het westen regenachtig en best wel een beetje guur. Ja, dan zie je langzaam die thermometer omlaag gaan. En het zou best kunnen dat je ergens in de loop van de middag, midden in de regenval, nog maar 15-16 graden hebt als temperatuur. Dus dat is wel een beetje een dieptepunt.
0: En dat is een beetje de teneur voor komende dagen, denk jij?
1: Ja, het is echt wisselend. Want je ziet af en toe dat er neerslagzones over ons heen trekken, of buienzones. Maar ik vind het qua hoeveelheden valt het nog wel mee. Zeker donderdag, vrijdag en ook het weekend. Maar het is helemaal niet zo slecht weer. De nachten worden wel wat killer. Er komt ook wat mist, hè? Ochtendmist kan er makkelijk voorkomen. En verder stapelwolken en zon. En ja, dan is het 's middags 20, 21 graden. Dat is dan even een piektemperatuur. Maar een groot deel van de dag is het dan natuurlijk wel wat frisser. Maar redelijk aardig september weer, denk ik.
0: Heel goed. Dankjewel, Rita. En wij horen jou vanavond weer, hè?
1: Tot straks.
0: Gezellig. Hoi, hoi.

Rakshot Lefonk. Mooi liedje, hè? Zometeen in Aan Tafel gaan we het hebben over scheidingen in Nederland. Daalt al jaren, goed nieuws. Maar toch is het na de zomervakantie toch aanzienlijk druk in de praktijk De Liefde van relatietherapeut Monique Verheijen uit Utrecht. We gaan het er zometeen over hebben. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport van Verdaas dat hij aanbiedt aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Er is volgens hem veel meer geld nodig, gezien de forse investeringen die nodig zullen zijn. En ook de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken extra geld noodzakelijk. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD toe. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht hebben geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot hooguit 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een man en een vrouw uit Woudenberg staan vandaag terecht in een heftige rechtszaak die vandaag is begonnen. Het gaat om het jarenlang misbruik van jonge oppaskinderen. De gemeentewijk bij Duurstede moet zich bij de asielminister melden, omdat die te weinig asielzoekers opvangt. Dat moet van de spreidingswet. En in Maarsen heeft de gemeente een vergunning voor een moskee afgewezen. Het bedrijventerrein waar die moskee wil komen zou niet geschikt zijn. Het Islamitisch Centrum zoekt al 14 jaar naar een vaste plek.
7: Oké, dankjewel. Wij gaan het zo meteen hebben over scheidingen in Nederland. Dat is goed nieuws, want die dalen, maar er zit nog wel een addertje onder het gras. Dat hoor je zo meteen.
0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Lekkere reggae-muziek op Radio M Utrecht. Kan er maar eentje zijn. Bob Marley en de Wailers en Stir It Up. Het is 1:08. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: We gaan het hebben over scheiden. Niet zo'n leuk onderwerp, maar het totaal aantal scheidingen in Nederland daalt alweer. En dat is een goed nieuws. 19% zitten we onder het niveau van 2018. Nou, het is behoorlijk druk, ook na de zomervakantie, in de praktijk De Liefde van relatietherapeut Monique Verheijen uit Utrecht. En wat ook opvallend is, het aantal 60-plussers dat besluit uit elkaar te gaan neemt toe. Zelf is ze gelukkig al 40 jaar gelukkig getrouwd. We willen alles ervan weten hoe je dat volhoudt. En we gaan het erover hebben. Monique, wat fijn dat je er bent. Hartelijk welkom.
2: Nou, dankjewel.
0: Even wat cijfertjes. Laten we daar eens mee beginnen. Totaal aantal scheidingen in Nederland daalt. In 2018 scheiden nog meer dan 58.000 gehuwden. In 2022 waren dat er meer dan 44.000, dus dat is een daling. En vorig jaar liep dat weer op naar 47.000, dus dat is wat minder goed nieuws. Maar nog altijd zitten we onder het niveau van 2018. Dat is goed nieuws, toch? Eigenlijk zou je zo kunnen zeggen.
2: Ja, dat is zeker goed nieuws. Dus misschien dat we meer gaan proberen om toch te kijken of we elkaar weer kunnen vinden tijdens een crisis in de relatie.
0: Ja.
2: En dat merk ik, want we hebben het gewoon heel erg druk bij Praktijk de Liefde. Er komen echt veel stellen die zeggen, we zijn elkaar verloren. Monique, kan jij ons helpen om elkaar weer te vinden?
0: Is daar minder gêne dan, denk jij? Want vroeger bleef je bij elkaar, al gooide je elkaar met de gehaktballen.
2: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel stellen van vroeger, die ja, het meer eigenlijk als een bedrijf zagen. Van nou, we moeten de bal in de lucht houden. Hè, ook voor onze kinderen. En wat ik heel erg veel merk, is dat stellen bij mij komen en die zeggen, ja, zoals mijn ouders dat deden. Ja, dat wil ik echt niet meer. Ik wil echt wel dat we elkaar, ja, dat we samen als team, maar ook als geliefde, samen verder kunnen.
0: Ja,
2: dus ze nemen eigenlijk niet meer genoegen met, we hebben nu eenmaal ja gezegd.
0: Nee, ze willen echt wel aan de relatie werken.
2: Ja, en daar ben ik eigenlijk ontzettend blij mee.
0: Hoe komt dat mensen dat vaker doen, naar jou gaan?
2: Nou, ik denk dat het ook de tijdsgeest is. Vroeger was het natuurlijk, ging je echt niet naar hulp. Je ging echt niet naar een psycholoog of naar een. Dat deed je niet. Want dan was er echt wel iets mis met jou. Hè?
0: Ja.
2: En tegenwoordig is dat niet meer zo. Merken we eigenlijk dat er juist wel meer gekeken wordt van oké, wat is mijn aandeel hierin? Wat kan ik hier aan veranderen? Dat ze veel meer met zichzelf bezig zijn. En weet je wat ik ook wel zie? Ik zie dan stellen die komen dan bij mij. En dan is de ene, die is alweer veel verder in de ontwikkeling met zichzelf. He, dus die is al, ja, die staat wat emotioneel steviger. En dat de partner dat nog niet bij heeft gehouden. En eigenlijk een beetje daarin achterloopt.
0: Ja, zijn dat dan meer de vrouwen die dat hebben?
2: Ja. Dat is wel een beetje zo, ja, dat zie ik zelf ook wel. Dat de vrouwen daar meer behoefte aan hebben dan mannen. Die zitten toch nog een beetje in die rat race van carrière. Vrouwen ook hoor, maar daar toch wel iets belangrijker is. En ik denk ook wel dat bedrijven ook beter met hun personeel omgaan en zien van, hey, die mensen, hè, ik gun hun ook hulp.
0: Ja, maar ja.
2: Dan, dus het is, ja. Ja. Het is gewoon anders.
0: Wat mij opviel, er zijn meer scheidingen na de vakantie. Hoe komt dat? Is dat dan dat je elkaar in de tent uitvecht of zo? Of dat je dat die vakantie, het ligt onder een loep of zo? Je zit op elkaars lip 3 weken lang. Hoe moet ik het voor me zien?
2: Ik denk echt wel dat je dat. Je gaat niet zomaar uit elkaar. Dus het is ook wel iets waar je wel al mee bezig bent. En dan in de vakantie, dan moet je echt allemaal landen. En dan gaat tenminste. Dat heb ik zelf ook. En dan kom je echt uit een druk, hectisch werkleven. En dan opeens ben je weer samen.
0: Ja. En dan kan het fout gaan.
2: En dan heb je weer tijd om een goed gesprek te hebben.
0: Ja.
2: En dan ga je eigenlijk. En dan kan het zijn dat je dan daarna zegt van, ja, weet je, we doen het eigenlijk voor onszelf. Dit is niet fijn. Weet je, hier worden we niet gelukkiger van. we moeten toch maar uit elkaar.
0: Hoe ga jij daarmee om? Hoe kun je die mensen helpen die bij jou komen in de praktijk?
2: Ik kijk altijd eerst, zijn jullie allebei, willen jullie echt allebei samen verder? En als ik voel dat eentje eigenlijk al met één been erbuiten staat, dan ga ik wel dat gesprek aan. Dan zeg ik, jongens, als jullie echt willen werken om samen iets daaruit te komen, dan wil ik echt wel dat jullie allebei je ook wel 100% hiervoor in gaan zetten. Ja. Want anders werkt het niet.
0: Nee, maar dan, hoe gaat het dan verder? Hoe krijg je die mensen weer op één lijn?
2: Nou, hoe ik ze verder krijg is eigenlijk, nou, vaak is het dan, als ze eigenlijk al met één been buiten staan, dan zijn ze eigenlijk al verliefd op iemand anders. Weet je wel? Of ze hebben, ja, het kan ook zo zijn, dan zijn ze vreemd gegaan en dan is dat uitgekomen en dan schrikken ze en dan denken ze toch, ik wil toch wel weer proberen samen. En dan ga ik wel een beetje op zoek van wat is de reden waarom dit is gebeurd. Want het is natuurlijk, dat heeft ook, ja, het is ook een aanleiding. Je hebt iets gemist in je, bij je partner, wat je bij de ander wel hebt gevoeld. En dan gaan we eerst natuurlijk de rouwperiode. Hè? Want degene die vreemd is gegaan, die zit al in een verder stadium dan degene die wordt overvallen, hè, daarmee. En die moet echt ruimte krijgen om inzicht te krijgen. Wat is er nou gebeurd in onze relatie dat jij toch op iemand anders verliefd bent geworden?
0: Ja.
2: En dan kan het zo zijn dat, dat zij dan ook zeggen, ja, maar ik begrijp het nu ook wel een beetje. Want ik ben inderdaad een introvert iemand en weet ik het, weet je, en die ander niet. Dus dan krijgen ze inzicht in die relatie. En dan gaan ze kijken of dat dan toch gaat werken.
0: Dat moet voor jou heel voldoenend werk zijn als jij ziet dat dat dan toch weer gelukkig naar een paar sessies de deur uitgaat, ja, hand in hand.
2: Ja, zeker. Dat is echt geweldig. En wat ik doe, en dat is echt wel de kers op de taart. Hè? Dat is wel een beetje mijn, ja, ik gun eigenlijk iedereen hun geluk. En, maar wat het mooie is, ik werk systemisch. Dus ik kijk heel erg vanuit het systeem. Dus ik vraag ook aan hun van, goh, vertel eens, uit wat voor gezin kom jij? En waar stond je in jouw jeugd? Op welke plek stond je?
0: Ja.
2: En vaak, hè, mensen die eigenlijk uit elkaar gaan, die dingen verbreken, die zijn dat ook gewend in hun eigen jeugd en dat zit ook in het familiesysteem.
0: Ja, en daar is heel veel uit te leiden wat ze dan ook doen, datzelfde gedrag.
2: Ja.
0: Inzicht krijgen.
2: Ja, en ook helpt het hun, stel je voor dat je dan uit elkaar gaat, ga je dan niet weer in dezelfde valkuil stapje dan, begrijp je?
0: Ja, ik snap hem. Wij laten dit, Monique, eventjes rusten. Na de plaat wil ik het geheim weten van jouw huwelijk. Want jij bent al 40 jaar heel gelukkig met je man, die nu waarschijnlijk aan het luisteren is. En scheidingen op latere leeftijd komen ook steeds voor. Grijze scheiding wordt dat genoemd. Hoe kan dat? Dat hoor je zo meteen.

0: Scheiding van de vreemde kostgangers. Mooi samenwerkingsverband van Boudewijn de Groot. George Koormans leefde toen nog van de Golden Earring. En ook Henny Vrienten doet hier aan mee. Een toepasselijke plaat, want ik heb aan tafel relatietherapeut Monique Verheijen uit Utrecht. Ze werkt bij Praktijk de Liefde. Dat zit eigenlijk door het hele land. En jij werkt hier in het centrum van Utrecht. Goed nieuws, want het aantal scheidingen in Nederland daalt al jaren. 19% zit het onder het niveau van 2018. Maar wat wel weer vaker voorkomt, dat zijn scheidingen op latere leeftijd. Grijze scheiding. Want hun aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015 naar maar liefst 13,4% in 2025. Is dat te verklaren, Monique, denk jij?
1: Ja, ik denk dat dat zeker te verklaren is, dat we ook, zelfs als we ouder zijn, niet meer genoegen nemen met een relatie, hè, om eigenlijk samen oud te worden, als die eigenlijk al heel lang is verdoofd.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat heel, ook wel weer heel mooi is. Ik weet nog wel, vriend van ons is huisarts en die liep stage en of die moest co-schappen, dat zijn geen stage, co-schappen. En hij kwam bij een ouder echtpaar en die man die was 92 en die was overleden. En die vrouw die leefde nog en die was 90. En hij gaat bij die vrouw zitten en zegt die vrouw, zeg jong, kom eens even bij me. Er was een boerengezin. Ze zegt, hij zegt, nou, gecondoleerd met uw man. Ze zegt, God. Ik ben blij dat hij dood is. Wat heb ik een rot leven gehad met die man.
0: Echt waar?
1: En ja, dit is wel een beetje wat vroeger wel heel veel ook wel was. Hè? Dat dan opeens ging de man of de vrouw, die kwam weer tot leven als de partner overleed.
0: Ja.
1: En dat willen we eigenlijk niet meer. Want we willen nu eigenlijk allemaal toch gelukkig zijn.
0: Ja, hoe oud je ook bent. Is het ook, heeft het ermee te maken dat de kinderen veilig zijn afgeleverd? Misschien zijn er ook kleinkinderen. Dat je denkt, nou, dat hebben we goed gedaan en nu gaan we uit elkaar.
1: Ja, ik hoop dat dat niet zo is op die manier. Want ik begrijp het natuurlijk. Maar hoe leuk is het om met je partner samen ook de kleinkinderen te zien opgroeien? Weet je wel, ja, dat, eigenlijk ook voor de kleinkinderen is dat ook heel leuk, dat opa en oma samen zijn. En, want je hebt je hele leven eigenlijk met die kinderen. En heb je, dus ik vind het eigenlijk ook wel verdrietig als dat niet kan.
0: Ja, dat is ook zo. Maar jij zegt ook als het goed gaat in een relatie, is het toch belangrijk om af en toe langs een relatietherapeut te gaan.
1: Waarom ja, als het goed gaat, ik denk, ik zie meer stellen die net bij elkaar zijn en dat zij dan zeggen, oeh, we merken al dat we niet helemaal samen op één lijn zijn. We willen graag dat het gaat slagen. Kunnen we bij jou even bijpraten, weet je wel? Als het nou goed gaat, dan heb je niet echt een relatietherapeut nodig. Maar ik moet er een beetje om lachen. Want ik ben eigenlijk later pas, ik heb heel veel in de zorg gewerkt, maar later eigenlijk, 2 jaar geleden, eigenlijk pas echte relatietherapie ben ik gaan doen. Mm-hmm. En mijn man die zei altijd vroeger, als je naar een relatietherapeut gaat, nou, dat is echt helemaal niks, hè. Dan kan je beter gaan scheiden, want dat heeft helemaal geen zin. Maar nu ben ik relatietherapeut. En nou zegt hij, oh, het helpt ons zelfs ook om dichter bij elkaar te komen. Ja, dat vind ik echt zo leuk. En dat zeg ik ook wel tegen mijn cliënt, hoor. Dat vertel ik het ook.
0: Ja, want jullie zijn 40 jaar samen. Nou, wat is het geheim, Monique? Help ons eens.
1: Ik denk dat het geheim is dat we elkaar altijd in elkaars waarde hebben gelaten. Dat, en weet je wat het grappige is? Hè? Een relatie zit ook al, je zit ook in periodes. Eerst ben je verliefd, ben je helemaal blij. En ga je allemaal leuke dingen doen, ga je trouwen, krijg je kinderen. Je hebt elke keer weer uitdagingen. Nou, die hebben wij ook gehad. En we hebben zelfs ook nog een faillissement ertussen gehad. Dus dat was echt wel heel zwaar. Waar sommige mensen dan uit elkaar gingen, was bij ons eigenlijk de grote verbinding.

0: is. Dat is goed nieuws. Ja, en wat zou je tegen mensen willen zeggen die niet lekker zitten? Ga het gewoon doen.
1: Nou, ik zou zeggen, ja, inderdaad, ga relatietherapie. Ik zou ook zeggen van ga leuke dingen met elkaar doen. Want op een gegeven moment, hè, je moet alle ballen in de lucht houden. En dan moet je ook nog leuk tegen elkaar doen. Weet je, we vragen veel van elkaar, hoor, in deze wereld.
0: Mooie woorden. Monique Verheijen van Praktijk de Liefde in Utrecht. Dank je wel dat je dit wilde komen vertellen. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Swing Out Sister op Radio M Utrecht en Breakout. Zometeen na het nieuws de tweede ronde van de Stem van M. En in het nieuws gaat het over de gemeente Wijk bij Duurstede. Ze krijgen een flinke tik op de vingers van Den Haag. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen van Casper.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal...

0: Al niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Een heftige rechtszaak is vandaag begonnen.
5: Een man en vrouw uit Woudenberg staan terecht voor het jarenlang misbruiken van jonge oppaskinderen. Die kinderen zouden ook gedrogeerd zijn geweest. In de rechtbank in Utrecht wijzen de twee naar elkaar, zegt onze verslaggever.
6: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp-gesprekken waarin de twee hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
5: Ja, er zijn bijna 20 verdenkingen tegen het tweetal. De rechtbank heeft er 3 dagen voor uitgetrokken. De gemeente Wijk bij Duurstede moet zich bij de asielminister melden omdat hij te weinig asielzoekers opvangt. Dat moet nu van de spreidingswet. In totaal staan nu 7 Utrechtse gemeenten onder toezicht. Als die niets doen, dan kan het Rijk ingrijpen. In Maarsen heeft de gemeente een vergunning voor een moskee afgewezen. Het bedrijventerrein zou niet geschikt zijn door de verkeersveiligheid en ook mogelijk hinder voor andere bedrijven daar. Het Islamitisch Centrum zoekt al 14 jaar naar een vaste plek en de stichting gaat nu in bezwaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is zomers warm, maar het gaat deze week wel alle kanten op. Want morgen dan is het regenachtig en een stuk frisser.
4: Oké, dankjewel Casper. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB. Het gaat om de A28. Daar is een stuk weg dicht. Gaat om Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Daar zijn veiligheidsmaatregelen. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, via de A1 en de A50. En het geldt ook voor de andere kant op. Dus A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst veiligheidsmaatregelen. Omrijden dus via Apeldoorn, via de A50 dan en via de A1.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
10: Voordeelhaartjes.nl. Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: ook gewoon hoor, hier op Radio M Utrecht. Meestal uit de jaren 70. De Rubettes en de Jukebox Jive. 14:08.
1: Aan tafel.
0: Wij spelen zometeen natuurlijk weer de stem van M, de tweede ronde. En we gaan het ook hebben over honden, want het is de dagvraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ben jij meer van de rashonden of ga je liever voor een vuilnisbakkie? Nou, er wordt flink op gereageerd. We praten er zometeen door over.

0: Bruno Mars samen met Carol G in Steel. En die Carol G, dat is een superstar in Colombia. Dus weer een mooi duet van dit tweetal. Het is bijna 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, eens kijken of je deze weet. Hij is misschien best wel een beetje pittig. Goed luisteren, je kan meestal ook aan de tekst horen welke hoek dat is. Te winnen, de Portable Radio. En die gaat er donderdag weer uit, hè, aan het einde van Aan Tafel. Nou, zet hem een tikkie harder, dat wil misschien helpen. Dan is dit de opgave.
2: Nou, ter grootte van een stad als Utrecht moet je aan denken.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is Baccarat.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker. Amen.

0: Koen en Chris Wouters uit België. Clouseau was dat. Het is 2:10. We gaan even praten over de dagvraag. We hebben elke dag een leuke vraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. En vandaag luidt de vraag: ben jij meer van de rashonden of ga jij voor een vuilnisbakkie? En wat zijn de voor- en nadelen? Rustig. Dat gaat tekeer, zeg.
1: Lijkt wel asiel hier.
0: Lijkt wel een asiel. In Nieuwegein kwamen dit weekend namelijk 70 van die bobtails bij elkaar. Nou, er wordt leuk gereageerd. Gerda die zegt: wij hadden vroeger een rashond en een vuilnisbakkie, allebei. En allemaal even lief, hoor. En als mensen waren als dieren, nou, dan zou de wereld er wel een stuk beter uitzien. Want dieren oordelen niet en hun liefde is onvoorwaardelijk. Bianca die zegt: dit zijn maar twee kanjers. Leuke foto erbij. De ene is een Jack Russell en de andere een Old English Bulldog. En door de wens van fokkers om kleiner en compacter te fokken, is deze meid hier wat kleiner. En eigenlijk hou ik daar niet zo van, dat gesleutel aan een ras. Komt vaak niet ten goede aan het dier. En Jolanda die zegt: 3 honden heb ik gehad. 2 waren een ras. Een Hollandse herder en een ruwhaarige Jack Russell. En een vuilnisbakkie. Nou, en ik vind de scruffy look bij een hond erg mooi. Dat is Bram, een Hollandse smaus. Je moet maar even kijken, dan zie je wat voor haarkoep ze allemaal hebben. Jij bent ook weer terug, Edwin.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Hartelijk welkom. We zijn gewoon weer terug op het honk.
1: Gezellig om hier ook weer te zijn en jou weer te zien en alle anderen. En dan is het nu eindelijk zomer. Nu zijn we weer aan het werk en dan begint het mooi weer.
0: Het begint weer mooi weer te worden. Maar eventjes, jij hebt geen hond, maar wel een heel lief katje.
1: Een lieve kat.
0: Ja,
1: ook een soort jouw ras, hè? Raskat. Kat hebben ook rassen. Heb je ook rassen? Die van mij ook. En vanochtend heb ik hem weer even gehaald, want ik was even een paar dagen weg.
0: Dus we hebben net het filmpje laten zien. Helemaal allebei weer hartstikke blij om elkaar te zien.
1: Ja, net als ik toen ik hier weer binnenliep, ook weer allemaal blije mensen. Ook.
0: Dus, ja, nou, leuk dat je er weer bent. Laat even na. Op Facebook of stuur even een appje met de app van RTV Utrecht. Want Aart die gaat er vanavond ook weer wat dieper op in. Edwin, terug op het honk, of dat ga je doen straks?
1: We hebben straks weer lekker een uurtje jaren 60. Tussen 2 en 3, ook leuk om dat weer te doen. Met de krant erbij van 7 september. We staan even stil bij de 90ste geboortedag van Buddy Holly. Dat is vandaag. Ja, hij is niet oud geworden, hè? Maar vandaag dus 90 jaar. Maar zijn muziek leeft nog steeds voort. En 2 van de liedjes die eigenlijk niet... want hij was er niet meer in de jaren 60. Maar toch 2 knipogen straks in de jukebox naar Buddy Holly. Ook een mooie van de Beatles heb ik klaarstaan. De krant van toen. En even voor 3 ook nog een ode aan een zangeres die onlangs overleed. Niet alleen Dolly Parton, ook Shelley Fabre. Misschien wat minder bekende naam. Ze had een heel leuk liedje, die ga ik straks draaien.
0: Hartstikke goed, wij gaan lekker luisteren. Ik wens je nog een fijne middag. Geniet nog van het weer, zolang het kan. En laat hem lekker aanstaan, hè. Zometeen luisteren naar Edwin. Tot aan het nieuws, John Mayer met Taylor Swift en Half of My Heart. Mooie middag.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
2: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: En dat is er ook nog verkeersinformatie, want er zijn problemen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk, daar zijn veiligheidsmaatregelen gaande. Daarom is de weg dicht, de Hardenbergenbrug. Omrijden kan via Apeldoorn. En richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst, daar moet je rekening houden met een half uur vertraging. En omrijden kan dus via Apeldoorn. Ook onderweg zometeen de jaren 60 en we beginnen met Tom Jones.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: net zo mooi uithalen. Je haalt hem er meteen naar Tom Jones. Hij had het geleend uit Italië. Vieni, vieni, vieni, che alla fine della strada c'è l'amore per te. Zo hoor je hem niet vaak, hè? Vieni, vieni, vieni. Orietta Berti, zij zong Alla Fiena della Strada. En dat werd dus Love Me Tonight, gedraaid deze middag.
1: Studio 60's.
0: En welkom, fijn om hier weer te zijn. Niks veranderd, dat is altijd het mooie van die goede oude tijd. Die blijft meestal hetzelfde. Met dank aan Jos, ik ben Edwin. Jos die paste op de platen en ik heb zijn plaats nu weer ingenomen. Na mijn reisje naar het Verenigd Koninkrijk deze vakantie nu weer reizen door de tijd. En bedankt voor alle leuke berichten op Facebook. Eén groot welcome back. Dat voel je je meteen weer thuis terwijl ik hier uiteraard gewoon in de studio ben. Maar dit is toch ook een soort tweede thuisbasis. En nu dus weer ouderwets in deze wereld van weleer, de jaren 60. Met ook weer een mooie krant van toen die ik uit ons archief heb gehaald. Die van 7 september, ergens in de 60's. En een mooi eerbetoon hier aan koningin Wilhelmina, hier in Utrecht was dat. En ook goed nieuws voor de kalende man, we komen er zo meteen even op terug. De Beatles die heb ik vandaag weer met een knipoog naar een parkeerwachter. En ook in de wacht Dave Davies. Maar je hoeft niet heel lang te wachten op deze die ik van hem ga draaien. En een mini-reisje naar Parijs. Il est 5 ans, Paris. Jacques Dutron. En ook hij is erbij, dus ik zeg bon après-midi. Welkom, nostalgie tussen 2 en 3.

Davis. Deze keer zonder zijn broer, dus officieel niet van de Kings. Maar zo klonk het wel een beetje. Susanna Still Alive was dat. We hebben even in het krantenarchief gedoken. 7 september 1968 was overigens een zaterdag. Dus dat betekent een dikke krant, hè? Dik Utrechtse Nieuwsblad. Met heel veel nieuws. We pakken er even een paar berichtjes uit. En altijd het goede nieuws, zoveel mogelijk. Nou, we beginnen meteen ook hoopvol. Er staat hier hoopvol herstel op de voorpagina te lezen. Anders dan verwacht zal het met de economie in Nederland dit jaar beter aflopen. En voor 1969 wordt volledig herstel verwacht zelfs. Dus weer helemaal gezond, verwacht de Nederlandse bankdirecteur en ook oud-premier Jelle Zijlstra. In Zeist is gisteravond het driebandentoernooi om het zilveren biljart begonnen. Herman Pompeius is momenteel houder van deze trofee, die voor de 4e keer op het spel staat. Ook dat is een klein berichtje wat vandaag dus in de krant staat. En dan naar het Koningshuis even, want koningin Juliana die staat ook op de foto in het Wilhelminapark in Utrecht. Ze heeft daar gistermiddag een standbeeld van haar moeder onthuld. Dat werd vervaardigd door Marie Andriessen. Ze tonen zich zeer tevreden daarover. Nadat ze een krans had gelegd en samen met burgemeester de Raanlietse het beeld bezichtigde, maakte ze de beeldhouwer een compliment voor het uitstekende werk wat werd afgeleverd. En hij heeft een moment van historische betekenis vastgelegd, namelijk toen koningin Wilhelmina in maart 1945 na haar ballingschap voor het eerst weer Nederlands grondgebied betrad. En dan 10 foto's zie ik staan. Dat zijn de 10 peten bij de doop van prins Maurits. Aanstaande dinsdag 10 september in Apeldoorn. Hij werd in april in Utrecht geboren. Hij is het eerste kind van prinses Margriet en meester Pieter van Vollhoven. Dus ook alweer een half jaar bijna dit knaapje. En nog even dit goede nieuws voor alle kalende heren in ons land. U ziet er 10 jaar jonger uit met de mantop. Zelfs de kapper die ziet niet dat u dit harige hoofddeksel draagt om uw kale koppie te verbergen. Je kan ermee slapen, sporten en ook gewoon mee in de regen lopen. En ook film- en tv-artiesten die dragen de mantel. En specialisten die vervaardigden deze naar uw eigen wensen. En in de krant ook nog een coupon om een brochure aan te vragen naar het adres aan de Nobelstraat 29 Bies in Utrecht. Nou, dat was nieuws in het kort. Van 58 jaar geleden dus in dit geval. En in de hitparade vind ik deze. Dave D, Dosie, Big and Tish. Ook over een bijzondere avond. The Last Night in Soho heet het.

0: Heerlijk even dit weer zien met de Supremes. And come see about me.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Was ik vorige week dus in het Verenigd Koninkrijk en stond ik ook nog even in Londen bij de studio van Abbey Road. Bij het beroemde zebrapad inderdaad, waar nog altijd elke minuut een oversteek wordt vastgelegd met camera. Hoe is het mogelijk? Al dan niet op de Beatles manier. En even verderop ook het huis van Paul McCartney nog even van dichtbij gezien. Helaas, hij was niet thuis, tenminste zo leek het. Nou, hij is ook de bedenker van de bijdrage van vandaag van de Fab Four. En dat gaat over een parkeerwachter, een metermaid. In de jaren 60 was dat nog een heel nieuw fenomeen op straat. En hier is de ode aan Lovely Rita.

0: Over die andere grote stad Parijs en hoe die eruit zag anno 1968. Hier even kort samengevat door Jacques Dutronc. Zelfs de Tour de Montparnasse was nog in aanbouw, hoorden we even snel voorbij komen. Il est 5 heures, Paris en Veina. Hier is het bijna 2:30. En zometeen het tweede half uurtje Studio 60's. Ik heb deze klaarstaan.
1: It's good news week. Someone's dropped a bomb somewhere contaminating.
0: Een typisch Brits geluid. Hedgehoppers, Anonymous, ook Little Eva is er zometeen. En een mooie eerbetoon nog even aan Buddy Holly. Hij zou vandaag 90 zijn geworden. We gaan eerst even naar het regio nieuws. De kromste supermarkt van Nederland is vanaf vandaag te vinden in Utrecht.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Het nieuws van 2:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Er zijn 4 mannen opgepakt in Utrecht.
9: Ja, ze hebben een groot graf vernield. Een getuige zag dat gebeuren bij Sint Barbara en belde de politie. Die wist de 4 snel in de buurt op te pakken en mee te nemen. Ze zitten nog vast. In Amersfoort is een gifgroene KPN-auto tegen een stadsbus gebotst. Een vrouw en een kind uit de bus zouden door ambulancepersoneel zijn gecontroleerd. Beide voertuigen die raakten beschadigd. Gebeurde in de stationsstraat, die moest even dicht. Zwemmer Maarten van der Weijden is in het ziekenhuis beland met hoge koorts, lage bloeddruk en te weinig zuurstof. Waarschijnlijk komt dat door een bacterie. Gebeurde 2 weken na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Intussen is hij weer opgeknapt. Hij moest zijn zwemtocht toen stoppen omdat hij ziek werd. Wel had hij bijna 7 ton bij elkaar gezwommen. En op Utrecht Centraal is vandaag...

0: de kromste supermarkt van Nederland geopend. Je kunt daar terecht voor groenten en fruit die normaal niet in de supermarkt terechtkomen, want ze zijn afgekeurd vanwege de vorm of grootte.
1: Een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, ze werken natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben een bepaalde, allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
0: De kromste supermarkt eerst voor even, want volgende week dan is hij alweer dicht. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer van me. Het is zomers warm, maar het gaat deze week wel alle kanten op. Want zo is het morgen, regenachtig en een stuk frisser.
2: Nou ja, dat is niet echt een fijn vooruitzicht, hè? Maar vandaag nog maar even genieten dan, Kasper. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: We gaan nog even naar de weg. Eigenlijk ook een beetje regionieuws is dit nog, hè? Want de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, die is in beide richtingen afgesloten. Dat gebeurt uit voorzorg, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is en hoe lang de brug dicht moet blijven, dat kan een woordvoerder nog niet zeggen. Op de website spreekt de wegbeheerder over veiligheidsmaatregelen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Dus hou daar rekening met vertraging.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Een van de vele dansjes en de Locomotion, Lil Eva.
1: De benen van de vloer en sporen naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: En we zijn weer lekker op stoom.

0: Hey
1: Jos, hij heeft de sleutel weer doorgegeven. Dus ook vandaag kunnen we hem weer aanzetten, die oude machine met twee keuzehits. Het is vandaag 7 september, de 90ste geboortedag van Buddy Holly. Hij werd geboren in 1936. Hij mocht maar 22 jaar leven. En in die korte tijd liet hij genoeg muziek achter, waar nu nog steeds met veel bewondering over wordt gesproken. Dus zelfs in de jaren 60 was hij er al eigenlijk niet meer. Toch met deze twee hits van vandaag, waar je dus een keuze uit mag maken, een soort tribute to Buddy Holly. Een mooie ode aan hem. Peggy Sue bijvoorbeeld werd begin jaren 60 ook opgenomen door deze meneer, Bobby.

hoort bijna het verschil niet eens, hè? Maar dit is toch echt Bobby Vier dus in de voetsporen van Buddy Holly met zijn begeleidingsband The Crickets. En diezelfde Crickets, die namen ook een soort Peggy Sue op. En dat heet dan My Little Girl. En daar gaat hij zo.

Peggy Sue hoor je er wel in terug. Hè? Nou, welke zal ik draaien? Dat is misschien best een moeilijke keuze. 1, Peggy Sue van Bobby V. Of 2, dus The Crickets. My Little Girl, laat het maar even horen als je wil in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

Het geluid van de jaren 60 in Studio 60's van Radio en Utrecht. En ze komen uit alle windrichtingen. Joe South was dit. Een soort Simon Somber. The Games People Play. Een kritische noot die ook in de jaren 60 vaak werd gekraakt. En nu we er toch even in die hoek zijn. Dit was een protestlied over schokkend wereldnieuws. Dat werd afgedaan als alledaags vermaak in de media. Misschien best nog momenteel toepasselijk. Hedgehoppers en

0: Petula Clark.
1: Ja, zijn ze nog steeds, inmiddels al in de 90. En vandaag dus ook de 90ste geboortedag dan van Buddy Holly. Dus tijdgenoten. En hij was eigenlijk al niet meer in leven in de jaren 60. Toen was het allemaal nog maar net gebeurd in dat vliegtuig met die sneeuwstorm. Bobby V die wilde graag naar een concert van hem gaan. Maar stond al snel zelf op het podium met een liedje van Buddy Holly. Daar mocht je vandaag uit kiezen. Peggy Sue en My Little Girl van The Crickets. Overigens ook die van Bobby V is met de begeleidingsband The Crickets. Dus allebei eigenlijk vandaag van The Crickets. Maar deze heeft op de voorkeur duidelijk met meer dan 70%. Zijn versie dus van Peggy Sue.

En hij was nog maar een tiener. Alsof hij al heel leven erop had zitten. Stevie Wonder, hij schreef het samen met zijn moeder. I was made to love her. Nou, alweer tijd voor het slotakkoord van Studio 60. Herinnert u zich Shelley Fabaret nog? Niet zo'n hele grote naam misschien. Maar ze was het wel, hoor. Want niet alleen zangeres, maar ook actrice. Ze kreeg rollen in films en series als The Donna Reed Show en Coach. Waarvoor ze zelfs nog tweemaal genomineerd werd voor een Emmy Award. Maar ook speelde ze in de jaren 60 in 3 films naast Elvis Presley. Girl Happy, Spin Out en Clambake. En ze overleed dus onlangs. Ze werd 82 jaar en misschien ken je haar wel van dit liedje, wat een grote hit was in 1962 in de VS. Eerbetoon dus aan Shelley Fabaret.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Goedemiddag met Edwin Meerman.

toen je nog naar de televisie moest lopen om het andere net op te zetten. En het waren er maar twee begin jaren 80. Doe maar was dat. Geen bal op de tv, nou dan heb je gelukkig de radio nog. En misschien nog wel een plaatje van Doris Day vanmiddag, wie weet. Je kan tegenwoordig ook gewoon lekker luisteren via de televisie. Dat is dan weer de techniek van vandaag. Hè? Na zomer op deze namiddag. En nu is Jos weer even vrij. Stuivertje wisselen dus bij Radio M Utrecht. Ik ben Edwin. En vanmiddag hebben we de muzikale rijkdom van de koninklijke klanken. Afgelopen weekend was namelijk de 80ste geboortedag van muzikale majesteit Freddie Mercury van Queen. En gisteren ook nog eens de 100ste van Prins Klaus. Nou, in ieder geval vanmiddag dus een royale middag over of door andere hoogheden. Welke zullen we eens draaien? Deze zou kunnen. Queen of Hearts. Wie zullen we nog eens op een voetstuk zetten? Dat hoor ik dus graag. Dit zou ook nog kunnen.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Deze zal ik nog laten liggen uit Studio 60's. Needles and Pins, dat waren de Searchers. Nou, we zitten weer lekker in vanmiddag. We zijn op zoek dus naar de koninklijke klanken. 80 jaar geleden werd Freddie Mercury geboren en 100 jaar geleden Prins Klaus. Er zijn heel veel liedjes over prinsen, prinsessen, koningen, koninginnen, baronnen, baronessen, hertoginnen. Nou, noem maar op. Uiteraard hebben we ook de Queen of Pop, de Queen of Soul, de Queen of Country. Dat was Dolly Parton, die is onlangs overleden. En de King of Rock'n'Roll. En daarover gesproken, ik heb Ronald Sonnemans aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent een groot fan van Elvis. Vertel
1: ja,
0: eens.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
0: Hoe is dat bij jou begonnen ooit?
1: Ja, het is een hele tijd hoor. Dat was in 1869. Hoorde ik hem ook via mijn zwager op de radio. Nou, een klein snotneusje. En dat vond ik zo goede muziek. Dan ben ik daar iets wat later in verdiept. En toen zei nou, dit, ik vind het zo'n geweldig artiest, vooral de jaren 70 en zo.
0: Ja.
1: En daar ben ik me eigenlijk echt in verdiept. Ik ben ook in Graceland geweest.
0: Graceland, ja.
1: En in Nashville, in de studio waar hij al die plaat heb opgenomen.
0: Ja. Ja, ik ben er ook geweest. Dat is heel indrukwekkend, hè, als je daar dan op dat terrein loopt. En door dat vliegtuig van hem, wat daar ook staat en zo.
1: Ja. Ja, de Lisa Mary.
0: Heb jij, hoe vaak ben je daar geweest?
1: Ik ben één keer geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat maakte het meeste indruk op je toen je daar was?
1: Dat er zoveel mensen waren. Ja, hij was net 40 jaar dood, geloof ik.
0: Kun je nagaan, na 40 jaar?
1: Ik denk mijn eigen, ongelooflijk.
0: Ja.
1: Want ik was met mijn jongste zoon. Ik zeg, dit maak ik er nooit meer mee. En ook de levensstijl in zijn huis, die jungle room en zo, dat vond ik zo prachtig.
0: Ja, alles is een beetje blijven staan zoals het was, hè?
1: Ja.
0: Hij had volgens mij de eerste magnetron ongeveer ter wereld.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen, ja.
0: Ja, en dan moet je nagaan, volgend jaar al zijn 50ste sterfdag. 1977, volgend jaar, een halve eeuw geleden al dat hij overleed. En ja, we horen hem nog dagelijks op de radio, want zijn stem leeft gewoon voort met al zijn muziek. Hij is ook bij nieuwe generaties gewoon favoriet.
1: Ja, hij was ook veelzijdig, hè?
0: Ja.
1: Het was niet alleen rock, het was gospel. Daar is hij eigenlijk mee groot geworden. En country en western en noem maar op, daar is hij gewoon heel goed in.
0: Ja.
1: Gewoon de beste artiest van de wereld, op zo'n manier.
0: Ja, en dan zie je ook meteen dat witte pak weer, hè, voor je, waar die dan vaak op trad.
1: Ja, heel mooi.
0: Dan kan ik er zoveel draaien en we doen gewoon een leuk liedje van hem. Stuck on You. Heb je daar ook nog iets bij toevallig? Heb je die thuis ook op een van je LP's staan, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zou best wel live, geloof ik zelfs
0: nog. Live, ja. En zijn gospel hits, die waren ook heel in trek, heel populair.
1: Ja. Ja.
0: Nou, leuk, mooi. Volgend jaar dus, 50 jaar geleden, ga je dan nog iets doen speciaal als ode aan Elvis misschien? Misschien kun je er even over nadenken alvast.
1: Nou ja, ik denk wel dat ik erover na ga denken.
0: Ja, er zal vast wel het een en ander aandacht voor zijn.
1: We gaan het zien, Edwin.
0: Oké, dit is die voor jou. Dankjewel Ronald voor je leuke suggestie.
1: Ja, ik bedank voor je belletje.
0: Deze koning. Dank je.
1: Hoi.

0: Renee en High Time He Went was dat. En zometeen na 4 gaan we weer een spelletje doen. Dat heet 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag, de overeenkomst en win een leuke prijs. Ik ga deze ook draaien.
1: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
0: Shania Twain, die had ook nog even over Elvis heeft overigens in deze plaat. Ga ik zo meteen dus doen. Eerst even naar het nieuws met Casper. De gemeente Wijk bij Duurstede krijgt een flinke tik op de vingers van Den Haag.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Regio Nieuws van 4 met Casper Kooi. En dat begint met een heftige rechtszaak die vandaag is begonnen. Hè?
9: Ja, de man uit Woudenberg die samen met zijn ex-vrouw voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op videobeeld staat. Zijn ex die gaf toe dat ze kinderen verdovingsmiddelen heeft gegeven en vast heeft gehouden. In de rechtbank wijzen de twee naar elkaar, zegt onze verslaggever.
10: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Ja, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik. Er zijn WhatsApp-gesprekken waarin de twee hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
9: Morgen dan komt de strafeis. De gemeente Wijk bij Duurstede moet zich bij de asielminister melden omdat die te weinig asielzoekers opvangt. Dat moet van de spreidingswet. In totaal staan nu 7 Utrechtse gemeenten onder toezicht. Als die niets doen, dan kan Den Haag ingrijpen. In Maarsen heeft de gemeente een vergunning voor een moskee afgewezen. Het bedrijventerrein zou er niet geschikt voor zijn door de verkeersveiligheid en mogelijk ook voor hinder voor andere bedrijven daar. Het Islamitisch Centrum zoekt al 14 jaar naar een vaste plek en de stichting gaat nu in bezwaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is zomers warm, maar het gaat alle kanten op deze week. Want morgen dan is het regenachtig en een stuk frisser.
0: September doet dat u wilt, toch?
9: Ja, zoiets.
0: Of was dat een andere maand?
9: Ja, andere maand, geloof ik.
0: Dankjewel, Casper. Nog even dit berichtje ook, want de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, die is nog altijd in beide richtingen afgesloten. Dat gebeurt uit voorzorg, heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat gemeld. Wat er precies aan de hand is en hoe lang de brug nog dicht moet blijven, dat kan nog steeds niet worden gezegd. De website spreekt de wegbeheerder over veiligheidsmaatregelen. Je wordt daar omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. En er staat nu ook een flinke file, dat zal je niet verbazen, van Utrecht naar Zwolle op de A28. Dat is tussen de afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. De vertraging is ongeveer een kwartier. En deze neem ik ook nog even mee. Provinciale weg van Barneveld naar Almere. De N301 is dat tussen de afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A28. Daar heb je 20 minuten vertraging. En ook in de andere richting, richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en...

0: Nijkerk.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
7: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Ik zei het al, het ging over Elvis ook nog even in deze. Shania Twain was dat. That Don't Impress Me, Marsh op Radio en Utrecht. Wij gaan een spelletje doen, 3 voor 4. Dat betekent dus dat ik 3 platen ga draaien. Ze zijn zeer uiteenlopend, kan ik nu alvast zeggen, uit 3 verschillende decennia. Maar er is een gemene deler, een rode draad. En als je die weet te ontdekken, dan maak je kans op wel een van die leuke prijsjes uit onze winkel. Dus ga maar even goed luisteren. Dit is de eerste aanwijzing voor vandaag uit de 60.

Leuk als je even meedenkt vandaag in de oplossing van 3 voor 4. Dit was pas de eerste. En tussen aanwijzing 1 en 2 zit toch al gauw een slordige 50 jaar. Dus het is eigenlijk een spelletje voor alle leeftijden.

Wat is de rode draad die deze drie liedjes van vandaag dus met elkaar verbindt? Oké, zegt iemand, dat zou kunnen, maar dat is niet wat we zoeken. Luister nog even naar aanwijzing nummer 3. Dat is wel moeilijk, want die is instrumentaal. Het zit vooral in de titels en uitvoerende meestal, hè? Zo ook vandaag. Nou, misschien weet je deze laatje af. Als je mij kunt vertellen wat vandaag dus het antwoord is, de vraag wat is de overeenkomst, dan ben je van harte welkom in onze app of mail even naar studio@rtvutrecht.nl.

0: Nou, die draaide nog duidelijk op 45 toeren, dat kon je wel horen. Maar was in de jaren 70 ook heel gebruikelijk, hè? Maar ja, wie hadden we hier? Dat is vooral de vraag vandaag, mag ik niet zeggen nu.
1: Goedemiddag, met Bianca.
0: Bianca, met Edwin spreek je, Radio M Utrecht.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Wat klinkt het rumoerig bij je? Een beetje ruis op de lijn hebben. Wat ben je aan het doen?
1: Niks. Ja, ik heb de televisie al zachter gezet.
0: Oké, je luistert via de tv?
1: Ja, ik luister via de tv, maar het is nou uiteraard wel met de telefoon.
0: Ja, toevallig. Ik had aan het begin van het uurtje nog even over Doris D. Er is geen bal op de tv, maar je kunt ook lekker luisteren via de radio. En jij doet dat dus ook via de televisie, luisteren naar de radio.
1: Ja,
0: dat is goed van je. En waar hou je je verder graag nog mee bezig naast radio luisteren?
1: Ja, waar houden we nog meer mee bezig? Ik ben nou vandaag even een lekker een dagje vrij. Van het weekend heb ik gewerkt, dus dan vandaag een dagje vrij en dan morgen en woensdag werken. Ja, voor de rest vanmiddag vanochtend even weg geweest. En voor de rest niet zoveel gedaan eigenlijk.
0: Ik heb het prima getimed zo, want het is de beste dag van de week vandaag, hè?
1: Ja, nou ja, het hoeft voor mij ook weer niet hoor, die warmte.
0: Oh, het hoeft voor jou niet eens?
1: Nee. Nee, kijk, als ik nu dag vrij ben, is het wel te doen. Maar als ik eenmaal aan het werk ben en dan boven die warmteplaat, en dan is het echt best wel warm of in de keuken zelf.
0: Je werkt in de keuken?
1: Ja, in een restaurant van een verzorgingshuis in Leidse Rijn.
0: Ja, dus daar is het dan van nature al vrij warm, hè?
1: Ja. En als je dan die deur openzet, mag de deur niet, het is koud.
0: Er is altijd wel iemand die klaagt inderdaad. Ja. Nou goed, vandaag dus even lekker ontspannen, lekker vrij. Je dacht, ik ga de radio aan zetten. Goed idee van je. En we hadden 3 plaatjes met een bepaalde overeenkomst, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vond je het moeilijk?
1: Eerlijk gezegd gaf mijn moeder het antwoord. Dus ik denk van, laat me gokken.
0: Dus hulde aan je moeder.
1: Ja.
0: Ook vooral. Nou, dan zullen we eens even doornemen. Welke heb je gehoord? De eerste was uit de jaren 60.
1: Daar heb ik eigenlijk niet zo. Die kwam me niet zo bekend voor.
0: Ik kan me voorstellen, ja. De groep was Love Affair, ja. En toen hadden we de tweede.
1: Daar was ik ook niet echt zo mee bezig. En de laatste was. Arabian Affair.
0: Ja, dan kom je toch met een goede oplossing. Terwijl je ze eigenlijk niet alle drie goed hebt herkend. Dat vind ik dan toch wel knap hoor.
1: Ja.
0: Ja, Fair, F-A-I-R, dat komt in alle 3 de liedjes voor eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Ik ga een prijsje naar je toe sturen.
1: Ja.
0: Wat zou je willen hebben? Een shopper? We hebben een puzzelboekje, een notitieboekje. Wat vind je leuk?
1: Doe een shopper maar.
0: Ga ik die naar je toe sturen. Je mag hem ook aan je moeder geven natuurlijk.
1: Ja, doe ik.
0: Blijf nog even aan de lijn voor je adres.
1: Ja, doe ik.
0: Bianca, en geniet nog even lekker van deze vrijdag, hè?
1: Is goed, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dank je. Dat was 3 van 4 van vandaag. Hier zijn Nick en Simon.

En ook muziek waar je gelukkig van wordt op radio. En Utrecht, Nick en Simon waren dat. Nou, we hebben vandaag dus als muzikaal thema vooral koninklijke klanken. Vanwege gisteren de 100ste geboortedag van Prins Klaus. En eergisteren de 80ste van Freddie Mercury. De muzikale majesteit, die mag dan uiteraard vanmiddag ook niet ontbreken. Ik kwam hem tegen ook in de app. Deze is voor jou, Ronald.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja?
1: NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: De Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
10: Aansluitend nog de verkeersinformatie. Je hoorde net ook al even in het nieuws. Op de snelwegen rond Amersfoort is het dus druk. Dat komt door de afsluiting van de brug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft dus die Hardenbergenbrug afgesloten uit voorzorg. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst is de vertragingstijd inmiddels 1 uur, meldde Rijkswaterstaat een kwartiertje geleden ongeveer. En ook op de verschillende lokale wegen in Amersfoort loopt de vertraging inmiddels op, dus hou daar rekening mee. En verkeer tussen Amersfoort en Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Nou, we hebben Blondie zo meteen, maar eerst Billy Joel.
11: Langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Spin in Joel is dat. Het was bedoeld als een soort muzikale lichttherapie voor jongeren. Om zijn hart onder de riem te steken. Je bent maar een mens, hè. Fouten maken mag. De boodschap is dus dat iedereen fouten maakt en dat tegenslagen tijdelijk zijn. En second wind, dat betekent dat je altijd weer nieuwe energie kunt vinden om door te gaan. En je hoort ook een klein foutje eigenlijk. Hij verspreekt zich in dit liedje. Hij lacht dan ook. En dat hebben ze gewoon in de opname gelaten. Om te laten zien dat niemand perfect is. Dus zelfs Billy Joel niet. Nou, we zijn vanmiddag dus op zoek naar koninklijke klanken vandaag. Thematiek in de muziek. Roelof, dankjewel nog voor jouw suggestie. De Hollies. Hoor je inderdaad niet vaak meer, deze de Hollies. Dank je. Misschien dat ik straks nog even helemaal laat horen als er tijd is. En zometeen horen we een Prince op verzoek. Maar we gaan eerst naar Blondie.
1: Goedemiddag.

0: leven volgens Guus Meeuwers. Inmiddels is het ook een toast op Toen, want het is alweer een tijdje geleden dat hij dit opnam. Geven op zoek naar iemand die een leuke suggestie heeft voor ons thema van vandaag. Dat heeft dus alles te maken met koninklijke klanken vanwege de 80ste geboortedag. Afgelopen weekend van Freddie Mercury. We hebben Queen al even gehoord ook. En gisteren was de 100ste geboortedag van Prins Klaus. Ook dat is nog herdacht. Ja, dan kun je dus heel veel kanten op, muzikaal. Ik heb aan de telefoon Evert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ed.
0: Jij woont in Amerongen, maar daar ben je nu niet.
1: Nee, dat klopt. Ik zit nu in Drenthe.
0: En waar precies?
1: Alderhold.
0: En dat ligt ongeveer bij?
1: Koevoorde.
0: Oh ja, dat is al een tijdje geleden dat ik mijn laatste aardrijkskundeles had. Kom je wel vaker in Drenthe?
1: Nee, dit is de eerste keer.
0: En hoe bevalt het?
1: Ja, lekker.
0: Ja, je hebt ook al meteen een mooie dag, hè? Vandaag lekker weer.
1: Ja, gelijk, iedere morgen eekhoorntje bezoek.
0: Oké, dus je bent niet alleen daar?
1: Nee.
0: En hoe lang blijf je daar zitten?
1: Twee weken.
0: Twee weken, is nou lekker, gezellig toch? Even ontspannen. Zeker. En heb je allemaal wel leuke plannen gemaakt wat je daar wil gaan bekijken sowieso?
1: Misschien een keer naar een pannenkoekenrestaurant of zo. Of een keer zwemmen of wat anders.
0: Ja, en sowieso veel natuur denk ik, hè, als je daar wil bewonderen. Want dan heb je daar mooi in die omgeving. En leuk dat je toch ons ook weer even meegenomen hebt helemaal naar Drenthe toe om lekker te luisteren vandaag. We hebben het dus over koninklijke klanken. Hè? Wist jij dat Freddie Mercury 80 jaar zou zijn geworden alweer?
1: Nee.
0: Nee, het gaat snel, hè?
1: Ja, het gaat snel.
0: Hij werd maar 45. Ja, en Prins Klaus was gisteren dan 100, zou hij zijn geworden. Ja. En het vorige uur stond ik ook al even stil bij Buddy Holly, die vandaag 90 zou zijn. Maar ja, ook al heel lang niet meer. Maar die stemmen, die hebben we allemaal bewaard. Ook die van Prince, want die wil je graag horen.
1: Ja.
0: Het blijft vandaag droog, maar het regent toch een beetje, want jij koos voor Purple Rain, hè?
1: Ja, klopt.
0: Waarom deze?
1: Omdat het een mooi nummer is.
0: Nou, soms kun je het gewoon in één zin even uitleggen waarom, hè? Het is ook soms niet uit te leggen, het is gewoon een goede plaat.
1: Ja, de tekst spreek je gewoon aan.
0: Nou, luister maar nog eventjes. Dank voor het bellen.
1: Graag gedaan.

En na het regenbuitje van Prince ging het zonnetje weer schijnen met ABBA. Honey Honey was dat. En zo meteen ook uit die tijd, zo halverwege de jaren 70, deze. Doen we zo meteen na het nieuws van 4:30 de George Baker Selection. Eerst gaan we dus even naar Casper zo meteen. De gifgroene auto kun je niet missen, maar toch is er een botsing geweest met zo'n auto in Amersfoort. Daarover vertelt hij direct in het nieuws. Eerst nog even René Vroger. En let ook even op de saxofoniste. Dat is namelijk Candy Dulfer.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het regionieuws van 4:30 met Casper Kooi. In Utrecht zijn 4 mannen opgepakt, hè?
10: Ja, ze hebben een groot graf vernield. Een ooggetuige zag dat bij Sint Barbara en belde de politie. Die wist de 4 snel in de buurt op te pakken en mee te nemen. De heren zitten nog vast. In Amersfoort is een grifgroene KPN-auto tegen een stadsbus gebotst. Een vrouw en een kind uit de bus zouden door ambulancepersoneel zijn gecontroleerd. Beide voertuigen die raakten beschadigd. Dat gebeurde allemaal in de Stationsstraat. Die moest even dicht.
11: Nou, ik ga weer de trap op.
10: In Woerden hapert de lift in een appartementencomplex voortdurend. Bewoners die balen daar enorm van. Door problemen zitten ze soms wekenlang aan huis gekluisterd.
11: Dus vanaf eigenlijk 14 april volgens mij is de lift stuk gegaan. Dan deed hij het weer en dan deed hij het weer niet.
10: Nou, de verhuurder die zegt dat de lift nu echt gemaakt is, hoor. Amersfoorter Peter Andriessen heeft een speld gekregen van de stad. Hij kreeg hem van de burger.

0: burgemeester tijdens het theaterfestival. Andriessen was betrokken bij de club die dat festival organiseert, maar kreeg hem ook voor zijn inzet bij onder meer de scouting. Meer nieuws kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer. Het blijft droog vanavond. Vannacht 16 graden. Morgen bewolking, later in de ochtend regen. En in de middag maximaal 20 graden.
1: Nou, meestal is het fijn om te horen als je programma in de lift zit bijvoorbeeld. Maar niet altijd dus als ik zo luister naar jou.
0: Je wil niet te komen vast te zitten. Nee.
1: Precies. Nee. Dankjewel Casper. We gaan nog even naar de weg. Want het is druk deze avondspits die inmiddels al ruimschoots begonnen is. We beginnen even met de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voort. Die is ongeveer een kwartier op dit moment, die vertraging. En dan die A28 die de hele middag al in het nieuws is vanwege de veiligheidsmaatregelen. Richting Zwolle tussen de afrit Maren en knooppunt Hoevelaken nu 20 minuten. Dat heeft te maken met de Hardenbergenbrug, hè, die dicht is. Nog altijd. Dus hou daar ook in de buurt rekening met vertraging op de lokale wegen. En de N301 neem ik er nog eventjes mee. Dat is de provinciale weg van Barneveld naar Almere tussen de afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A28. 20 minuten daar nu. En de andere kant op dan tussen de aansluiting met de N704 en de aansluiting met de N798. Ook zo'n 20 minuten.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
5: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: daar gaat hij weer. George Baker werd dankzij de social media nog niet zo lang geleden weer een groot succes. Dit Paloma Blanca, dat vond hij zelf ook heel erg leuk.
1: Ah.
0: George Hans, hè, zo heet hij eigenlijk. Maar het is al meer dan 50 jaar geleden. En als je dat dan tegen je kids, aan je kids uitlegt, dan staan ze wel raar te kijken.
1: Ja.
0: Dat het nummer al zo oud is. Zo klinkt het niet, hè?
1: Ja, nee, die man heeft zichzelf gewoon heel vaak opnieuw uitgevonden.
0: Ja, ja, nou, en slim ook.
1: Doet hij goed?
0: Ja, Aart, jij bent er inmiddels alweer. Want het is 4:30 geweest. Dus zometeen gaan we naar jou luisteren tussen 5 en 7. En dan horen we altijd even. Krijgen we een klein voorproefje van wat je allemaal op je programma hebt staan.
1: Ja, we gaan praten met onze verslaggever Peter Knieriem. Die volgt die hele akelige misbruikzaak tegen dat stel uit Woudenberg. Daar gaan we het over hebben. Ook vrolijker zaken, want ik wil het graag over honden hebben. Waarom? Mm-hmm. Dit weekend verzamelden zich 70 zogenaamde bobtails. Dat zijn rashonden die volgens mij nauwelijks uit de ogen kunnen kijken, omdat het haar ervoor hangt. Dat zijn rashonden. En toen dacht ik, ja, waar ben jij nou van? Ben je van de rashonden of toch meer van de vuilnisbakjes? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Ja,
0: hoeveel rassen zijn er wel niet? Hè?
1: Ja, ik weet het niet precies, maar veel. Ik heb vuilnisbakken en ik zeg dan altijd tegen mensen, ja, die worden niet zo snel ziek, want die kunnen overal tegen. Maar ja, er zit wel vaak ook een randje aan. Qua gedrag.
0: Ja.
1: Maar ja, rashonden, zeker als ze worden doorgefokt, ja, die krijgen soms weer rare ziektes. Dus kijk, ik ben geen expert, maar ik hoor heel graag van onze luisteraars wat voor hond zij hebben. En of dat nou heel bewust een rashond is, of juist heel bewust een vuilnisbakkie. En dan vind ik natuurlijk een foto erbij altijd leuk.
0: Ja. Ja, misschien moet je Leni nog even bellen uit de Takkenstraat.
1: Leni uit de Takkenstraat?
0: Ja, Tarzan was toch ook wel een apart, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Goed, zometeen dus na 5. En verder hou je ons op de hoogte van het verkeer natuurlijk. Het weer. Ja, wordt het nog honden weer de komende dagen is de vraag.
1: Ik begrijp morgen.
0: Ja, nou, goed zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to self van

0: deze week op ons erepodium. Douwe Bob als nationale nieuwe. We hebben nog even wat extra nieuws met Casper Kooi. Dat heeft te maken met die Hardenbergen brug, hè, die een aantal uren geleden werd afgesloten. Wat kun je erover melden, Casper?
1: Ja, er komt nu net binnen, de Hardenbergen brug bij Nijkerk. Die is al zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB op dit moment. En de snelwegen rond Amersfoort, daar is het vandaag al extra druk. En dat komt inderdaad doordat die brug dicht is. Rijkswaterstaat heeft hem afgesloten uit voorzorg. Wat nou precies de reden is, dat is niet bekend. Er komt net al een berichtje binnen. Ik lees hem even gauw door. Een woordvoerder van de Rijkswaterstaat kan de informatie van de ANWB dus nog niet bevestigen. En inderdaad, de brug is uit voorzorg naar inspectie gesloten, meldt een woordvoerder. Wat er precies aan de hand is, dat kan de Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De wegbeheerder voert nader onderzoek aan de brug uit. Nou, dat is het laatste nieuws.
0: Net zoals de Merwedebrug, wat we onlangs in het nieuws hadden.
1: Ja, zeker. Daar lijkt het erg op.
0: Uiteraard hoor je daar meer over bij Radio M Utrecht. Ook in de app kun je daarover lezen. En houd rekening dus met veel vertraging. Dankjewel.

0: Dionne Warwick, en als je goed luisterde, hoorde je ook de Bee Gees nog meezingen op de achtergrond. Heartbreaker was dat. Vanmiddag hadden we dus koninklijke klanken, vooral vanwege de 80ste geboortedag van Freddie Mercury dit weekend. En ook Prins Klaus, die zou 100 zijn geworden. Ja, er zijn zoveel koninklijke plaatjes die we kunnen draaien. We hebben er maar een paar uiteraard dan in het programma. Maar toch nog wel een hele mooie. Een laatste, een toegift van Hans, die ik nog even aan de lijn heb uit de Meren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel fijn liedje van begin jaren 70 heb jij uitgekozen. When You Are a King.
1: Ja, dat is me altijd bijgebleven, dat liedje, op een of andere manier.
0: Hoe oud was je zelf toen, begin jaren 70? Heb je hem toen ook meteen gehoord op de radio of heb je hem later pas ontdekt?
1: Ja, ik heb hem later pas ontdekt. Want ik ben van 47, dus...
0: Nou, dan was je dus zeg maar halverwege de 20, toen was het een hit.
1: Ja, muziek is altijd een hobby geweest. Althans, ik luister altijd graag. En zeker naar Radio M, dat vanaf het begin al. Dat
0: is ook alweer een tijdje, hè?
1: Ja, zeker.
0: We doen het al een 36 jaar inmiddels.
1: Ja.
0: En deze komt af en toe eens voorbij. En dit is een mooi momentje om nog eens te laten horen. 1971, White Plains, speciaal voor jou, Hans. En ik wens je alvast een hele fijne avond, hè? Dankjewel.
1: Ja, van hetzelfde. Goeiedag.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hele goedemiddag, Radio M Utrecht hier. En de hoofdpunten van het regionieuws, die weet Casper. Hallo.
11: Hallo. Ja, die A28 bij Nijkerk die blijft inderdaad nog 48 uur in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. De A12 tussen Utrecht en Veenendaal is intussen weer open. Daar is de afgelopen maanden bijvoorbeeld nieuw asfalt bijgekomen. In Rhenen bespreekt de gemeenteraad volgende week de aanpak voor de opvang van 110 asielzoekers. De gemeente staat namelijk onder toezicht van de asielminister. En in Amersfoort is een gifgroene KPN-auto tegen een stadsbus gebotst. Een vrouw en een kind uit de bus die zouden door ambulancepersoneel zijn nagekeken.
10: Verkeersinformatie, nou, de A28 en de afsluiting van die brug, die heb je gehoord. Dan nu de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen, daar 20 minuten op onthoud. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en knooppunt Maanderbroek 10. En de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn ook 10 minuten op onthoud. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 10. En tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum nog eens een kwartier op onthoud. De laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken een kwartier op onthoud. Zometeen Phil Collins en John Denver.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
15: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Hearts. En de Two Hearts. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Op deze mooie maandag, 7 september 2026... is de dag dat een grafmonument is vernield op een Utrechtse begraafplaats. Ook de dag van een omvangrijke zedenzaak tegen een stel uit Woudenberg. Verslaggever Peter Knieriem vertelt er zo meer over. En het is de dag dat 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht online les krijgen vanwege grote waterschade in het gebouw van de hogeschool. En het is ook een historische dag, want op deze dag in 1966 maakte een 19-jarig talent zijn debuut in het Nederlands elftal.
2: In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. Luninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Ja, die. En die wedstrijd tegen Hongarije eindigt uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Terug naar nu. Dit weekend kwamen in Utrecht 70 bijzondere rashonden bij elkaar. Zogenaamde bobtails. Jouw hond, is dat ook een rashond? Of ga je toch liever voor een vuilnisbakkie? En wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een rashond of een vuilnisbak? App me even. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can.

0: John Denver. Thank God I'm a country boy. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 16:15. Onder grote belangstelling begon vandaag de behandeling van een grote misbruikzaak. De rechtbank in Utrecht heeft 3 dagen uitgetrokken voor het proces tegen een echtpaar uit Woudenberg. Ze worden verdacht van seksueel misbruik van 6 kinderen. Je hoort het Openbaar Ministerie.
1: Samengevat komt het er dan op neer dat de beide verdachten in 19 feiten wordt verweten dat zij samen 6 kinderen gedurende enkele jaren grof seksueel hebben misbruikt. Dat zij dit misbruik hebben gefilmd en onderling hebben verspreid. Dat zij het kinderen hebben mishandeld door hen te slaan en GHB toe te dienen.
0: Ja, volgens het Openbaar Ministerie begon dat misbruik al op zeer jonge leeftijd. Verslaggever Peter Knieriem volgt deze zaak. Peter, een behoorlijk heftige zaak dit. Hoe was dat in die rechtszaal vandaag?
2: Ja, veel emoties. Het was ook druk in de rechtszaal. Hij zat helemaal bomvol, veel politie ook. Om natuurlijk eventueel confrontatie tussen de familie van de slachtoffers en de verdachte te voorkomen. Er was ook een extra zaaltje geregeld voor de directe familie van de slachtoffertjes. Die konden de zaak via een videoverbinding zien. En je kon dus in alle privacy kijken wat er allemaal gebeurde. En er gebeurde nogal wat, want er werd op zeer expliciete manier werd de feitenbehandeling werd behandeld. Dus er werd best wel expliciet beschreven van hoe dat misbruik eraan toe ging. Alhoewel de rechter van tevoren wel zei, we gaan niet te veel in details treden. Ontkwamen ze daar toch ook weer niet aan. Dus al met al een zeer heftige zaak van 6. Hele jonge kinderen, zelfs eentje nog jonger dan 1, die jarenlang misbruikt zijn.
0: Hoe kwam dat stel nou in contact met deze hele jonge kinderen?
2: Ja, ze waren een oppasadres. Familie van volgens mij de man die... die hadden een aantal kinderen en die wilden ze niet naar de opvang brengen. Maar ze konden bij hen terecht. En er was ook nog een vriend die had ook een aantal kinderen. En die dacht ook wel van, dat is een mooi oppasadres. Dat is een aardig stel. En zo kwamen ze bij die kinderen terecht. En is het dus uiteindelijk veel anders gelopen dan die ouders verwacht hadden.
0: Ja, de verdachte... Een stel dus. Ze zijn volgens mij nu uit elkaar, maar destijds een stel, een man en een vrouw. Wat zeggen de verdachten nou over hun rol?
2: Het gaat dus om de 57-jarige R van een B, dat is de man. En de 34-jarige E van E, dat is de vrouw. Die vrouw die bekent eigenlijk heel veel. Die zegt dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Het is gefilmd. Ze bekent niet alles. Maar over het overgrote gedeelte is zij heel erg open over wat er allemaal is gebeurd. En tegelijkertijd zegt zij, ik had meer een faciliterende rol. Ik moest wel van hem die kinderen bijvoorbeeld vasthouden of GHB toedienen, zodat hij zijn gang kon gaan. Want ik was bang voor hem. Aan de andere kant heb je dus R van de B, de 57-jarige de man. Die ontkent vooral heel veel. Hij zegt het niet helemaal te ontkennen, maar hij zegt het zich gewoon eigenlijk niet meer te herinneren. Hij heeft het in een roes gedaan. Hij had een seksverslaving en daarom weet hij het eigenlijk gewoon niet meer. We zijn vandaag ook in de rechtszaal geweest, zoals je net al hoorde. En we hebben ook even kort wat fragmenten van de verdachten. Die zijn wel vervormd, dat moet, voor omwille van de privacy. Maar laten we daar even naar luisteren.
1: Ja, u zei al van, dat staat op beeld.
3: Het staat op beeld en ik heb daar geen bewuste dingen aan. En ik kan absoluut niet herinneren dat gebeurd zou zijn.
1: Maar ook hier aan u, hè, ik zie dat u bent actief bezig. Maar u zegt, ik zet het mezelf uit.
3: Ja, omdat ik wou het niet, maar omdat ik niet... Dat moet ik niet stoppen.
0: Ja, deze meneer zegt zich niks te herinneren. Toch is er een overweldigende hoeveelheid bewijs. Ook al bijvoorbeeld heel veel WhatsApp-gesprekken tussen hem en die vrouw.
2: 8000 pagina's, mijn liefst, heeft het OM in handen. En dat zijn dus transcripties van de gesprekken die ze hadden. En die liegen er niet om. Dat ging echt door merg en been. Dat was waarin ze fantaseerden over het misbruik van de jonge kinderen. En ook bespraken hoe ze dat dan deden of hoe het was geweest. En dat was verschrikkelijk om te horen voor iedereen. Met name natuurlijk voor de familie. En daarnaast zijn er nog veel beelden. We zijn het net in het begin ook kamer. camerabeelden. Want het hele huis van het stel hing vol met bewakingscamera's. Waar die ook verschillende seksuele handelingen met die kinderen hebben gefilmd. En dan zijn er natuurlijk nog de verklaringen van de slachtoffers. Ja, die liggen er natuurlijk ook niet om.
0: Hoe gaat deze zaak nou verder?
2: Morgen gaat de zaak verder en dan komt de officier van justitie veelvuldig aan het woord. En die zal het requisitoor houden. Dus die gaat eigenlijk zeggen hoe lang zij vindt dat deze twee de cel in moeten. Kort gezegd, de strafeis eigenlijk. Deskundigen komen ook aan het woord. Dan krijg je misschien iets meer inzicht nog in de psyche van dit stel. En er komen slachtofferverklaringen. Dus dat zijn verklaringen van de slachtoffertjes die iets op papier hebben gezet van wat het hen heeft gedaan. Dit jarenlange misbruik. En dan op donderdag krijgen we ook nog de advocaten aan het woord. En dan, dan is de zaak klaar. En dan is er dus een strafeis. En over 2 weken is dat vaak. Dan horen we van de rechter hoe lang zij vindt dat dit stel de cel in moet.
0: Peter Kniedien, dankjewel.

Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man hier op Radio M Utrecht. Dit weekend kwamen liefst 70 bobtails, dat zijn hele mooie rashonden, bijeen in Utrecht voor een speciaal event. En nu is mijn vraag aan jou. Ben jij een type voor rashonden? Met een stamboom en alles erop en eraan? Of heb je toch liever een vuilnisbakkie? Veel reacties. Trouwens, Wies Geurts die zegt, in plaats van vuilnisbak zeggen wij Clicoterrier. Dankjewel. En Mariska gaat voor rashonden. Om de problemen zo klein mogelijk te houden. Je moet wel een goede test hebben bij die oudere dieren. Garantie heb je uiteraard nooit. Maar als het even kan, ga ik dus voor een rashond. Hoe zit dat bij jou? Stuur me maar een appje.

0: Casey and the Sunshine Band. Hier op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je muziek van Crispian St. Peters en Bob Marley. Eerst het regionieuws met Casper. Boze bewoners van een flat in Woerden, daar gaat het over. Want hun lift doet het steeds maar niet.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
0: Half zes, het regionieuws. En Casper, er komt net nieuws binnen over FC Utrecht.
11: Ja, FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. En die hebben nu een stadionverbod te pakken. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. De wedstrijd werd toen gestaakt. De laatste 26 minuten worden morgen om 2:00 zonder publiek gespeeld. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die begin dit jaar geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig, zoals dat dan heet. De trap tegen een filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. De A28 bij Nijkerk blijft mogelijk nog zeker 48 uur in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. De Hardenbergenbrug is uit voorzorg gesloten na inspectie en dat levert vooral problemen op bij Amersfoort. Wat er precies aan de hand is, dat wordt nog onderzocht. De A12 tussen Utrecht en Veenendaal, die is intussen weer open. De afgelopen maanden is daar nieuw asfalt gekomen tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Ook vangrails, bebording en matrixborden zijn aangepakt.
12: Nou, ik ga weer de trap op.
11: In Woerden hapert de lift in een appartementencomplex voortdurend. Bewoners balen daar enorm van, want door de problemen zitten zij soms wekenlang aan huis gekluisterd.
12: Dus vanaf eigenlijk 14 april volgens mij is de lift stuk gegaan. Dan deed hij het weer en dan deed hij het weer niet.
11: Volgens de verhuurder is de lift nu echt gemaakt hoor. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer van me. Het blijft droog vanavond, vannacht 16 graden. Morgen bewolking, later in de ochtend regen en in de middag maximaal 20 graden.
0: De files met een vertraging vanaf een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en

kwartier op onthoudt. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging daar 20 minuten.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Crispian St. Peters. And You Were On My Mind. Radio M Utrecht, waar ik allemaal prachtige foto's binnenkrijg van rashonden, maar ook van vuilnisbakjes. Die trouwens door Dick... Oh, Dick noemt het een kruising tussen een vuilnisbak en een pedaalhemmer. Ja, ik snap hem, Dick, dankjewel. Waarom? Omdat er dit weekend was er een bijeenkomst in Utrecht van allemaal rashonden, bobtailhonden. Prachtige honden met heel veel haar en dat groeit tot diep over de ogen. Toen dacht ik, ben je nou meer het type voor een rashond of voor een vuilnisbakkie? En wat zijn de voor- en nadelen van beide? Rivka stuurt een bericht, die schrijft, vroeger had ik rashonden, Duitse herders. En nu heb ik een kruising tussen een Malteser en een Shih Tzu. Nou, ik merk weinig verschil in een rashond of een kruising. Wel verschil in karakters. Nou, en mijn kruising, Fledder, is grappig en eigenwijs. En dit is Hans Hopman. Dag Hans.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent al sinds 1978, schrijf je, op niet-professionele wijze bezig met het trainen van honden.
1: Ja, dat klopt.
0: Vooral jachthonden.
1: Ja.
0: Kan jij iets zeggen over het verschil tussen een rashond met een stamboom en alles erop en eraan, of een kruising, een vuilnisbakkie?
1: Nou, er zit in principe niet zoveel verschil in. Alleen natuurlijk een jachthond, die gefokt is met een jachtlijn, die kun je wat makkelijker africhten tot een jachthond. Je hebt bijvoorbeeld golden retrievers die wat in de familielijn zit. Hè, die zijn wat minder goed af te richten voor de jacht, maar je hebt ook echte jachtlijnen. Maar in het algemeen is het zo, en dat was ook jouw vraag, van hoe zit het dan met de zogenaamde vuilnisbakjes of hoe noem je dat ook?
0: Ja, geen rashonden.
1: Geen rashonden. Ja, dan denk ik, ja, dat kan heel goed gaan. Ik ken zoveel mensen die ik geholpen heb met het opvoeden van een niet-rashond. Ja, dat gaat goed. Het maakt niet zoveel uit. Het enige wat ik altijd adviseer is, koop nooit een hond die in de top 10 staat van valse honden of gevaarlijke honden. En kijk ook uit met die honden, met die bolle ogen en die rare kopjes die steeds nog gestoord doorgefokt zijn. Dat moet je nooit doen.
0: Met die kleine hersenen.
1: Ja, dat is allemaal helemaal niks. Dat moet je echt niet willen. Dat doe je alleen voor jezelf en niet voor de hond. En voor de rest, ja, je kan ook uit het asiel kan je een heel leuk hondje halen. Alleen je moet dan wel weer weten hoe consequent je zo'n beestje moet opvoeden. En dat is vaak het probleem. Ja. 90% van de opvoeding van de hond ligt bij de baas en niet bij de hond.
0: Ja, ja, het nadeel van inderdaad een asielhond, en dat zijn volgens mij wel vaak kruisingen, vuilnisbakjes, ja, is dat je niet altijd precies weet wat de geschiedenis van zo'n dier is. Daar kan, laat ik over onze eigen hond, die komt uit Griekenland. Daar zat best een beetje trauma in. Dus dat kan wel lastig zijn in de opvoeding.
1: Ja, dat weet je dan als je zo'n hond neemt. Maar ja, je moet zo'n hond rustig leren kennen en heel rustig opvoeden.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, praat niet te veel tegen een hond. Mensen die roepen dan, kom hier, ga af, ga zitten, ga liggen. Nou, doe nou niet, hou nou eens op. Dat zijn geen commandos. Zeg gewoon als er iets niet mag, nee. That's the magic word. Alles wat niet mag is nee. En een hond heeft niet meer dan 15 commando's nodig om goed te leren luisteren.
0: Dus niet, wil je alsjeblieft niet de afstandsbediening opvreten, maar gewoon nee.
1: Gewoon meteen alles wat niet mag is nee.
0: Ja, ja.
1: Maar er staan genoeg van die tips op internet om een hond heel consequent op te voeden.
0: Ja,
1: ja, wat ik heel vaak zie, de mensen, ja, hebben ze een puppy, gaan ze naar de puppytraining. Oh, ze doet zo goed op die puppytraining. En 2 maanden later weet dat hondje nog niet hoe die moet volgen. Omdat ze dat dan weer niet oppakken elke dag. Elke dag heeft hij 10 minuten trainen.
0: Nog één ding, hè? Ja. Want ik denk wel eens bij vuilnisbakjes, dat die heel sterk zijn en wat minder gevoelig zijn voor allerlei ziekten.
1: Ja,
0: want die oude Griek van mij, die is nu al bijna 15. Ja. Ah, die is niet kapot te krijgen, hoor.
1: Nee, die heeft vroeger nog meegedaan aan de Olympische Spelen.
0: Bijna wel. De eerste Olympische Spelen.
1: Ja, dat denk ik. Nee, maar dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, ja, je hebt inderdaad ook in de rasvereniging zie je dat honden ook, zeker ook door broodfokkers worden doorgefokt. En dan krijg je allerlei gekke dingen. Ja, dat is gewoon doorgefokt. Dat is niet goed.
0: Dus waar moet je op letten als je dan als je een rashond aanschaft? Dan moet je wel echt goed kijken naar die stamboom, denk ik. Hè?
1: Ja, dan moet je, als je een rashond aanschaft, moet je gewoon altijd van tevoren lid worden van de rasvereniging. En via die rasvereniging moet je kijken van wat voor hond uit dat ras zoek ik. Hè? Wat ik al zei, een golden retriever of een labrador of een flatcoat die voor die jacht geschikt is. Ja. Of een gezellige huistuin- en keukenhond. En dan kan je binnen die rasverenigingen kun je dat gewoon heel goed bespreken.
0: Oké. Okay. Hans, ja, wij zijn weer wat wijzer.
1: Ja, gelukkig.
0: Dankjewel. Fijne avond, hè?
1: Hoi. Fijne avond.
0: Hoi, hoi, hoi. Wat heb jij voor hondje thuis? Laat het me even weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Ja, en een foto erbij, dat vind ik altijd goed, hè?

0: Ja, is misschien een lied over Robert ten Brink. Weet niet helemaal zeker. Dr. Love, first choice. Weerbericht. Nou, dit was misschien wat ouder dan voordat Robert ten Brink Dr. Love werd, hè?
1: Denk het, ja. Wanneer ja. komt het? Ja, dit ja. is uit de jaren 70 of zo.
0: Een golden oldie.
1: Ja, hè?
0: Goed.
1: Ja.
0: Grita, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: goedemiddag. Een werkelijk schitterende dag.
1: Ja, hè? Echt even een vleug Franse warmte. Vanochtend eerst nog wat wolkenvelden. Maar ja, het werd zonnig. Warm, 7, 28 graden is het geweest. En je ziet wel dat op enig moment er een strafwindje is opgestoken. Uit het west-zuidwesten, een beetje, nou ja, west-zuidwest, west-noordwest. En dat liet de temperaturen weer wat dalen. Je zit nu op de meeste plekken zo tussen de 23 en 25 graden. Met ook geleidelijk aan wat meer bewolking. En die bewolking die gaat straks een beetje fungeren als een dekentje. Want die temperatuur die gaat niet heel ver omlaag. In de loop van de nacht naar een graad of 16, 17... Dus een redelijk zwoele nacht eigenlijk. Ja. Ja, na deze zwoele zomerdag.
0: Zo is dat. En na deze zwoele nacht, wat voor dinsdag krijgen we?
1: Wij krijgen een dinsdag met, ik denk, een grotendeels droge ochtend. Er komt namelijk een front vanuit het westen naderbij. Het ligt eigenlijk al boven Ierland, komt onze kant op. En die botst tegen veel warmere lucht aan. Nou ja, bij ons is bijvoorbeeld ook Zuid-Limburg met name naar de 30 graden gegaan. Over de grens in Duitsland, 30ers. Oostelijke delen van Frankrijk, dus die komt met redelijk frisse lucht op de warmte afkoersen. En dat zorgt ervoor dat dat front wat activeert. Ik denk morgenochtend lange tijd droog, maar wel veel bewolking. Het kan nog wel eventjes opwarmen naar een graadje of 20 ongeveer. En dan vanaf de late ochtend en beginmiddag zie je dat vanuit westen de regenachtige condities van de kustregionen ook bij ons over gaan trekken. En dat lijkt nog wel een lang verhaal te worden. Regenachtig in de middag. Temperaturen die je op de thermometer langzaam zo een beetje ziet dalen. Eens kijken waar we uitkomen. Waarschijnlijk op een graadje of 15. Dus 's ochtends is het duidelijk warmer dan 's middags. En 's ochtends is het weer duidelijk beter ook dan 's middags.
0: Oké. Dankjewel. Over een uurtje kijken we even naar de rest van de week.
1: Is goed, tot straks.

Hoe zou het met Jan Smit zijn? Laatste dag van de Volendammer kermis. Die zal wel niet heel fit nog zijn. Straks Man at Work en de Partridge Family op Radio M Utrecht. Nu ILO.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen muziek van de Partridge Family en Man at Work. Nu de hoofdpunten van het regionieuws met Casper. Goedenavond.
9: Ben ik er? Ja, goedenavond. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die begin dit jaar geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen de filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. De A28 bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. De Hardenbergenbrug is uit voorzorg dicht na inspectie en dat levert problemen op bij Amersfoort. Wat er nou precies aan de hand is, dat wordt nog onderzocht. En FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen Go Ahead Eagles wie het zijn. Die hebben nu een stadionverbod. Morgen om 2 uur dan worden de laatste 26 minuten gespeeld, dan zonder publiek.
8: De situatie op de weg. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging. Probleem op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een uur op onthoud. Zware vrachtwagens en autobussen mogen daar niet overheen. Lijnbussen wel, maar een uur vertraging daar dus. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Nog eens een kwartier erbij. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. 25 minuten vertraging. En de laatste, de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten vertraging, dat heeft te maken met de brug bij Nijkerk. Die dicht is, je moet daar omrijden via Apeldoorn, de A50 en dan de A1.
10: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Het is de Partridge Family Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: And I think I love you. Zometeen muziek van Man at Work en Smokey. En ik ga praten met Marieke Lenting van Stichting Present Eemland. Want daar zoeken ze zogenaamde steungezinnen. Ja, wat zo'n steungezin kan doen. En ja, hoeveel tijd je daaraan kwijt bent als vrijwilliger. Ze gaat het ons allemaal vertellen. Het is wel echt mooi werk, dat kan ik je alvast vertellen. En verder komt er weer een leuke reactie binnen op onze vraag over wat voor hond je hebt. Niet het soort hond, maar wel heb je een vuilnisbakje of een rashond. Esther die schrijft, nou, wij zijn begonnen met een vuilnisbakje vanaf mijn geboorte. Een bokser, een boerenfok, twee Rhodesian Ridgebacks. Ja, dat is heerlijk, zodat je elke dag meerdere keren uit moet. Honden hebben beweging nodig en uitdaging, dus trainen en hossen in de bossen met het beestje. Ja, goed. Wat voor hond heb jij? En heb je nou heel bewust een vuilnisbakje of heel bewust een rashond met een stamboom? Of maakt het je geen bal uit? Ik ben heel benieuwd. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app. Ah, en als je een berichtje stuurt en je kan een fotootje meesturen van je lieve viervoeter,

0: Down Under. Radio M Utrecht, 6:15 op deze maandagavond. En maandag, dan is het altijd vrijwilliger gezocht. En dan praat ik met clubs en organisaties die vrijwilligers zoeken. Een beetje om ze een handje te helpen. Vanuit de gedachte dat wij zonder vrijwilligers nergens zijn. Dus heb jij een vrijwilligersorganisatie en zoek je mensen? Stuur even een mailtje. studio@rtvutrecht.nl en wellicht kan ik je helpen. Ik ga nu praten met Marieke Lenting. Zij is van Stichting Present Eemland. Marieke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En jij richt je vooral op zogenaamde steungezinnen. Wat zijn steungezinnen?
1: Ja, steungezinnen zijn vrijwilligers die een kind bij een thuis opvangen en zorgen voor een stukje oprechte tijd en aandacht. Het zijn hele gewone mensen. Het zijn gezinnen met kinderen, met uitwonende kinderen. Het zijn alleenstaande, stellen zonder kinderen. Alle vormen en maten. Iedereen die een beetje tijd heeft, is van harte welkom.
0: Ja, en hoe ziet dat eruit, zeg maar, als je steungezin bent? Want een beetje tijd en aandacht, dat klinkt nog abstract. Wat ga je doen met het kind dat bij jou komt?
1: Wat je met het kind gaat doen? Het gewone leven. Het kind draait mee met jouw gezin. Je geeft het een stukje oprechte tijd en aandacht. Wij werken bij Present altijd vanuit het aanbod van de vrijwilliger. Dus we kijken met jou, wat vind je nou leuk om te doen? Ga jij op zaterdag graag naar het bos? Dan matchen we je niet aan een kind wat juist een rustige huiswerkplek zoekt. Of graag wil knutselen of voorgelezen wil worden. Ik had een oma die zegt, of een dame, die was bijna oma, die zegt, ik heb nog geen kleinkinderen, maar ik vind het zo leuk om met een peuter op te trekken. En die gaat nu elke week met een jongetje van 2 op de fiets langs de kinderboerderij en de speeltuin. En beide genieten daar gewoon enorm van.
0: Ja, dat is een soort van bonus oma voor dat
1: kind.
0: Juist.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En wat is de achtergrond van de kinderen?
1: Het zijn eigenlijk hele normale gezinnen. Maar ze hebben een stukje netwerk wat ze missen. Soms is er sprake dat een ouder ziek is. Alleenstaande ouders. Gezinnen waarin financiële problemen misschien spelen. Of ziekte. Of er is een kind wat veel zorg nodig heeft vanwege een ziekte. Of leerproblemen of wat dan ook. We hadden gewoon een hele leuke... leuk gezin, hè? Maar de vader was overleden. Moeder is daarmee alleenstaand. En die jongen die mist gewoon heel erg dat mannelijk contact wat je met de vader kan hebben.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we gekoppeld aan een gezin en dan gaat hij elke week voetballen met die vader. Moeder kan er even opladen, hè? Want als je met z'n tweeën zorgt voor de kinderen, dan kun je zeggen, nou mag jij even, ik ben hem even zat.
0: Ja, ja.
1: Ja, en als je dat in je eentje doet, dan gaat dat natuurlijk niet.
0: Ja, mooi. Wat vragen jullie eigenlijk van zo'n steungezin? Kost dat veel tijd?
1: Wij vragen van een steungezin dat ze in ieder geval 1 keer in de 3 weken tijd hebben. Omdat je moet een band opbouwen met een kind. En dat kost nu eenmaal gewoon tijd. Maar hoe vaak ze zich daadwerkelijk inzetten, dat hangt af van wat hun eigen aanbod is.
0: Ja.
1: De ene vrijwilliger zegt elke week, zelfde dag, zelfde tijd. De ander zegt, joh, ongeveer 1 keer in de 3 weken, bel me maar als het nodig is. Het is heel wisselend.
0: Ja, wel mooi om dat te kunnen doen, lijkt me. Doe je het zelf eigenlijk ook, Marieke?
1: Ik ben zelf geen steungezin, mijn collega's wel. Ik ben zelf pleegouder.
0: Ah, kijk aan.
1: Dus we doen een andere
0: vorm. Je hebt het druk zat, maar...
1: Ja, ik snap het.
0: Wat krijg jij terug van de steungezinnen over hoe ze het vinden om zo'n kind in huis te hebben? 1 keer in de 3 weken of 1 keer in de week?
1: Zij zeggen eigenlijk allemaal, het is een win-win situatie. Want wij doen iets wat we leuk vinden. Wij gaan op pad met een kind. We kijken weer op een andere manier naar de omgeving. Hè. Dat zeggen mensen die zelf geen kinderen hebben of al grotere kinderen hebben. Of ik had een steungezin en die hebben we gekoppeld aan een vraaggezin met een kind in dezelfde leeftijd. En dat steungezin zegt, nou, we hebben zelf ook geen kind meer aan ons kind. Want we maken elkaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze beleven plezier met die kinderen. Het is gewoon fijn om met een kind op te trekken. Dat kan je heel veel plezier brengen. En tegelijkertijd ontlast je die ouders en leer je, geef je zo'n kind een andere omgeving. Dus terwijl je iets doet wat je heel erg leuk vindt, help je ook nog eens een gezin. Ja,
0: win-win. Ja. Als je nou denkt, het lijkt mij leuk om zo'n steungezin te worden. Of je wil iets meer weten over de andere zaken die Stichting Present doet. Want jullie doen veel meer. Mm-hmm. Waar kan je dan terecht, Marieke?
1: Je kan terecht op onze website. Dat is presenteemland.nl. En wij zijn actief in Amersfoort en Soest en Bunschoten. Maar je hebt in de regio Utrecht en sowieso landelijk heel veel initiatieven die dit of iets soortgelijks doen. Er is een landelijke alliantie informele steun, jeugd en gezinnen. En daar vind je ook al die organisaties die iets doen met gezinnen terug.
0: Oké. Kijk maar even op stichtingpresent.nl. Dan leer je er veel meer over. Ja. Mooi om er iets meer over te horen. Marieke Lenting, dank je wel en een hele fijne avond.
1: Ja, jij ook bedankt. Goeie avond verder.

Straks muziek van de mamas en de papa's en Stella Lefty. Zometeen het regio-nieuws met Casper. En dat gaat onder andere over boze bewoners van een flat in Woerden. Want de lift die doet het steeds maar niet.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Half zeven, het regionieuws op Radio M Utrecht. Casper, we staan 3-1 achter, maar morgen halen we Go Ahead misschien wel in.
7: Misschien wel, want morgen om 2 uur wordt de wedstrijd van FC Utrecht zonder publiek verder gespeeld. FC Utrecht weet van enkele verdachten van het wangedrag tegen die wedstrijd van Go Ahead Eagles. Wie het zijn, die hebben nu een stadionverbod. Supporters gooiden afgelopen weekend vuurwerk en bekers op het veld. De wedstrijd werd toen gestaakt. De man uit Woudenberg, die samen met zijn ex voor de rechter staat voor seksueel misbruik van oppaskinderen, ontkent de meeste aantijgingen. Hij erkent alleen wat er op beeld staat, al zegt hij er ook niet veel van te weten.
8: Ik heb daar geen bewuste dingen aan. En, ik kan absoluut niet herinneren dat dat gebeurd zou zijn.
9: U bent actief bezig. U zegt, ik zet hem mezelf uit.
7: Zijn ex gaf toe dat ze kinderen verdovingsmiddelen heeft gegeven en vast heeft gehouden. Morgen dan is de strafeis. Er komt geen strafonderzoek naar de agenten die begin dit jaar geweld hebben gebruikt bij Utrecht Centraal. Volgens justitie handelden zij niet onrechtmatig. De trap tegen de filmende vrouw was nodig om ruimte te maken bij de aanhouding. En ook het gebruik van pepperspray en wapenstokken paste volgens het OM bij de situatie. Dan nog het een en ander op de weg. De A28 bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur dicht in beide richtingen, meldt de ANWB. De Hardenbergenbrug is uit voorzorg gesloten na een inspectie en dat levert problemen op de weg. Wat er nou precies aan de hand is, dat wordt nog onderzocht. Intussen is de A12 tussen Utrecht en Veenendaal weer open. De afgelopen maanden is er nieuw asfalt gekomen tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Ook vangrails, beboording en matrixborden, die zijn vernieuwd. Meer nieuws en ook verkeersinformatie in onze app en op rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer? Het blijft droog. Vannacht 16 graden, morgen bewolking, later in de ochtend regen. En die regen houdt dan in de middag aan en het wordt maximaal 20 graden.
6: Een paar files nog. Een flinke op de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar heb je een uur vertraging. Er is daar schade aan het wegmeubilair en vrachtwagens en autobussen zwaarder dan 3500 kilo. Die mogen er niet rijden. Lijnbussen wel. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Daar 20 minuten vertraging. En dat heeft te maken met veiligheidsmaatregelen.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
13: In september komt Kasteel

0: I saw her again. Dit weekend kwamen 70 rashonden bijeen in Utrecht. En niet zomaar rashonden, nee, allemaal dezelfde. Bobtails. Toen dacht ik opeens, ja, ben jij nou iemand die eigenlijk altijd een rashond wil? Of zeg je van, nou, ik vind een vuilnisbakje veel leuker. En wat zijn de voor- en nadelen van... Nou ja, van beide honden, rashond of vuilnisbak. Veel leuke reacties, dank daarvoor. Emmy, hallo?
1: Hallo.
0: Hallo. Ben je van de rashonden of van de vuilnisbakjes of maakt het je geen fluit uit?
1: Nou, ik heb al die tijd al een rashond.
0: Wat heb je?
1: Een border collie.
0: Een border collie, hoe ziet die er ook weer uit? Is dat met heel veel haar?
1: Met wit. Wat met wit. Nou, dit is een kort haar die ik nu heb. En we hebben ook al lange haar gehad. En het zijn van die honden die schapen hoeden.
0: Oh, ja, ja. Prachtig zijn ze.
1: Ja.
0: En waar moet je dan op letten als je zo'n hond neemt? Want dat is een rashond. Waar let jij op?
1: Nou, in dit geval komt deze hond is doorgeplaatst. Dus ik heb hem bij een gezin bij mensen opgehaald die een roedel hadden. En dat ging niet goed. Dus dit is echt een hondje waarvan ik gedacht heb... nou, die komt maar bij mij. En ja. Kijken of wij hem dan weer gewoon een gezellig leven kunnen geven.
0: Ja. En krijg je dan een hele stamboom mee? Dat je een beetje weet waar die vandaan komt?
1: Ja, en daar ben ik ook over aan het informeren gegaan. Ik heb de fokker gesproken. Maar we weten ook dat deze hond bijvoorbeeld tussen 3 en 9 maanden... in een kennel bij een andere fokker gezeten heeft. En wat daar gebeurd is, weet ik niet. Maar er zit wel wat in haar rugzakje. Daardoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, en wat merkte je aan dat rugzakje?
1: Ze is heel stressgevoelig en schrikt van hele harde geluiden en dat soort dingen. En is af en toe... Ja, dan denk ik, oh, dan hebben we die kronkel weer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat is wat het is.
0: Ja.
1: Daarom hebben die mensen er ook weg gedaan. Want zij deden hobbymatig schapen drijven.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging goed. Maar op het moment dat zij wedstrijden moest lopen... dan bevroor ze en deed ze niks meer.
0: Ja, en nu heeft ze bij jou een goed leven.
1: Ja, ze is veel vrolijker nu. Ze ziet er beter uit als toen.
0: Ja. Oké, okay. Nou, veel plezier dan met je rashond.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Het zijn gewoon hele fijne honden en hele slimme honden. Dus,
0: Fijne avond, dankjewel hè.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Oké, doeg.
0: Er komt nog een bericht binnen van Jackie... met een hele leuke foto van een Jack Parson Jack Russell... Die staat hoog op zijn poten, schrijft ze. Die is onze 12e hond sinds we getrouwd zijn. Nou, ik heb nog nooit zo'n eigenwijs apparaat gehad. Valt niks te leren. We zijn met alle honden op cursus geweest... maar toen we deze aanschaften in corona... kon ik niet op cursus. We hebben ook rashonden gehad, maar ook vuilnisbakjes. Het maakt ons niks uit. Hallo Ali.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik kijk naar 2 honden. Habibi... En Hayati?
2: Ja, klopt.
0: Die zitten naast elkaar in een of andere draagzak?
2: Nee, in een buggy.
0: Oh,
2: een buggy.
0: Samen in de buggy. Wat zijn dit voor hondjes? Waar kijk je
2: naar? Nou, het zijn boomers, noemen ze die. Het zijn eigenlijk kruisingen, misschien ook wel vuilnisbakjes te noemen.
0: Ja.
2: Habibi, dat is de bonte, die is een Maltese met een Shih Tzu. En Hayati, dat is de lichte bruine, dat is een Maltese met de Lhasa Apso kruising.
0: Ah, kijk aan. Wat zijn dat voor hondjes?
2: Ja, het zijn eigenlijk schoothondjes, zeg maar. Echt knuffeldiertjes.
0: Ja.
2: En de een is heel erg waaks, de ander niet zo. En ja... Het maakt mij niet uit of het een rashond is of een vuilnisbak als ze maar lief zijn.
0: Ja.
2: En dat zijn ze. Ze zijn lief, ze zijn vrolijk, ze zijn gezellig. En dat vind ik het leuke aan een hond.
0: Ja, want heb je ook rashonden gehad?
2: Ik heb ooit een grote Japanse hond gehad. Dat was een echte rashond. Was een heel lief, mooi beest. Echt hartstikke schattig. Maar die vond ik wel heel groot. En die was dan ook weer heel sterk. En ik denk, als je zelf niet zo groot bent.
0: En wat is groot? Waar moet ik aan denken?
2: Ja, een beetje het formaat wel van een herder bijna.
0: Oh ja.
2: En ja, dit zijn twee kleintjes. Stel dat ze ergens ondeugend zijn en je wil ze weghalen, dan pak je hem op en dan zet je hem weg.
0: Ja, dat was met die Japanse hond, die liet jou uit,
2: nee,
0: zeg maar.
2: Nee, ja, dat moet je dan wel vooruitkijken, ja. Maar wat wel heel lief ras, vond ik. Wel heel lief ras.
0: Ja. Oké, okay, dus jij geen voorkeur voor rashond of vuilnisbakkie?
2: Nee hoor, nee.
0: Nou, veel plezier met deze knuffelhonden. Ze zien,
2: ja,
0: echt,
2: dank, ja,
0: zien er een beetje inderdaad uit als knuffel.
2: Ja, zeker als puppies. Dan dachten mensen dat ze niet echt waren. Dus
0: dat, Ali, dankjewel. En geef ze een extra kluif vanavond.
2: Zal ik doen. Bedankt.
0: Doeg.

0: swingt als een trein. Earth, Wind and Fire. En de start is de Star Train. Weerbericht. Hallo Grita.
1: Goedenavond.
0: Ja hoor, goedenavond. Na een prachtige dag krijgen wij nu een weersomslag.
1: Weet je wel, ja, als je het weer van de komende anderhalf week samen zou vatten, dan zou je bijvoorbeeld het woord, of de twee woorden, lichtwisselvallig aan elkaar kunnen breiden. Die zeggen wel redelijk wat er aan de hand is. En dan is de ene dag is natter dan de andere. Maar er zitten ook droge dagen tussendoor. Af en toe is een uitschieter in temperatuur zoals vandaag. En net ook een berichtje gekregen uit Kamerik. Vaste waarnemer Piet. Die heeft een klein beetje regen nu uit het bewolkingsdek. Dus de eerste lichte regen is al gevallen. En ik denk dat het vooral morgen, vanaf het eind van de ochtend en morgenmiddag, een best wel een tijdje regenachtig is. En dan ineens waan je toch wel echt in de herfst. Vandaag waanden we ons misschien wat meer in de zomer, nazomer. Morgen wat meer in de herfst.
0: Oké, dus morgen een herfstig dagje.
1: Ja.
0: En als we wat dieper de week in kijken vanaf woensdag?
1: Ja, eigenlijk is het front dat morgenmiddag passeert met de regenachtige condities en met dalende temperaturen, zo in de loop van de dag eigenlijk tegen de trend in. Daarachteraan volgt nog een laag drukgebied om eventjes twee weersystemen na elkaar te doen. En dan is woensdag dat lage drukgebied aan de beurt. Kan ook eventjes de wind uithalen. Buien met kans op onweer. Killetjes. En donderdag en vrijdag zie je dat de atmosfeer zich juist weer stabiliseert. Dat geeft een mooi beeld, hè, van die lichte wisselvalligheid. En donderdag en vrijdag zien er vooralsnog droog uit. Vriendelijke stapelwolken en zon. Alleen die temperatuur die gaat even niet meer gierend naar de 7, 28 graden van vandaag. Maar blijft een schamele 20 tot 22 graden.
0: Oké. Grita, dankjewel. Fijne avond.
1: Tot morgen. Doei.
0: Tot morgen.

Police. Radio M Utrecht. Every breath you take. Zometeen de avond van de nostalgie. Met de Beatles. Si Jerome. Diana Ross. David Essex. Kortom, een heerlijke muzikale nostalgische fruitmand. Ik wens je een mooie avond. Dit is 10cc.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
10: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
9: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is.
17: Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: gezelligheid en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
7: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
6: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon met Dolly Parton. Ach ja, het doet nog steeds een beetje pijn dat ze er niet meer is. Maar met meer liefde dan dit kan ik haar echt niet draaien. You Are op Radio M Utrecht. Het liedje waarmee bij mij ook de liefde voor Dolly Parton begon. Want ik zat op de middelbare school en al mijn vriendinnen die waren aan het luisteren naar de supercoole George Michael en Prince. En ik vond dit mooi. Maar dat durfde ik niet te zeggen. Dat heeft een paar jaar geduurd voordat ik dat hardop durfde. Bijvoorbeeld toen ik hier ging werken bij Radio M Utrecht. Goedenavond, wat fijn dat je erbij bent. Ik beloof je, de love songs worden weer prachtig vanavond. Voel je maar welkom.

She's Like the Wind, Patrick Swayze op Radio M Utrecht. Ik weet niet of dat nou per se een goede eigenschap is. Maar goed, dat laten we gewoon lekker daar liggen. Je hoort nu David Cassidy.

Good Old Neil Diamond op Radio M Utrecht. En ik heb nog meer mooie muziek voor je meegenomen. Je gaat nu luisteren naar Engelbert Humperdinck en Release Me.

Een gezellige avond heb ik voor ogen. Speciaal voor jou als je luistert naar Radio M Utrecht. Met de mooiste liedjes over de liefde. Dit is er zo eentje waardoor je je helemaal mee kan laten slepen. 10cc. And I'm not in love.

de liefde kan natuurlijk ook heel stiekem zijn en ineens aan je deur staan te kloppen zonder dat je het doorhebt. That old devil called love. Zo zong Alison Moyet erover. Op Radio M Utrecht nu de Commodores.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Lisbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: pond van de nostalgie.
1: Het gouden geluid van toen.
0: Voor thuis, op het werk of in de auto.
1: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.